0: Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio.
2: Multikleurrijke radiostation Mart.
1: Mart.
3: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
2: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.

misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibiri. De no tomorrow. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: hart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
2: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.

0: 1976. Een wereldhit voor de legendarische Stevie Wonder. Uit zijn even legendarische LP toen. Songs in the Key of Life. En luisteraars, tegenover mij zit een muziekspecialist. Hij is mijn gast vandaag, de heer Henk Saruku. Ik ken hem niet anders dan muziek en nog eens een keer muziek. Alhoewel ik heb gehoord dat hij ook heeft gevoetbald en in het binnenland heeft gewerkt. Maar we staan hier morgen voor achter Pocutori, Henk. Vertel ons, discotheek in, discotheek uit, platenwinkels in, platenwinkels uit. Watermolenstraat, sterker nog, je hebt ook pokus voor mijn moeder verkocht. Dus daar gaan we nooit mee bezig, maar Henk, man.
1: Mooi,
0: vertel.
1: Wat mooi PC, wat mooi PC. Mie we pleibal.
0: Ja.
1: Mie vindt dat mie we de redelijk pleibal. Amansa sap dat mie we pleibal na etje rust.
0: Oké. Okay.
1: Dus die Mika Holland, dat is dus een apparatuur van mie we abie. Dan mie zeer, dan etje tek den
0: over.
1: Tek den over, dat etje begin draai. Na later met lazy dus is in de abassen aan jou zo leuk van je bent nu via social media. Dat is je schrijft door een nationaal. Dat je play voetbal.
0: Je toena van ons, maar we play bal.
1: We play je toena, maar we zijn van daaruit a go in nationaal team voor zijn naam. Maar dat mis heb ik play, want to interland.
0: Oké.
1: Okay. Maar we zijn samen in singen, dus Jimmy, samen is het aan ons. Is dat voor zijn maxi single bij Konto?
0: Ja.
1: En Faboy ben een bagar Rotterdam bij pers de single. Als een naam, man. Maar bij dat kruiskade, man. Frisse. Frisse.
0: Zo, luisteraars, hij is even bezig. Ieder bezig.
1: Ai.
0: Maar goed, kruiskade bij perspokoe, frisse.
1: Frisse bij een label toch? Frisse bij frisse namens aan eigenlijk beginners. Dus ja, dus regelmatig zijn dan muziek uit. Voornamelijk de maxi-single, Apicena Damibero, kan een raf. Na een bakker Albert Kuip draap is er dan woeien bij een pokoe een keer meneer Pengel ben Abeng. En dus na frisse bij waka den oude maxi-single of Caribbean Combo.
0: Okay.
1: Na een album voor Caribbean Combo, na frisse op de rechter.
0: Mooi.
1: Weet je.
0: Maar Poco in Jolibi betekent wel heripi, ook toen je meer. Ik vond de muziek niet op Trasani, eerlijk gezegd. Trahobis nog, denk
1: ik. Want je baris me. Maar je, dus te meer soms, je tegen mij, de man is abete wat LP. Ik denk, oh, minne sabi. Minne ben sabi, want aan alle Poco bij Doris.
0: Nee.
1: Weet je, maar je nou een man is op dat je bij welke platenwinkel uit. Dus dat is meer je. Smeer de man, tak luku wan nyua opo drap.
0: Me bestrijf, ja, mi lo poko, mi collecteer, nou akom minder natuurlijk, download, en vinde plaats, internet, en je puno. Maar je de altijd op de hoogte, want zo lees me hier, je verteer, het is suma gwe, suma koniu, wie? De laatste nieuwkomers zijn heen gegaan, wie?
1: Vorige week, Braziliaan, Jao Gilberto, maar ben de bossa nova man, if you look at me, moest je nog een pokoe van Jao Gilberto, maar schrijf me lo, zelf na inschrijf me eens Canada of na Desafinado. Maar in elk geval, hij was een van de grote. Dus als het gaat om Brazil. Maar ik wist nooit dat hij uit Bahia kwam, want Bahia, Salvador, dat na bakermat eigenlijk voor Blaka Brazilië, drape de Blaka Malai. En de manati avuan herwiki pe minisavna in juni of juli pe alasma ewerweti. Alasma ewerweti en desma egwata avuan liba drape dat de mego jiden den gode de mei sen tien kruyara de sondre motor de mei pusden des alamei pote nyang na kandra fruktu, vers fruktu dat de mei,
0: biggie
1: happening alle jari aderap in Bahia en Gilberto Gil naar Bahia, Sarara.
0: Oké.
1: Okay. Saba poko toch, Sarara. Gilberto Gil naar voor. En een man zei de man voor waar last, die de man lanceren van bericht dat Pele Dede. Terwijl, na een man zei eigenlijk, dus we wijken af gaan naar voetbal.
0: Ja.
1: Een man zei eigenlijk bij ontferming schreef over Pele. Die al wijken af voor Zweden en zo naar die Chili. En Pele ben de Pele was 17, maar wordt op 18 jaar. En Amansa be ontfermen zeer over Pele, want Amara ben de nummer 5 of nummer 6. Zozimo.
0: Oké.
1: Okay. Dus je schrijft me gewoon Zozimo, maar Braziliaan in Portugees de mijn karaman Zozimo. Amara bon soort kuif. En a pissen. En a pissen dat die. Alles maar bij wana kuif. Bijna.
0: Pelle bij Abba kuif toe.
1: Abba bij Abba kuif. En wat is hem bij Pirmi en Afesje?
0: Onaf dat bij Pelle teka kuif.
1: Naf dat bij Zozimo.
0: En Amara bij Playbal toe.
1: Ja, dus ik kan lukken op internet tegen Zozimo. En Zozimo. Konasernang en Michama Nasernang, Aman Konanga Bangu. Aman Pleji Bangu en Bangu ben de one ploeg uit Salvador. Bahia en Aman Konasernang, Aman Bede Falkre, Ter Brazilian ploeg bij Konasernang. Minegascoro, Mego Spabel, Mego Lukupe de Meitang en de Mabetan Furuna Hotel Lasli Watermolenstraat. Nambeli Bakon Begba.
0: Watermolenstraat, alleen dat bakasie dat voor ons aan het
1: gebeuren. Mij bij drapen, Mofodoro, Mego Wachti de Man, dan met Chademango Koiri.
0: Oké.
1: Met Chadem, dan Tenemam go play, dan ik napadoro zee. Dus once aan in Bon, de man bij actie de man Banderantes, dus dat na Fraga. Fraga van club, dan een trui, dan een man bij Jimmy. Dus, maar tere was tred men de. Dat er met de chauffeur te gaan manisse go mee aan ono. Kan hem iba 16, 17 jaar.
0: So.
1: Dan ben ik gewoon aan de man. Maar een man dat hij eigenlijk na man dat dede.
0: Een man dat dede, maar de man verwarring.
1: Wang, maar nou een Braziliaan, nou een Amerikaan station lanceer een bericht.
0: Oh.
1: Dan een Engels dagblad die Observer teka bericht Abra. Dat een man had het op social media toe.
0: Okay.
1: Maar pelle de gewoon.
0: Ja, maar pelle bij hem een moeilijk, gezondheid, hebben ze iets of niet?
1: Een man bij ziek, ja.
0: Ja, maar de vinden ons steeds.
1: Een man de van onze berichten zijn misschien. Want in Brazil schreef je moest gaan vanuit dat if pelle deden werkelijk.
0: Begin jongens.
1: Manten alle kranten ja, zo voor pagina pelle goe.
0: Zo,
1: weet je, maar dat is het. Dus dat na Zozimo. Zozimo tap 80 jaar en Amman kon dede. Amman ben een probleem na een ati. En Amman troon weer het kampioen toe lezen toe. Maar ja, hij is niet zo bekend geworden als spelen zijn tang fascin alle geheugen. Maar in elk geval, Joe Gilberto, naf. Naar voor Bahia toe.
0: Oké, okay, we vinden een pokoe. En volgens mij leveren een bijdrage in een pokoe die is toekomt. Look where I've naar Eng. Ja.
1: Ja. Namaste, ja. Olha que coisa mais.

0: mooi Bogoyon. Mo blijft even mooi. Astrid Gilberto en Shao Gilberto.
1: Shao Gilberto, man en vrouw.
0: Ja, en Stan Getz op saxofoon.
1: Op saxofoon, ja.
0: Okay.
1: En mi kies van app moto naar Oman. No, dus dichtbij Saudi-Arabië. Dus en dus nou een sa.
0: Mm-hmm.
1: Na sang de luisteraar Sabi te midden uitzenden. Lekki anonieme columnist.
0: Oké.
1: Okay. En vanuit Oman.
0: Terapeutan?
1: Nee, dus vanwege een roko adrape no.
0: Oké.
1: Dus hij is een orikon. En nou was sa, minogo karen neng. Te wan de te enter of kon je nou uitzenden. Sa karen neng. Maar, en Dave Bartolomeo. Dat kon dit toe, dat ben de oma. De meeste platen die Fats Domino heeft uitgebracht, daar stond zijn naam erop. Als componist of als arrangeur. En Dave Bartolomeo is vorige week overleden. Hij was ook afkomstig uit New Orleans. Dus die regio waar ook Fats Domino vandaan kwam. Dus. En wat bekende pokus aan man schreef hij, volgens mij, na 3 nights a week.
0: Oké, okay, dat was

0: three nights a week. You leave me alone.
1: Was de tijd zo single van Maris? Je misaf single voor vers domino samen de 1 minuut 49.
0: Die chateau doe.
1: Dat chateau.
0: 1 minuut 54, ja.
1: Wel, dat heb ik maar. De man is chateau, de man is chateau gevaarlijk.
0: Maar mooi.
1: Een mooi, ja.
0: Trouwens, hoe bedraag je een brasje van Poco da Man? Dat is ook fataal mooi. Hoe is er aan het
1: doen? Ja, man.
0: Hoe is er aan het doen? Mooi toe.
1: Ja.
0: Maar Porto is mooi. Frans taal, nou, mooi taal toe.
1: Taal toe.
0: En dan was hij een patois.
1: A patois.
0: Ah, ja, ook te mooi. Dus, ja, de Frans one.
1: Ja, naar de Frans Afrika. Mm-hmm. Dus de Frans Blakama is ja. Patois. Dus ja. Haiti, mm-hmm. Haiti en den Congo, mm-hmm. De Marathi, de Maat etaka a patois. En mi fena mooi, mara a Portugees, mm-hmm. A Braziliaans Portugees.
0: Dat mooi.
1: Dat naam man, a mana tjasol nini.
0: Oh.
1: Maar de Portugees, soms mijn middag naar Portugees en mijn buurvrouw is aan Portugees. En schrijf het met een Braziliaan Portugees. Mooi moro aan Portugees voor een. Als mijn tijd met een Portugees, Brazilero, muito sol. Muito, muito sol. Ook vaarlijk mooi taal.
0: We zoeken naar een man samen met een Portugees of Portugees. No? We zoeken. Als je vier takken naar een man of vrouw. Bel je op je zo in na uitzending weer. Heb je die geer dat bij mij eigenlijk, man? Zang naar de fans wie door.
1: Misa, wat man, dat ik bras, want voor ik ben op de man, nou wat er zei, bijna mij teka stap dat toe, want mij bon, gua brasel, maar zo mijn mama prakseri, dus dan prakseri, tak no mo ja, vrouw, voor de skoena bij kontog.
0: Dus, de borogwe?
1: Nee, ik ben kan gua aan de skoena, maar ja, bij vrouw kata pa boto. Maar ik hoor bij Gotak den Braziliaan tegen wat op boter de mij lanceert San Goinis Tinto.
0: Oh, nee.
1: Dus ik ook nog verkeerde boy met hem. Maar ik zei, man, San Gona Brazil, nanga skuna, ube karne skuna, de man ga skuna, en de man be takatan, ik zei, week.
0: Lange mino je rastra na man, dis, mim aksi fafe, yon operation, so ube karne.
1: Brasion Cameron, man na bra.
0: Ade?
1: Ade brasion amate takatal amate de wama one of the man to
0: segue e ko il gronta palon to
1: ne mama na sa brasion ama sa ba culture of the brasilian to asabden
0: and
1: ibe ab week that na brara fu ana marion so amate takapoto jisik falek to mama te libin ser nano this want to leri a tal mana inderdaad nou een mooi taal, maar ik kan draaien. One story eigenlijk, zou ik vinden, ook te belangrijk. Dus zodra je in juli het door, hè, dus een week af, mm-hmm. dan mijn gedachte ik go naar dus nou een bepaalde proces in a, dus naar minder dan Afrika, den blanke Amerikaan. Dus de Afro-Amerikanen. Omdat misschien van den conflicten is ontstaan, dus tijdens 1 juli. En er is een bepaalde muziekstuk, wat soul poko, pesernas, maar dans ik vaarlijk voor netapo. En nog steeds. En ik neem het elke keer neem ik het mee wanneer ik in de ochtend uitzending moet zijn. En dan wil ik het verhaal van vertellen, maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar ik ga nog even geheim houden. Het heeft passende vergelijkingen met Fa a 1 juli tori. Tik in wenden. Dus a 1 juli taki allemaal de groepen zijn deso, zijn deso. De man ben ik wel een poko toe, maar mijn karan en fa poko. Wat lo bekende man. Mijn afkaren toe. Want mij tek a documentatie van. Voor kon wat maanden voor verter over a poko dat die.
0: Oké.
1: Dus de centro, de som conflicten zijn sa. Na uno vooral daar in Amsterdam, dat dat vindt dat hij dat na ab, dat abrecht of dis abrecht voldoet dat hij precies zo de man bent, dan gaan we aan Sani, de man op een bepaalde blak aan Sani in Amerika. Tanga langa trama begin gwe, trama, Santa feti, onderling. Apokukong, apokukador, en Yusuf Abapoku.
0: Zo.
1: Yusuf
0: Abbas. Maar zei u nog wat tak, u nog wat draaien, u nog wat net, hè?
1: Omdat mij wat draaien, maar
0: okay,
1: in wat de uitzending.
0: Ja, moet de maat ook wachten?
1: Moet de maat jaren aan.
0: Oké.
1: Okay. Maar is dat zomaar de reto?
0: Ja.
1: Zoek een poko voor de Madlets. Want dat mij wat
0: jaren.
1: De Madlets.
0: Bekende groep dat we toe, ja. Madlets. Terwijl je takkie met zoeken, hè?
1: Jay Williams, dat na voorzanger.
0: Ja, en soort poko mij kan vinden. Maakt niet uit, soort wang?
1: A bekende wang. You sabab bekende one to one. You must aben minimum kolenta pu.
0: Let's minimum fin notif den jano no kade mina tutsen bu.
1: Okay.
0: No me she want mat let's jam mina sabef na ding. Go desi afe na wang. Nee, it is not disco tori.
1: No. The man's been the tapu stacks too.
0: Okay.
1: The man been the tapu stacks label and ma J. Jerry Williams that be that for sanger for the man.
0: Ja, luisteraars, als u thuis zit, je na pokoman, je verzamelt toe, je want takip chip pokutori na onu, dan mag dat hoor. J. Jerry Williams.
1: Gary Williams. Amanat dede, wacht die.
0: Wat een leuk one voor poko. Na zo lees hoe een achtergrond je lukt zo veel.
1: Nee,
0: je lees hoes.
1: Mie lees hoes en daarom mino op next naar YouTube eigenlijk. Omdat mi wani if mi voor poko mi moest abat tastbare in mi ano. Dus laatst mis en volgens mij de meeste van this jockey boy know de jongeren. De man go na CD moro servito. Je neemt toch?
0: Nee, de man ook aan een stick nou.
1: De man ook aan een stick.
0: Ja, klopt.
1: Ik begrijp een apparaat zang, alles aan
0: de
1: nini.
0: Ja, de man laf me laatst. Dan ook aan een koffer aan een CD.
1: Dat is niet prachtig.
0: De man laf me man. DJ pek aan een Royce. De man, hey. De man kan een koffer aan
1: de man ook aan een king computer, alles aan de nini. Alles aan de nini, zullen mij draaien poko. Fosfosu, daar een biggie show. Jongen, de kijk, spot voor show, biggie kies aan een plaat.
0: True. Maar ook de man ook aan een toestek.
1: Toestek. Dan een man klaar. Alles aan de nini.
0: Is klaar. En na moderne ding.
1: Na moderne ding.
0: Mijn loop horen.
1: Mijn loop tastbare.
0: Ja, ja.
1: Mijn CD of een plaat moest doen mij aan.
0: Klopt. Mijn vrouw een poko voor John Gary Williams. Kom.
1: Later ook solo. Ja. Maar.

0: poos aan Sernaas, maar lockdowns en tap. Hoe wacht iemand looken even?
1: En tussendoor werd ik opgebeld. Tussendoor werd ik opgebeld om te vragen naar entree voor Kwaku, Bigismade. Mensen willen dat weten. De Wangotu. Maar dan, als er iemand er meer van af weet, dan kunt u dat even doorgeven tussendoor aan ons. We takpokutorino, no, maar u mag het even hebben over Kwaku, if you want. De muziekverzamelaars Massa Sap over Poku, dames en heren. U kunt natuurlijk ook meedoen. Artiesten zijn Saptake.

0: Den Demoro of juist Kong Tapaveld Baka. Want dat gebeurt ook, hè. Sommigen gaan weg en komen terug. Tapaveld, mooie muziek van vroeger waarvan hij zegt van dat hoor ik niet genoeg van op de radio. Kunnen we bespreekbaar maken. Henk de Bezig heeft voorbereid een pokoprogramma Baka Down Memory Lane-achtige story met artiesten. Maar je moet er tijd voor hebben en de laatste tijd wat lof unune op ting. Want je hebt het al druk genoeg in de ochtenduren, meneer Henk. Mm-hmm. Tim Martin zei dit, ja.
1: Nee, maar als ching, mijn man, het is dan te laat net die morgen. Ik begrijp het. Heeft mijn broek op de jabif kiesjes revi. Dus, maar ja, tegen de 10 uur zo. Luku, wat lof den programma u betek allemaal op en mi ab den tekst eten. Wat lof uno betek op en wat lof ik ben kan herhalen.
0: We herhalen want toet op internet, ja.
1: I need someone, non, bekende pokoe voor den boy toe.
0: Mad Lads.
1: De Mad Lads, ay. Maar abekon.
0: I need someone.
1: You're my inspiration, volgens mij, apokunen.
0: Oké.
1: Okay. Okay. Sade naast mij draai, sade mij dans voeren.
0: You're my inspiration. Nee.
1: Baby.
0: Nee, meneer.
1: Je kent het, man, je kent het. Maar,
0: ik
1: maar,
0: moet het horen op een gegeven moment.
1: Nee, maar... Of I want someone.
0: Ah, volgens mij, dat niet sabia. Ja.
1: I want someone.
0: I
1: want someone. We doen een tof groep na William Bell ontdekte man dat William Bell tjade man go na Stax.
0: Oké.
1: Mm-hmm. Dus
0: laatst mis door mij Arke je vertel ons aan over Royce.
1: Ja, amana na cultuur man. Amana amana wonder doctor ja. Amana wonder doctor. Dus no spiritual brother. Maar isabi tu. Sinds dat piste voor Sernang, die is maar populair, dan de I Never Leave You Lonely.
0: Yeah.
1: Dus, zo is je praktijk dat je een spirituele wereld eigenlijk, maar interessant. Is dat zo maar bij Pokoe voor Roy Sifuru?
0: Is zo maar.
1: Boeskondres maar.
0: Oké.
1: Okay. De meeste Roy Sifuru, na. Zo'n sang moto in naar binnenland, naar de maat, ik kom bij Roy Sifuru. Zo'n mijn accident, maar.
0: Ja.
1: Die man tak uloba man. Uloba man. Later misschien een foto mi tak oya voor Roycey. Misschien maar weer al een soort ekamsa, weet je wel, en zo zijn dat.
0: Een soort foto uit dan?
1: Maar eigenlijk naar New York en is dat maar zo'n produceer maar eigenlijk eerst de Burt Burns.
0: Oké.
1: Okay. Amaat ben de producer van Bobby Harris, de man dat die miste succes. Maar dat man ook een keer later aan mango doen. Ik is aan die. Maar bij een groep toen Mark Four.
0: Ja.
1: Ik zag hem bij dat toch. Mark Four en zo.
0: Go look at that Matt Let's John. I want someone.
1: Aye. Ja, meer.
2: I want someone.
0: 1965, goed dit jaar.
1: Ja.

0: John Gary Williams, dus hij is overleden vorige maand. Aman Kondede. En ze hebben niet veel gemaakt. Ik denk dat ze een stuk of 3-4 albums hebben uitgebracht. En op via Stax. Ja, Stax. En zijn belangrijk toe. Want Biggie. Ja, look soms die abden Biggie Pokuman zijn weinig smasabi.
1: Oké.
0: Maar Jimmy Aman Ben de Wang. En alleen vanwege dus een muziektalent. Maar ook voor Lek Libisma. Hij was een geliefd persoon, dat was meneer Eddie Braaf. Oké.
1: En meneer Eddie Braaf?
0: Ja, en meneer Eddie Braaf met een saxofoon. En een saxofonist. En een plein voor sound. Dus nu maak ik zo'n informatie van. Een plein Caribisch Big Band onder leiding van Stan Locken. En een plein toe in Damsco United Brass Band. En dus een plein voor verrassend ook toe.
1: Mooi, net nu ben ik aan lijn. Ik ben een poko toe, maar ik druk een verkeerde knop, dan ik druk allemaal weg. Maar ik kan welkom bij elkaar. Ik ben een vraag ook toe over een artiest.
0: Oké.
1: Boris, ik weet toe in Ombrada voor Babyface.
0: Ja. En Emmons.
1: Emmons, ja.
0: Emmons, Abigibrada.
1: Abigibrada, Gwe, Melvin, Edmonds.
0: Ja.
1: Die is de bezinging. En dat is wel een mooi
0: poko. Ja, man.
1: Zo mooi.
0: Ja, man.
1: We gaan even luisteren naar After 7.
0: Ja.
1: Ready or not?
0: Ja.

0: Ja, mogen zijn ziel en vrede rusten. Heeft mooie muziek gemaakt, deze groep. After Seven. Branafu Babyface, Kenneth Edmonds. Die is na Abigyuan no Demoro. En la groep de etemier, maar zonder Asanger en zo'n tek over. En zo'n tek impressie, ja, Branafu. In een groep. Maar ik dacht, trouwens, ik moest dat gewoon voor de Soul Clan, is dat
1: hier? Ja.
0: Samsung?
1: Nee, in een karan en schrijf.
0: Maar Samsung?
1: Jongen, nog valig zijn, dadelijk de man kies er maar een schrijf. Amor, rustig mij naar Tori dat hij. Want misabi eten, mi be karta Tori dat aan begin jaren 80 ben met een Bobby Womack.
0: I'm
1: Maar als aan begin je aan de trobi.
0: Maar dan weet je wat ik ga doen.
1: Wat ik ga doen. En daar ben je dus van de producer naar de man voor de radio. Dus een racistisch gedrag voor de man. Zijn de tenou eten. En wat lof de blakke brader die we zingen voor zien. Wat los maar denk dat de man kon goed doen of de man make money. De man ben jong en de man ik ook mega poko. De man vier boom. De man vind oma. Ik verstaan. Den platte bas en nak de man wan auto, on dir auto, maar verder.
0: Dier crossie,
1: maar dan later, de mij kon ouro, aten kon moro minder, dan de mij kan aan den tora doro, tak de man oji de man money.
0: Zo, de mij trek af, dat meer, de man be trek af, dus de mij baan mooi crossie, die aan een mooi auto, maar de mij poeren uit die salaris.
1: De mij send de man, maar lof de man na eigenschap, omdat de man obe leri go om na een money.
0: Dat is waar.
1: De man obe aba ontwikkelen dat, dus de man kies aan money. We zijn aan een onsref jaso. If you begin praxeri tak, if me ben do dat die kompas aan Holland, de meeste van het taki, mi be bij wan osojam.
0: Ja, klopt.
1: Want abe makkelijk, fu bij wan osojam. Maar no be denki, wala, maar lebe praxer tak, we kom, we me kom, chin chaka chaka.
0: Dog, we baka. No time fast jaso.
1: Dus, je ziet een jongen, dus alle den san dat kon ter sprake. De man kies de man, en wan lof de man be loba singe, de man no be luku, sang den trasani. En wat lof de platen was, en of tak taki, je zorgvinger dan op alle groep, maar het is een feit, bij de Jew.
0: True. Jew naar Torku. Ja, Torku bij die, naar Poco Business toe.
1: En Ertegu naar de.
0: Ja.
1: Dus naar mijn Brara, de man bij de Atlantic.
0: Klopt.
1: Ik begrijp.
0: Maar de boy van nou, en de dames van nou, de Beyoncé.
1: De man is met grap.
0: Jay-Z.
1: De man is met grap.
0: De man is net scherp nou.
1: De man scherp, maar je hebt social media nou, hè. En je hebt law. Streaming site per money en kom binnen. Maar vroeger ging het alleen maar om dus verder platen verkoop en live optreden.
0: Precies. En dus nu hebben ze toch een voordeel. Hè?
1: Ja, maar
0: een voordeel. Want als streaming via de YouTube-kanaal, de kanaal lek vast aan ding, Spotify. Daar ben je mee verdienen.
1: Ja, daar ben je mee verdienen. Money. Ja. En de man kan stellen de eisen aan de wanneer.
0: Precies.
1: En de mee kiezen.
0: Ja, u bent erin. Welkom.
2: Hi, naam Erik, ik ben daar zo even wat.
0: Klopt.
2: Ai, we hebben over een baby Yui, maar de koffer van Pogufu, case is gonna come.
1: Ja, voor zijn koek, ja, baby Yui.
2: Ja, maar de aboe uit de jongen, maar was de stand nooit meer met de
1: Ja, ja, maar we een aparte sting.
2: Ja, precies.
1: Baby Yui, a change is gonna come, maar zingen. Wat lange versie, hoe ben draaien voor dat er naam?
2: Ja, wat lange versie.
1: Maar we draaien helemaal omdat dat ben langer. Maar ben lang, maar ben op psychedelic-achtige. Dus hoe ben kort aan man te onbepaalde PC, taman draai, dat ben zoet van trappen gogo.
0: Ah, jongen, dat dan ben je een drummer?
1: Maar ben de drummer toe. Maar ben de drummer toe. Lek Buddy Miles, hè?
0: Ja, ja.
2: Samen de.
0: Maar je bent Obama dat nou?
2: Ik ben Obama, gevaarlijk jongen, maar dat aan met jou. Want ik ben dat de poko dat ineren, de poko dat moro.
1: Ja, maar zing een poko dat
0: moro.
2: Na eja.
3: In a little tent.
2: Abu, bro, thank you.
0: Okay, thank you, G. Bedra. Thanks. Hi.

0: Ok, Brad Auschwitz, die is 17 zo. 9 minuut 21 en de DJ's, hoe voel je bij Chatein, hè? Ik ben Chatein,
1: hoe ben Chatein, hoe ben Chatein, want al langer en een pisteng. Deze man is vader ben dansen, want in een bas morgen in een man ben taki, weet je wel. Dus dan hoe ben Koten dat na pisteng, ja, pisteng dat hoe ben dansen. Arie de Wake straat, hoe ben go draai voor, Adriane straat. Toen ben begin pas, we tak begin pas story. Weet je, maar later die me gaan op vakantie neem. Kon je zelf zat toen aan de rapen. Hmm. Maar dat waren mooie tijden. Ja, ik heb er geen spijt van. Ja, ik heb er, maar wel niet sabitakking. Want los maar zeggen dat ik op YouTube binnenkort akaba.
0: Oh?
1: Binnenkort akaba.
0: Waarom? Vertel je. Zo op zaak.
1: De artiesten, dus dat je teka poko dat je draaien. Mm. De man, dus a federatief de man, de man want money now.
0: Oh.
1: De man want money. De man want money. De man ziet dat de producties voor de man in gebruik, maar ze worden er zelf niet wijzer van.
0: Dat is waar, zo lees je. Om een likes, de, om
1: ja.
0: Een miljoen,
1: ja, precies.
0: Zo de man is een beetje zo'n euro, jongen, ja. Voor de likes.
1: Ja.
0: De man ben verdienen. Ja, de man, inderdaad.
1: De man is de man, maar last, ik ben in Koranti baka, dus wan krututori, de andere gang, en asanati op invloed wereldwijd.
0: Hmm.
1: Dus dat de man kan ook een poko moren zomaar zo.
0: Oké.
1: Okay.
0: Maar goed, ik denk de man die bereid voor pay toe. Of had hij van nodig dat ik een paar 50 cent, 1 euro.
1: Ja.
0: Voor ik een poko.
1: Ja. Ja.
0: Kunnen. De artiesten kiezen om een blauw.
1: Maar mij vindt.
0: Of de chief ding, de man zal de moren.
1: Ja, en ook toen in Sernan, jong, ja. Zij zingen in Sernan, de mij pot den poko op YouTube. Ja. Weet je wel. En look abo boji de man toe.
0: True. Wat artiest Sammy vindt dat ik nog kies genoeg bekendheid, maar ik wil ook persoonlijk van bij zingen naar James Carr. Van elkaar. Ik ben gewoon special fan toen.
1: Ik ben gewoon special fan. Ik ben gewoon special fan. Maar ik ben zo complex. Ik ben schamelijk van minderwaardigheidscomplex. Ik ben schamelijk van minderisma.
0: Oh.
1: Weet je, dus hij leidde ook een teruggetrokken leven. Ja.
0: Maar later Soppie?
1: Tede, Soppie en dus de mij vermoeden dat drugs. Maar amam bij de moederskindje toe. Amam bij tanangen ma. Later de Ingrisman go zoeken toch?
0: Ja.
1: De man go zoeken jaren 90 volgens mij of begin voor 2000. De man go zoeken man, dan de man tjara man, de man meka man sing want of den poko abraan wan cd. Maar
0: we willen ook expressief zijn, een gevoel.
1: Ja.
0: Een gevoel zou bij Potty Nepo.
1: Maar man ook kiezen waarderen, nee. Ik zou hem alleen pikken kiezen. Ik begrijp. Omdat hij de producer van Manto.
0: Dat heeft een rol, die producer.
1: Dat heeft een rol. En een label. Een label dat hij Tjauwen Lo, Spencer Wiggins, de man dat hij. Gold Walks label.
0: Ja.
1: Die hebben op die ovations. Ik ben op de man dat hij een label dat hij. Maar. Een label dat hij de mannen promoot en boom.
0: Wou Arkie James Carr eventjes tot bijna besluit. En trouw ik hier ook door op je hengt. Dat ik wat een story over een klein.

0: James Caan heeft voor die gezongen. En volgens mij Piet Veerman, de Cats, zingen ook wel eens toe.
1: Zingen toe, maar nu me grap aan een boy dat jaren. Onze schat aan boy dat hij.
0: De boy had bij Arke dat zo.
1: Een boy dat hij, Piet Veerman.
0: Ja.
1: Eigenlijk een boy had geboren in een verkeerde huid.
0: Zo.
1: Hij moest Arke pokoe van man dat hij. Samen, dus man bij zingen, man bij loba soul.
0: Ja.
1: Maar man bij de handje de voorste in zijn naam toe. De man dan bijna toe drie moe in zijn naam.
0: Oh, de Cats.
1: De...
0: Dat zijn die baby's daar bij ons.
1: No, maar de man bij... Na pisten voor hippies toch. De man bij wakka strati gewoon.
0: Oké.
1: Okay. De man bij wakka strati. De man bij een probleem naar de management. Dat de man retour ticket no ben de. Dat de man money ben kon ba alleen zo so. Dat de man... De man dan bijna toe drie moe in zijn naam. Hè? Ja, de Cats.
0: Ja, maar Piet Veerman, me kwam toen mooi poko. Je era soul in de
1: soul.
0: Dus je ziet dat ik de man bij Arki den soul zangers.
1: Ai, vooral aboy dat hij. Aboy dat hij. En aboy zang, abasan dat sterk toe. Maar een man is in de soul poko, maar in de Hollandstalig, Vlaamstalig, na aboy voor Kluso.
0: Oh ja, van een baka. Wie de man komt op en toe.
1: Anno Peters.
0: Nee, minus op zomaar.
1: Minima katapendent.
0: Oké. Luisteraars, maar volgende week hebben we besloten, Henk, dat je ja, naar Vrij Juru.
1: Ja.
0: Dan gaan we dieper op zaken in. P.O. Tak, van de artiesten ben ik mooi. Maar ook door de verdrietige periodes. Dus de trobies ook onder elkaar. Mandi-mandi's. En vriendschappen. Auditorisch gaan we bespreken volgende week zaterdag in een extra soul bijdrage voor Henk, Saruku en Misadeja voor ondersteun waar nodig. Henk, bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.
1: Oké.
0: Arigel.
1: Fijne weekend. Oei.
0: Luisteraars, u gaat nu luisteren naar Ayo. Dat zijn de jongeren op internet. Ze gaan door tot 4 uur. Ik zie dat ze camera's hebben ingesteld hier. De maat heeft ook een beeld en geluid tegelijk. Dus u, gaat, u mag gaan kijken op een website voor Mart. Maar ook op ayo.com. Odie.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomer.

0: tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
1: Vanuit onze eigen Alakloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Grooverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart. Via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Dat de Heere God u zegen. Mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. En tot 7:30 zal ik hier samen met u zijn. En aan het eind van dit programma zullen wij uw fles water zegenen. Of uw glas water, uw flesje zegenen. Als u het nog niet heeft voorbereid, bereid het voor. Zet het dicht bij de radio. Wij gaan God vragen voor zijn zegen. Om uw dag te zegenen. Misschien is het, het is een nieuwe week. En u heeft heel veel dingen om af te ronden. Misschien gaat u, voordat u op vakantie gaat. Hè, of u bent onderweg. Of u gaat vandaag op vakantie. En misschien zegt u pas op vakantie. Nee, ik blijf gewoon lekker thuis. Nou, de tropische weeromstandigheden zijn richting Nederland aan het komen. Dus het wordt best wel warm. Het is deze week een beetje meer afkoelen. Godzijdank. Om een beetje bij te komen van de warmte van vorige week. En weet u wat het is eigenlijk? Soms is het ook met ons leven. Hè? Soms zijn er momenten dat de dingen lijken heel koud in ons leven. En soms komen van die momenten dat alles zo snikheet is. Hè? De problemen, de situaties. Maar in alle opzichten is het heel belangrijk dat wij sterk blijven in het geloof. Ondanks de moeilijkheden. Ondanks het normaal is. Hè? Maar wanneer het die moeilijke momenten zijn waar we dan extra aandacht moeten geven aan het geloof. Sowieso, we hebben al het geloof dagelijks, maar op het moment dat het heter gaat, dan moeten wij meer zorgen voor ons geloof, zodat het ons zal helpen in alle moeilijkheden. Maar zometeen gaan we daar meer over praten. Ik wil jullie al laten weten dat de hulplijn, van onze WhatsApp-hulplijn staat beschikbaar. Wilt u een bericht sturen? Dan kunt u een bericht sturen naar 0688296638. Daar kunt u laten weten waarvoor u gebed nodig heeft. Misschien heeft u iets meegemaakt in dit weekend. Of u vraagt gebed voor een familielid die gaat door strijden heen. Of iets dat er gebeurde deze week en u wilt dat wij voor u zullen bidden. Dan laat het eventjes weten en kunt u een bericht sturen naar 0682906638. En wij zullen dan u te woord staan of wij zullen uw bericht terugsturen om te beantwoorden dat we ook voor u zullen bidden. Goed, dan we gaan nu eventjes tussenuit naar een hele mooie lied en we komen zometeen terug hier weer op Radio Mart. Een hele goede morgen.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Bent u een luisteraar en heeft u een gebed nodig? Gaat u door een strijd heen, moeilijkheden, voeten verdrietig? Een gebed kan zeker helpen, kan zeker deze rust brengen. Stuur ons een bericht met uw situatie. Je hoeft niet uw naam door te geven. Wij gaan het ook niet zetten hier op de radio. Maar tenminste dat wij voor u kunnen bidden. 0682-906638. 0682-906638. We gaan nu luisteren naar een levensverhaal. Naar een persoon die op zoek was naar haarzelf. Ze had deze hulp nodig. Ze geloofde niet meer in haarzelf. En misschien bent u ook aan het luisteren. En u heeft zoveel dingen meegemaakt waar u niet eens meer in uzelf gelooft. Dat u gelukkig kunt zijn. We gaan nu luisteren naar haar verhaal. En we komen zo terug bij jullie.
2: Mijn naam is Jessica. En ik ben een lid van de Universele Kerk. Ik ben naar de Universele Kerk gekomen met heel veel problemen. Voornamelijk in mijn familie. We hadden nooit een financiële stabiliteit. We waren niet één. Ik had zelfs met in mijn binnenste heel veel problemen. Ik had complexen. Ik was een gesloten persoon. Ik geloofde niet in mezelf. Ik geloofde niet dat wij ooit ergens hadden kunnen bereiken in het leven. Er waren heel veel echt vloekingen in mijn familie. Van jaloezie. Deuren die niet open gingen. We verloren altijd alles wat we hadden. Dat was eigenlijk vooral wat aanwezig was in mijn familie. En ik kwam in aanraking met de kerk door een kennis. Die heeft mijn moeder uitgenodigd om naar de kerk te gaan. En zodoende heb ik de diensten leren kennen, vooral de zondag en de vrijdag. Omdat de diensten van zondag heel erg spraken me wel aan, begon ik ook deel te nemen meerdere keren in de week, voornamelijk op de vrijdag. En op de vrijdag vooral begreep ik dat het ging om de bevrijding van verschillende problemen, voornamelijk ook van familie. En daar begon ik te strijden, daar begon ik te luisteren naar de prediken en in praktijk te zetten. En begon ik ook verandering te zien in mijn familie. Begon gebedskettingen te volgen, deelnemen voor verschillende voorstellen, campagnes van de kerk. Ik begon te zien de verandering in mijn familie. Op de zondag begon ik ook te begrijpen dat in mijn binnenste moest ik ook dingen oplossen. Oplossen met God, naar de hulp van God vragen. En zodoende begon ik ook mezelf steeds meer openen en te openen naar God toe. En ik begon ook veranderingen te zien in mijn binnenste. Dan was ik niet meer zo'n onzeker persoon. Ik begon de juiste beslissingen te nemen. En God begon mij te begeleiden. Vandaag de dag is totaal anders. Mijn familie is gezegend. Nu wij luisteren en wij gehoorzamen de stem van God. Omdat wij hadden begrepen hoe eigenlijk wij moesten strijden tegen de problemen. Dus we hebben niet meer, we zijn gezegend in alle vlakken van ons leven. Ik ben niet meer zo'n persoon die complex had, niks. En dat door midden van wat wij hebben geleerd. En dat was omdat wij hebben gehoorzaam en de gebedskettingen gevolgd en alles in praktijk gezet. En voor u die misschien in dezelfde situatie zit. Volharden en gehoorzamen vooral. En het niet opgeven, want God ziet alles. En hij is altijd aanwezig. Maar hij wil ook een kant van ons zien. En dat is in praktijk zetten wat hij aan ons leert.
1: Heel goed. U hoort net het verhaal van Jessica. Waar zij simpelweg aan het zeggen is wat God heeft voor haar gedaan. En natuurlijk, zij sprak over het herstel en daarna het opbouwen van haar leven tot iets moois. Hè, waar zij het geloof leerde gebruiken. En weet wat interessant is over het geloof en hoe het werkt. Hè? Want soms denken wij van, ja, pas op, maar ik bid, ik gebruik mijn geloof al. Hoe zit dat? Nou, er is een Bijbelse verhaal. Ik ga dit niet helemaal lezen, maar ik ga het wel eventjes opnoemen. En zodat u het wel kan, dan kunt u het verder lezen. In Matteüs 9, hoofdstuk 9, vers 1, waar staat zo geschreven zo. En nadat hij in het schip gegaan was, voerde hij over en kwam in zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij hem die op een bed lag. En Jezus, die hun geloof zag, zeide tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven.

bidden. Als u gaat naar de kerk, u bent aan het strijden. Soms zegt u, ja, pas maar, ik ben aan het strijden. Ik heb nog niet het resultaat gezien. Ja, wij willen altijd het resultaat voor gisteren. Hè? We willen altijd heel snel het resultaat hebben. Maar geloof is de zekerheid van de dingen dat wij niet zien. Maar geloven dat hij zal doen. Dus de hoop en de volharding speelt een grote rol in al datgene van wat wij hebben. Pas maar, hoe werkt dat eigenlijk? Hè? Hoe werkt dat geloof eigenlijk? Want ik ben aan het strijden, ik ben nog niet aan het zien. Maar hoe weet ik zeker dat het gaat komen? Nou, Gods woord belooft dat, hè? Dat als wij het geloof gebruiken en wij volharden, dat wij deze zegen zullen tot stand zien komen. Hij belooft dat aan ons. Het is net als bijvoorbeeld, wat is een makkelijk voorbeeld dat ik kan geven, is bijvoorbeeld de persoon, hè, gaat de gehele maand werken, maar de persoon ziet niet de salaris, hè, bij het begin van de, of bij dag 1. Hè. Althans, nu zijn we al aan het eind van de maand, maar daarna gaan we naar begin, we gaan naar juli. En in begin juli begint u te werken en u ziet pas uw salaris aan het eind van de maand. Dus u heeft die zekerheid dat het aan het eind van de maand zou komen. U bent aan het werken, u bent uw deel aan het doen. Maar u heeft ook het geloof, want u kunt het nog niet zien. Maar de zekerheid dat zou komen aan het eind van de maand. Nou, dit is wel een fysieke geloof. Hè? Het is een fysieke geloof. Het is niet dat bovennatuurlijk geloof. Het is net als ook bijvoorbeeld als u gaat slapen. U zet uw alarm. Maar niks garandeert ons dat wij de volgende dag zullen opstaan, toch? Maar wij zetten het alarm omdat wij hebben het geloof dat wij de volgende dag zullen opstaan. Nou, dat is eigenlijk de natuurlijke geloof. Dit hier, wat deze mannen hadden gedaan, was een bovennatuurlijk geloof. Omdat zij hadden al van alles geprobeerd om die meneer te helpen. En hij kon niet hersteld worden. Maar zij brachten het tot Jezus omdat zij geloofden dat hij het onmogelijke zal doen. En dat deed hij ook. Hè? Want Jezus zei zo: maar omdat u zult weten dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde zonder te vergeven, toen zei hij tegen de verlamde: sta op, neem uw bed op en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Dus hij kreeg dit wonder. Maar hij kreeg eigenlijk twee wonderen. De eerste wonder die hij kreeg was eigenlijk een innerlijke wonder. Want hij liep met iets al zo lang dat misschien zijn geweten was aan het kwetsen, pijn doen, hem verdrietig aan het maken. Je praat over een zonde. Maar Jezus vergaf zijn zonde. En nadat hij zijn zonde had vergeven, had hij hem daarna ook genezen, fysiek. Dus hier zien wij dat Jezus bij machten is om ons innerlijk te herstellen. En ook de strijden die we hebben aan de buitenkant. Maar natuurlijk, wij dienen wel tot hem te komen, zodat hij ons geloof kan zien. En daarom natuurlijk nodigen we u uit ook. En we gaan ook zo meteen bidden het water zegenen. God vragen om het water te zegenen. Maar ook wanneer u naar de kerk gaat en u gaat bidden. Bidden in de kerk, wanneer u thuis bidt, wanneer u bent aan het handelen. U bent uw deel aan het doen. Nou, God ziet dat. Hè? God ziet dat, zoals hij ook zag bij deze meneer. En wanneer u zult volharden, dan ik geloof dat God u ook daarin zal helpen. En misschien zegt de persoon, maar ik heb deze hulp nodig, ook in gebed. Daarom zullen wij dan daar zijn. Elke dag zijn wij daar klaar om u te helpen aan de Borneo-straat nummer 40, waar wij u te woord kunnen staan. U zult kunnen leren hoe je het geloof kan gebruiken om, net als deze meneer hier, die werd geholpen en ondersteund, dat u ook ondersteund zou kunnen worden. En daarom hoort u ook elke dag met ons hier deze levensverhalen van mensen die werden geholpen, omdat het geloof werd geleerd en het werd gepraktiseerd en het bracht het resultaat zoals God dat belooft. En dat is het. Het is mogelijk om gelukkig te zijn, maar wij moeten wel daarvoor strijden, dat geloof nemen en gebruiken, zodat wij Gods macht zullen zien. Goed, wij gaan ons nu voorbereiden voor het gebed.
Wat zijn uw moeilijkheden? Wat zijn uw strijden? Wat zijn uw bezorgdheden? Nou, we gaan dat nu nemen en aan God geven met de zekerheid dat Hij u daarin zal ondersteunen. Hij zegt, breng al

0: gekomen is, tot hem. En hij zal voor u zorgen. Laten we dit nu gaan doen. Dit is het moment van gebed.
1: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Samen met aan ieder luisteraar wil ik dit moment nemen om voor hun te bidden. Diegenen die thuis zijn, die onderweg zijn. Diegenen, mijn heren, die hebben gevraagd zelfs om te bidden voor een familielid. Voor iemand die gaat door strijd heen. Of voor hunzelf. Het was een misschien een moeilijk en vermoeizame week of weekend. Maar wij willen al onze bekommernissen, al onze strijden, al onze bezorgdheden, willen wij leggen in uw handen. Dingen die, mijn heren, ons teleurstellen. Dingen die ons angstig maken. Heer, neem alles in uw handen. Zorg voor deze mensen. Haal weg, mijn heren, die negativiteit, die pijn, dat verdriet, dat last dat werkt op hun schouders, die negatief is, mijn heren. En breng de herstelling. Doe datgene, mijn heren, wat niemand kan doen. En geef vrede, geef kracht, geef versterking. En dat alle negativiteit, alle angsten, alle slapeloosheid, mijn heren, alles wat werkt, wat is als een last op de schouders van deze persoon. Maar je haalt het weg. Deze persoon die zich benauwd voelt. En niet eens wegens het weer, mijn heren, maar wegens de situatie, de moeilijkheden. Heren, breng deze rust. In de naam van Jezus, breng deze rust en transformatie. In de naam van de Heer Jezus Christus. Deze persoon die misschien de gehele nacht niet heeft geslapen, mijn vader. Bezorg met zoveel dingen, heren. Zelfs zo, breng rust, geef kracht. Zegen, mijn heren, deze werkdag, deze nieuwe werkdag. Begeleid alles en breng uw bescherming over het leven van ieder die er is, in Jezus' naam. Diegenen die hebben gevraagd voor gebed, Heere, zegen hun. Diegenen niet, misschien wil deze persoon gebed vragen, maar durfde niet. Heere, help ook deze persoon. In Jezus Christus' naam. Zegen, werkdag, de studiedag. Mijn vader, diegenen die zich aan het voorbereiden zijn om op vakantie te gaan, of luistert vanuit, mijn heren, buiten Nederland. Heren, zegen daar waar deze persoon is. Deze persoon die afhankelijk is van anderen. En voelt zich, mijn heren, zelfs als een last. Maar heren, maar laat deze persoon dat niet zo voelen. Maar geef deze persoon deze rust, deze kracht, deze vrede. Uw vrede in Jezus' naam. Mijn vriend en vriendin, daar waar u bent, ontvang de vrede van God. Ontvang zijn zegen en zijn ondersteuning. In de naam van de Heer Jezus Christus. Ontvang vrede. Mijn Heer, zegen het water. Zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, dat deze persoon deze kracht en versterking zal ontvangen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Zo geven wij alles in uw handen. Met zekerheid, mijn Heer, dat de kracht dat u zal geven, deze persoon zal oprichten. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als u daarin gelooft, zeg amen. En drink met geloof. Heel goed, mijn vriend en vriendin. We zijn aan het eind gekomen. Het programma gaat heel snel, hè. Maar morgen

zullen wij ook morgen zullen we terug zijn. Maar morgen ook zullen we iets heel speciaals hebben voor de Ketikoti. Voordat woensdag zou komen, een speciale moment voor een ieder. Maar we zullen een speciale dienst hebben waar wij de speciale dienst hebben bij de kerkcentrum De Nieuwe Stad. Zoals u weet, elke dinsdag houden wij een speciale werk hier in Zuidoost. Van 7 tot 8 s'avonds, van 7 uur s'avonds tot 8 uur s'avonds. Wilt u erbij zijn, gaat u door strijden heen waar u wilt vrij van zijn. Dan wij zullen daar in gebed zijn bij de kerkcentrum De Nieuwe Stad. Bij de Luthiliplein nummer 11. Natuurlijk, daar is niet waar de kerk is. De kerk zit in Amsterdam-Oost. Aan de Borneerstraat nummer 40. Maar voor de mensen die in Zuidoost zijn, hebben wij één keer per week deze speciale dienst. En dat zal zijn dan morgen dinsdag 30 juni. Daar bij de kerkcentrum De Nieuwe Stad van 7 uur 's avonds tot 8 uur. Goed, maar morgen zal ik daar meer over praten. Ik wens iedereen een hele gezegende dag. Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar 0682906638. En wij zullen dan u te woord staan en u daarbij helpen. Wij laten u zometeen ook met onze grote vriend Julio. Hij gaat dan ook iets heel moois aan jullie brengen. Blijf zeker luisteren. Ik wens iedereen een gezegende dag, een gezegende nieuwe week. En tot morgen.

Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, lieve luisteraars. Fijn dat u luistert. Julio start met Mart. Mart verbindt. Mart is over de hele wereld. Zeker via uw telefoon te beluisteren. Fijn dat u luistert. Samen gaan we radio maken. Goedemorgen. En dank u wel dat u afgestemd bent. Pastor Eddie, dank u wel. En we gaan een gezegende week van maken. Het is bijna 25 graden buiten. Het zonnetje staat al hoog. Het is lekker warm. Is mooi weer. Dus ik zou zeggen, ga eruit.

Abigi Mawiki di Mantea. Fijn dat je afgestemd bent. Carmen, Edith, Agnes, goedemorgen. Foutan, Foutsri, Bidapena, Rotterdam, Delft. Oedeboena. Ook de groetjes doen aan Monique Zweido uit Zoeterwoudendorp. Zij is ook afgestemd. En we hebben een nieuwe binnen. Nathalie Klassi uit Rotterdam, je bent ook afgestemd. En natuurlijk Lisette uit Den Haag. Goedemorgen. Ik zo af en toe, dan denk je aan een nummer. En onze lieve Hugo heeft een heleboel nagelaten. Maar dan was er een concert in het Concertgebouw. Hoe heet die vrouw weer? Isalina Kaliste. Ze heeft het op haar manier gebracht. Luister mij.

verstaat wel wat ze zingt. Ze is Antilliaans. Ik wenste wel dat ik ook zo Antilliaans kon spreken of zingen. Oh ja, normaal zingen. Guno Kenneth, goedemorgen. Broer Creton. Roy Leone, alle vaste luisteraars.

Prachtig. Ja toch, je bent het maar eens. Prachtig vertolkt door Isaline Kalister. Kalister. Dorina van Leva Hugo. Wat gaan we doen? Ik heb niet zoveel tijd meer. Tot aan 8 uur.

Alles wat de klok slaat vandaag, deze dagen, is natuurlijk WK voetballen. En vanavond gaan we opblijven toch? Isabi, je gaat eerst naar die eerste wedstrijd kijken van dag 7 uur. En dan ga je slapen en dan zet je de wekker en dan sta je om 3 uur op om onze jongens aan te vuren. Ik zeg met nadruk onze jongens, want dan neem aan dat het draaierteam. Nederland-Marokko om 3 uur vannacht. En dan kijk ik naar de nieuwskoppen. Wat is er verder gebeurd? Doebes Ribi. Steeds vaker hoge dwangsommen voor minderjarigen. Maar het effect is nog onduidelijk. Dat heeft te maken met first offenders. Wanneer ze een klein vergrijp hebben gepleegd. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Ik ga die inzoomen. Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling strafbaar maken door die zaken expliciet in de wet op te nemen. Het idee is dat daders hiermee sneller te vervolgen zijn, waardoor escalatie in huiselijk geweld voorkomen kan worden. Het wetsvoorstel werd in de vorige kabinetsperiode aan de Tweede Kamer beloofd door toenmalige staatssecretaris Unaradi als hulpmiddel om femicide of vrouwenmoord te voorkomen. Deskundigen zien psychisch geweld als een stap die voorafgaat aan lichamelijk geweld en femicide. Het heeft grote gevolgen voor slachtoffers, maar is op dit moment niet altijd strafbaar, ligt de huidige minister van Justitie en Veiligheid toe. Het voorstel. Daardoor kunnen politie en justitie te weinig optreden. Ook in situaties die ernstig zijn. Het heeft allemaal met huiselijk geweld te maken. En flink straffen vind ik zelf ook. Dimpoort die vrouw. Soms worden ook mannen mishandeld hoor. Maar 9 van de 10 keer naar man en naar vrouw. En ook het stalken gaan ze heel zwaar willen straffen in de toekomst. U bent gewaarschuwd.

denken ook aan de mensen in Venezuela met de aardbeving. Men is nog steeds zoekende en men heeft nog hoop. Het is een beetje standaard 72 uur. Dat mensen het kunnen uithouden zonder drinken of eten. Als ze drinken en eten hebben, dan kunnen ze het langer uithouden. Wat kunnen we doen? We kunnen bidden, hopen dat deze mensen gevonden worden die nog leven. Is vreselijk.

deze week is het niet zo warm, hè? Ai, wat een warmte hebben we gehad. De afgelopen dagen. Ze zeggen plaknacht. Mooi, sweetie, tef. Ai. Het is heerlijk als het weer een beetje afkoelt s'avonds. Dan slaap je goed, vooral tegen na airco, toch? Wat leven we nu? 8:04. Ook deze wil ik u niet onthouden. We gaan het even rustig aan doen, want Asan waaraan toch. En na 8:00 komen de felicitaties, dan mag u inbellen. Deelneming. En wat het ook mag zijn. En natuurlijk wil ik weten, wat heeft u bezig gehouden? Uw nieuws. Wat is u opgevallen? Start met Mart. Yes.

Ik heb eentje van Glennis Grace, afscheid. Speciaal voor iemand die ook luistert. Soms ga je mensen moeten missen. Heel veel sterkte, Faria.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar stellen. Daders zijn zo sneller te vervolgen en escalatie van huiselijk geweld kan ermee worden tegengegaan. Een wetsvoorstel van deze strekking werd in het kabinet Schoof al toegezegd door oud-staatssecretaris Koenraadi als hulpmiddel om femicide te voorkomen. Slachtoffers vinden de drempel voor aangifte heel vaak te hoog. Met de nieuwe wet kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor dwingende controle, psychische mishandeling en stalking. Jongeren krijgen steeds vaker forse dwangsommen opgelegd om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Het gaat dan om bedragen tussen de 1000 en 7500 euro. Bijvoorbeeld bij het dragen van een mes of het afsteken van verboden vuurwerk. Ook drugsdealers worden zo op het rechte pad gehouden. Waar een veroordeling via het strafrecht maanden kan duren, komt er bij een dwangsom geen rechter aan te pas. Gemeenten kunnen jongeren direct aansprakelijk stellen. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radio nieuws.
2: Bekendmaking 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders, voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: cabin crew. Please take your seats.
1: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondro, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondro, samen in verbinding.
3: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in twee culturen over opgroeien tussen twee werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV, aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondroe, samen in verbinding.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemorgen Nederland. Tijd voor jouw start. Start met Mart. Met Mr. Morning DJ Julio. Van 7:30 tot 9:00 paraat. Praat mee. Deel mee. Feliciteer mee. Want Radio Mart verbindt.

Goedemorgen bij het tweede deel van Start met Mart. Mijn naam is Julio. Samen maken wij radio. De lijnen gaan we nu opengooien. U mag bellen. U mag deelnemen. En u mag feliciteren. Heel fijn dat u luistert.

Goedemorgen Nederland. Tijd voor jouw start. Start met Mart. Met Mr. Morning DJ Goeio. Van 7:30 tot 9:00 paraat. Praat mee. Deel mee. Feliciteer mee. Want Radio Mart verbindt.

0: Goedemorgen, mijn guru met Tante Loes.
1: Tante Loes, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik ben blij dat je er bent. Mag ik in de uitzending?
1: Je bent in de uitzending. Ah,
0: oh,
1: je bent
0: ik ben er alleen. Oh jee.
1: Nee.
0: Sorry hoor mensen,
1: nee.
0: Ik zeg mijn guru.
1: Maar oké,
0: alle mensen zijn je guru.
1: We gaan afspreken. Heren, zodra ik hem open schrijf, dan zeg ik direct... Goedemorgen, u bent in de uitzending. Nee, kan je
0: goed.
1: Afgesproken?
0: Ja.
1: Oké. Ga je gang.
0: Goedemorgen, wereldwijd. Goedemorgen, allemaal die nu op luisteren zijn. Het is een nieuwe dag, een nieuwe dag. U geeft zelf de naam en de invulling van deze dag. Ik bedank jou, Kiljo, dat je daar zit.
1: Graag gedaan.
0: Ik wil doorgeven dat het afgelopen, dus nog geen 24 uur, want dit moment gisteren stond ik op een trein te wachten en het lukte niet. Mm. Want het was gisteren de dag van Henna Amba.
1: Mm-hmm.
0: In Amsterdam, tegenover het Flevohuis.
1: Mm-hmm.
0: Ik zei van, ik wil die vrouw 10 punt geven, maar ze gaf aan, oh, mijn hoogste punt moet zijn een 8 of een 9.
1: Mm-hmm.
0: Dan kan ik het niet corrigeren en ze heeft gelijk.
1: Mm-hmm.
0: Wijze mensen.
1: Mm-hmm.
0: Het was een dag, ik wil zeggen Loes, mensen die daar waren, jullie hebben geluid. Ga uit de isolement.
1: Mm-hmm.
0: Want in huis word je er niet wijzer van.
1: Mm-hmm.
0: Wat ik ook dankbaar ben, met een schip vanuit Curaçao, met voorraad gaat naar Venezuela.
1: Ja.
0: Laat
1: ja.
0: ons blijven bidden voor deze wereld.
1: Mm-hmm.
0: De dochter van Henry Steffen,
1: mm-hmm.
0: die woont nu in Amerika, die is woensdagjarig.
1: Mm-hmm.
0: Mijn oudste dochter is woensdagjarig.
1: Afast
0: de dochter van
1: Urmi
0: Schimmel.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik feliciteer ze en Latoya van Inelda. Want dat zijn mijn cadeautjes.
1: Mm-hmm.
0: God zegen aan jullie allemaal en die bellen na mij. Meneer Vrij, Mildred, Colin, ik stuur je de groeten. Dankjewel, mijn goedoe.
1: Graag gedaan, hè, man. Sweet maspassie. Ja.
0: Zeker weten.
1: Okay.
0: Zeker weten. Ja hoor, God geeft me de kracht.
1: Dankjewel. Oh.

0: Goedemorgen, Mart Radio. U bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen met Gleone.
0: Gleone, goedemorgen.
1: Ik heb Tante Loes gehoord, Tante Loes, Missie, Idora, Bunai, Oso.
0: Mooi.
1: Het was inderdaad een mooie dag gisteren in het Flevohuis van wat mevrouw Amba had georganiseerd, die Prisma Day. Maar ik bel ook, straks na de felicitatie wil ik ook nog wat zeggen. Meneer Roy Groenberg, Kaikousi, die was jarig, is jarig geweest. En meer versteren namens alle Wim Tjifu Sabiru te scoren. Minang Arroyo Barwa. Speciaal voor meneer Roy Groenberg. No? En wat ik wil zeggen. 25 juli heb ik een Bigisma Day. Hè? Ik doe al sinds 2003 mee op Bigisma Day.
0: Oké, okay, in Amsterdam.
1: Maar ik wil doorgeven aan de mensen. Want ik ben al vol. Het is lastig als er veel mensen er zijn.
0: Yeah.
1: Ik heb liever al die oude mensen van mij van toen. Dus niet doorgeven, ik zit al vol.
0: Okay.
1: En de bedoeling van mijn Bigisma Day. Ik heb geen speeches, niemand kan speeches doen. We gaan gewoon het samen doen met voorstellen.

0: actori, announcitori, writers, en veel zingen en af en toe dansen, die Oru Golden Oldies.
1: Mooi.
0: Maar ik zit al vol, dat is wat ik wil meedelen.
1: Dus

0: Smart Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, mijn lieve broer.
2: Hey, goedemorgen. Karin, goedemorgen.
1: Hoe gaat het? Hoe gaat het met je?
0: Goed hoor, mijn barin en Batav Radio.
1: Ja, ik heb het gehoord.
0: Die feestelijk, na Jube Abba feest.
1: Zo echt.
0: Heel fijn. Hè?
1: Op een gegeven moment vond ik het zo luxe om single te moeten, want die man, de moeder is Surinaams, zeg maar de bruidegom. De moeder is Surinaams en zijn vader is Marokkaans.
0: Ik zag het.
1: Dus hebben ze een mix aan een vlag, Surinaamse vlag en een Marokkaanse vlag.
0: Ja, en jij was trots op je vlag.
1: Zo, ik ben helemaal
0: gek.
1: Dus op een gegeven moment gaf
0: het
1: me niet
0: vlaag. Ja,
1: echt,
0: ik zag het.
1: Helemaal in de
0: pit. Heel fijn.
1: Ja. Leuk. En jij vond het ook leuk.
0: Ik was gisteren uitgenodigd, want daar heb ik ook gewerkt. Niet keer maand deed. Was leuk. Was heel leuk. Afgesloten met Travassie. Was leuk.
1: Leuk. En laten we de Heer weer danken voor zijn goedheid, zijn glorie, zijn genade, zoals het zo begint. God, helemaal happy met het nummer, de goedheid van God.
0: Ja.
1: Maar laten we hem prijzen en danken weer nu voor een nieuwe dag, een nieuwe week ook. Ik wil ook alle die een dierbare verloren hebben, inclusief ons, wij zelf natuurlijk.
0: Ja.
1: Alles met God, troost en genade en liefde toewensen en ze sterven ook. Ik ga iedereen sterk in deze moeilijke tijd,
0: ja, die het
1: moeilijk hebben met hun dierbaren. En alle jarigen wil ik ook van harte feliciteren. En ook weer zeggen, wandel voor, blijf vooral wandelen in geloof. In geloof en de zegen, dat is heel belangrijk. En ook, over het nieuws, de femicide, hè, die moet, er moet een keer echt een stop aankomen.
0: Jazeker toch.
1: Want dat is echt vreselijk.
0: De empathie vrouw.
1: Ja, man. En ook daar moeten we de Heren voor blijven bidden. En blijven volharden in gebeden. En dat het spannende is weer, hè, de wedstrijd. Hè, Nederland-Marokko.
0: Nederland-Marokko, ja. En ik wacht nog op jouw motto.
1: En mijn motto is weer, voor iedereen ook weer, blijf vooral scherp, sterk, jong en gezond.
0: Geweldig, Carrie.
1: Ja, heel veel werkplezier nog.
0: Ja, dankjewel. Doei.
1: Ja, tot de lobby.
0: Doei. Goedemorgen, bent u er nog?
3: Ja, ik ben er nog, Kilio.
0: Mi mati faitan.
3: Ah, mi ne mag leji gado era, je ma dee.
0: Adi ya dee, mooi man.
3: Adi ya dee too.
0: Ja, dat mek misdom, ja. Dat mek misdom.
3: En dat is zo mooi, dat is weer mooi.
0: Alweer, sweetie man.
3: Maar ja, dat is bijna mimi, ik wou dat bij die mimi misdom, maar plek van, ik wist mij wel dat bij mij gaat, dit toch?
0: Noem ik grap.
3: Ja, dat wordt dat bliksem, dat is zo trots, gewoon dat.
0: Yes, me, mijn vrede bliksem toe.
3: Huh?
0: Yes, me, mijn vrede bliksem.
3: Mijn vrede, mijn vrede, mijn vrede, mijn vrede, mijn vrede. A big stock of another flat dug the outflat book of Borogwagrum.
0: I
3: will say, why can't you see two of the sort of a kanga? And so, my every minute I always say is that the name of my memory taki eight over. What the hell, Nettie Amari get got a mate?
0: Amari get I. Arigeri.
3: I'm a party, yes, safe, yeah. Look at us, I gave a fancy for see that the RB film for see the perfect way. It is so erg by me, got a missile, Missa, to the Messiah, or the Libish my equity to make a
0: number. Yaman.
3: And we're begging this much for us directed up and I'm not quartered by Jayaman.
0: Ja.
3: Is vreselijk.
0: Ja, man.
3: Maar goed, ik heb ook Tante Loes gehoord. Goedemorgen, Tante Loes. Alles goed met u? En ook Leon en man. Goedemorgen. En al dit andere blijft zit bij Radio Maat. Dus gezegende ochtend voor je, zegende nieuwe week, zegende dag. Dat alles goed met jullie mag gegaan. Mevrouw Lilian, ik hoor je. Oké, dat alles goed gaat. Ik ben blij toe. En jij ook bij je familie, Kilio, en mijn familie ook hetzelfde.
0: Ja,
3: ik
0: ben
3: als wat boeitje eet in, hè? En wat boeitje, dat wordt alweer mooi.
0: Ja, man.
3: Ja?
0: Alweer zoiets.
3: Ik ben alles maar, Odi.
0: Ja.
3: Met dat op radio.

0: Mart Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen meneer.
0: Hallo mevrouw.
1: Zal ik even kunnen feliciteren?
0: Ja, met natuurlijk Sheila. Ga je gang. Je bent in de uitzending, ga je gang.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft.
1: Goedemorgen tante Bertine. Gefeliciteerd. Woensdag is uw prinsesje jaren.
0: Mm-hmm.
1: En Sylvina. Van harte gefeliciteerd Sylvina. Gods gezondheid. Dat je best mag doen. Op school meer je best mag doen, want je doet je al je best.
0: Mm-hmm.
1: En je papa en mama, zusje en broertje ook gefeliciteerd met jou voor woensdag.
0: Mm-hmm.
1: Met je verjaardag.
0: Mm-hmm.
1: Vele gezonde jaren na deze. En een prettige dag op woensdag.
0: Mm-hmm.
1: Het is 1 juli Kitty Kotti.
0: Mm-hmm.
1: En dat was het.
0: Oké, dankjewel.
1: Hoeree. Ja, dankjewel.
0: Oei.
1: Doeg.

0: ko sesi dagiwel ada gota ki uno jagori diskusi laha atori ji wallo fasil ba
1: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, Lobby Brada, Julio. Hoe gaat het ermee?
1: Midderemis, gaat je fightang.
2: Ego, goedo, ego. Heb... Opzenden ons, maar is dat vast aan die opzenden ons, maar hoe de.
1: Ja, ik heb je gemist de. Vorige week.
2: Vorige week was je er niet, toch?
1: Mi ben de. Alleen we waren niet via Salto, maar op telefoon, hoe ben de? Internet, hoe ben de?
2: Oh, nee. Daarom ino Jeremy.
1: Okay.
2: Ja, vandaar. Oh. Ja, maar blij je stem te horen. Welkom.
1: Graag gedaan.
2: Odinala Zee. Chilio.
1: Ja.
2: Wat is dat nu wat tegen je? De heer Bliksem. Ino Preda Midape. Mere, mi kimbrera etakalongo ondro bedi. Na Midape. Chilio. Dat lijkt te mee komen. Tegen me toe. Dat is zo'n tamme. I know me wawade.
1: Me no.
2: I know me wawade. Kill you, I'm idape.
1: I mean, no lady, I'm no lobe strefi.
2: Kill you, me knap na fence, I piss carry, pita pow, me knap na fence, I'm a way for gang. We sablex a very gay, I'm a way for gang, it's a guy.
1: In a friend,
2: do you rocko?
1: In a
2: friend, I'm a lap post.
1: In a friend, I'm gonna keep throwing.
2: No, me knap na fence, I'm a way for gang. It's do you rocko?
1: Oké.
2: Okay. Aleri Geri, Black Summer Geri, de allemaal aan dit model. Go pai, passi gitrawa, is a pasarego. En wat aan het ampuru? Bora la woko. Amida pe.
1: Oké dan.
2: Amida pe.
1: Oké dan.
2: Yes. Ik versta code.
1: Mhm.
2: En apiswa ko nor to i apotas reading na blotas reading. Julio, ik ben zo niet tegen. Ik ben zo niet tegen. Ik ben zo niet tegen. Ai, ik wil mijn zusje Astrid Goedhart feliciteren. Die ben verjaardag, het is 56, omgekeerde.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dan gaan we liefjes Mawani, maar dan gaan we Gadawani. Astrid, you see you day. Kracht gezondheid, angalanga Libi.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en mijn broertje, Gerald Junior Boston.
1: Mm-hmm.
2: Is ook jaren geweest.
1: Mm-hmm.
2: Ja, mijn versterre ook toen in day. Fesit bakat tei, me verster open naar Junior Boston.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en een nichtje en een neefje van mij die zijn ook in het huwelijksbootje getreden.
1: Okay.
2: Ja, me versterde die ook toe, weet je. En nu hoop dat abot of de satan varen godoro.
1: Mm-hmm.
2: Aan fesit tei bakat tei, me versterde naar ding.
1: Mm-hmm.
2: Naar ding day.
1: Mm-hmm.
2: En verder wil ik feliciteren. Welen mijn man in day, naar Tamara.
1: Mm-hmm.
2: Ja, mm-hmm. Lesje. We hoop dat je op wat zuiden in heaven.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Nu ben de wang altijd te bij abe suiti.
1: Mm-hmm.
2: Ja, in de morgen mi say. Matawai maka jimi. Mm-hmm. Or maka jimi. Kill you.
1: Yeah.
2: Altijd te mee kremen.
1: Mm-hmm.
2: Manga in de tapa woyo. Dat ik kan verstaan dat jij zorg me tak iluko boef me. Dat ik kreeg die akkoi mi anu tak sande mi no lees op je eder. Sabita and the demora mi sema ala fasi egi ma krakti
1: de
2: ko watak nyanya na ngadringi logo ma incheriu
1: ya
2: me ka rest in peace lesher rest in peace
1: moi
2: wai maka
1: krakti
2: jimi or baka jimi en gim krakti godoro e feder den di laswa lobi wang sterkte allen in deze donkere dagen de sieke die daar atoso zowel na oso ook to me wins de beterschap. Ja?
1: Ja.
2: En ik zou zeggen, groei op TKD.
1: Je ook toe, doe voorzichtig.
2: En al weekend en thuis wel, die we Karimo.
1: Winnen.
2: Samogi, hoi.
1: En dat je van sweet, sounds sweet, mas passie.
2: Grattani, okay. Akrevi, hè.
1: I thanks,
2: doei. Oké, goed. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Goedemorgen, Mart Radio. U bent
1: goedemorgen.
0: Al in... Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Alla brada, sisa. Awaste
0: ude. Ja.
1: Begif wan fri. Wan fri kondre. En a fri e bigi in usrefi. Laten we elkaar vrij maken. En ook dit stem, bigi brada, dan a stafono. Dan dit een strafoso. Het was deed hem op baka. Maar dat kitty moest op koti voor true. Want dat kitty nog koti ete. We moesten biggie gaan het voor een kitty kan koti. Voor horen naar de 10 geboden. Dat dat je niet treft op jouw ambos op godrape per den de. Den brada na nga sisa voor mij de. Maar toch, met taki. Ik kon niet die boon aan mijn kandra.
0: Dat is belangrijk.
1: Ja, zeker. Dat is belangrijk. En iedereen, alle beste. Mijn kittikoti.
0: Ja.
1: Ik heb alle kittikoti naar alle die. Alle die te wang hoger. Ik kon je niet in actie of waar dan ook. Je moet beginnen denken dat hij zult niet doden.
0: Nee.
1: We moeten ons aan de 10 geboden houden en onderhouden. Dat is de Riboskopo.
0: Geweldig, mooi.
1: Alles maar wat free day.
0: Grand tangi, you ook to een sweet maspasi.
1: Graag gedaan.
0: Dank je wel. Hai, doei.

Ja, Den Bosch Koppenvoeren. Ai. En in het kader van Maspassi natuurlijk dan. We gaan even door. Nangap, chinkau, na poku. Aswiti, aiseki, je viering. Groetjes aan alle vaste luisteraars. Groetjes aan alle stille luisteraars. Als we elkaar denken. Nog een keer. Kombi 16.

0: Smart Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, met Talita weer hoor.
0: Talita, hi.
1: Ik wil een dringende oproep doen.
0: Mm-hmm.
1: Mensen, let op je kinderen, vooral de genotype 10.
0: Mm-hmm.
1: En kijk waar je bed staat of waar een stoel staat.
0: Mm-hmm.
1: Je ego angana afvinseren. Er zijn kinderen al naar beneden gevallen.
0: Ja.
1: Bijna in haar beertje voor mij. Ja, ze ook toe op 10, bijna vader toe. Gelukkig ben je op tijd naar vis afvinseren. Dus mijn bego nog een look op de tje, tap de vinseren. Voor eerko desnoods, voor die sweet in zee, maar. Dat de tje vader zo goed naar grond. En dan boom.
0: Nee, helemaal eens.
1: Dan kan ik het die kotie bij jou.
0: Ja, bij jou.
1: Is goed hoor.
0: Oké, bedankt Talita. Yes.
1: Dringend, tapoe vinseren.
0: Ai, dankjewel. Oké, doei. Marta Radio, goedemorgen, bent u er nog?
2: Goedemorgen, mijn lieve broer.
0: Jezus, goedemorgen. Ik dacht, waar blijf jij?
2: Ik ben net uit mijn bed, broer.
0: Je lesie. Aan het takje lukubal te laat lati.
2: Nee, ik heb me verslapen. Ik weet niet hoe dat komt. En mijn jopen op, broer.
0: Ja.
2: Dat dacht, mijn god, dat je net aan het werken.
0: Hoe gaat
2: het mijn lieve broer?
0: Midera, mijn schat. Midera.
2: Hoe heb je dit, dagen doorgebracht, de hittegolven?
0: Nou, ik zou je zeggen, door weinig te doen. Gewoon weinig doen, door rustig vier.
2: Ja, dat is het enige wat je kon doen.
0: En het lastige was omdat je s'avonds niet goed kan slapen, Amma.
2: Nee, dat is het. Sweet. Je kan niet slapen. Sweet. En daarom ben ik zo laat opgestaan. Ik kon gisteravond niet slapen.
0: Okay.
2: Maar voor de rest, ik ben
0: blij. Ja man. En met jou ook?
2: Ja, ik mag niet klagen.
0: Mooi.
2: Zo, ik zal alle broers en zussen een heel fijne week met Gods genade toe wensen. Mamne sap, ik moet door, Sandra. Ik weet.
0: Oké, is goed. Als je maar in gedachten erbij bent.
2: Ja, in gedachten. Mama Lucas aan de livestream.
0: Oké, zit die zus. Hai, dankjewel.
2: Oké,
0: bedankt voor het bellen.
2: Broer, werk te gaan.
0: Dank je. Doei. Marta Radio, u bent de volgende. Goedemorgen. Bent
3: ja, met tante Loes.
0: Tante
3: Loes. Volgens mij heb ik vernomen dat meneer Taikoesi jarig is geweest. Toen Leone belde, was het Taikoesi die jarig was. Er is iemand jarig geweest, een grote held.
0: Ja.
3: Want ik noem zulke mensen, noem ik altijd helden, al woon ik niet in Amsterdam. Maar bij deze wil ik hem, ook meneer Muis en alle luisteraars, ook meneer Marage, wil ik allemaal wil ik ook een goede dag wensen.
0: Mm-hmm.
3: Luisteraars, 2 juli staat voor de deur.
0: Mm-hmm.
3: Maar ook 1 juli is een belangrijke dag.
0: Mm-hmm.
3: En waarom is het een belangrijke dag?
0: Mm-hmm.
3: We blijven stilstaan bij hetgeen dat onze voorouders is aangedaan.
0: Zeker.
3: Maar belangrijk is van dat nu bijna heel Nederland, Amersfoort maakt iedere dag reclame,
0: mm-hmm.
3: nu ook blijft stilstaan bij de pijn, de leed, de brandmerken,
0: mm-hmm.
3: noem maar op.
0: Mm-hmm.
3: Maar probeer zoveel mogelijk erbij stil te staan.
0: Mm-hmm.
3: Dat de pijn die hun hebben geleden, wij niet hebben geleden.
0: Nee.
3: Wij hebben een andere pijn. Mm-hmm. Hun zijn onze cabra's.
0: Mm-hmm.
3: Wij zijn de cabra's van onze achterkleinkinderen later.
0: Mm-hmm.
3: Dus laat ons het positieve meenemen.
0: Mm-hmm.
3: 1 juli en duidelijk zeggen, 10 jaren lang hebben wij moeten wachten
0: mm-hmm.
3: om zelf op onze eigen benen te staan in onze sociale omgeving.
0: Mm-hmm.
3: En als wij dat hebben kunnen doorstaan, onze voorouders en wij nu in een keiharde samenleving, maatschappij, het leven van de wereld moeten vechten om alles gelijk te krijgen en het mm-hmm. nog niet lukt, laat ons daarin inspannen.
0: Mm-hmm.
3: Gelijke rechten, gelijke kansen, gelijke monniken, gelijke kappen.
0: Zeker.
3: En ik groet alle ouderen die ik gisteren heb ontmoet. Ik ben zo dankbaar.
0: Mm-hmm.
3: Gilio, het was een probleem met de trein.
0: Mm.
3: Maar ik heb het overleefd.
0: Jazeker. Dankjewel. En ik wou nog zeggen, we moeten ook dankbaar zijn dat er bewustwording komt in die gemeenschap.
3: Wat
0: we
3: daarom,
0: nu aan het bereiken zijn. We vragen ook, laten we samen de pijn dragen, want we kunnen niemand blamen. Help ons de pijn dragen.
3: Nee, maar we moeten die pijn loslaten, want wij hebben onze eigen pijn.
0: Zeker
3: dat
0: weten.
3: Dat is voor een dubbele pijn aan onze kleinkinderen achter kleinkinderen.
0: Nee, dat moeten we ook niet doen.
3: We hebben vrijgevochten, we hebben het. We kunnen op beide benen nu staan.
0: Ja.
3: We kunnen ervoor zorgen dat we die cabranetti hebben. Mm-hmm. We kunnen ervoor zorgen dat we dus die 1 juli viering hebben. Mm-hmm. Dus dan moeten we nu niet die dubbele pijn dragen. Want het is erg dat een mens op een hoek van een straat aan het bokken krijgt. Mm-hmm. Helemaal gebonden in touw. Ja, links, ja, ja, rechts. Ja, ja, elk moment als je wordt geslagen, draai je als een touw. Ja. Nee, die pijn moeten we loslaten.
0: Ja.
3: We hebben onze eigen pijn.
0: Mm-hmm.
3: De veranderingen in de maatschappij. De verkrachtingen, de vernederingen.
0: Mm-hmm.
3: Nee, laat ons nu zeggen aan die bagage.
0: Mm-hmm.
3: Mega bagage. Mino wanemo. Aben def ding, aben def mi cabra. Tamara mina cabra voor den dekong. Snap je?
0: Okay.
3: Want dat moeten we nou rekening mee houden.
0: Ja.
3: En er ook voor zorg dragen dat we onze lieve heer vragen woensdag. Alleen kan komen, maar non pora play.
0: Nee. Oké, graag gedaan. Doei.
3: Dank je, dank je.
0: Ja, doei.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
0: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
2: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
0: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hand van de ANWB. Veel vertraging weer op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer stilstaand verkeer. En dat komt door de werkzaamheden op de A44. Op de N201 Uithoorn-Hilversum tussen Meidrecht en de A2 4 kilometer file. N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de A44 2 kilometer file. N208 Sassenheim-Haarlem bij de N207 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kitty Kotti Gala. 1 juli via Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een afstandlijn op van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorkest of het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit Gala Concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.
5: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
6: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jawel, want bonjour die maand natuurlijk Rakoki Embargo na alla sina. Alla de lobbywansa de afgestemd op na Rakoki.nl. Jawel, den dat fossi, altijd den die hard fossi. En natuurlijk die alla den tra lobbywansa de afgestemd. Ook toe via na Salto kanaal, want bonjour die maand. Ja, vandaag is maandag en te meluko dorosi. Mik gado ay dat wanson, die zei jou juro. Maar goed. Wa odi webari dat want ik eerst zo webari wa odi komiti alle de senior burgers maakt niet uit waar jullie zijn webari wa allemaal wa bunga sweet odi uluku schreef bumbu en hou het in de schaduw en drink genoeg en die zwe zijn gona alle ding lobby wang moro fara natuurlijk wang webari wa sweet odi komiti de mamas de papas moro fara ook to gi alla tra wang de sikan we bar ook to wang bong shuti odi hopen dat ili basiki bedi esina nga gau en dat ook to of was ma kong lasi wa lobby wang ini na famiri dat wang tak ook to bong furu krachti anga verlichting we sen go ini na richting dat hi heb je te maken met een geboorte en ook to gi de lobby wang sambe voor jaar den de samsa no forget is de ti de tamara nanga den di se konda we barwan bigi hip hip hip hip hip hip gure en nou voordat ik natuurlijk verder ga dan moet ik toch nog iets zetten jawel dit is voorzien.

Jawel, welkom terug voor degenen die net zijn ingestemd. Natapo na frequentie voor rakoki.nl en niet te vergeten de frequentie van Salto. Jawel, eigenlijk of mijn loco Dorothy de metegere. Ja, ook je want to tori en daarna meer muziek, want of Urmi zegt dat het benauwd is, dan is het echt benauwd. Echte. Maar goed, maar dat niet weerhouden voor takataki, lekva taki mutaki. En dan volgens mij gewoon natuurlijk morgen verder met Baron Boonschwit, Odigogomit, Amsterdam, Oost, Noord, Zuidwest, Zuidoost, Centrum, Vaudé, Vautang. En ook toen vergeet die Aladdin provincie, Sandeef, Gidewan Sandeef op luisteren. Natuurlijk die ook toen met Baron Boonschwit, Odi. En natuurlijk de voorroutum sif mi karima me barwan bonjuiti odi de famir man fmi da pa arnem me barwan bonjuit odi da pena in Rotterdam me baru ook to on bonjuit odi ja blijf maar luisteren is altijd goed en of we een praten was dan niet altijd de mogelijk en natuurlijk dat we abra de provincie dat we gomiti kondref kondre dat we bar alla kondre wan boom boom boom boom boom shwiti monde natuurlijk sranana aspes route wang en verar a blok dapena tortona me baron dat we wan boom shwiti oli ja want as mi kan tego dat me ab die hars dapena no no de seeker which wants my e arkemi jawel, want Shwito die mensen go dape ook toe aan Bong Shwiti D. En Alexa mi taki na fesi. Vandaag niet te veel informatie over West. Maar wat ik wel moet zeggen van een alvast. Leon, nog gefeliciteerd met je jaardag namens de crew, de vergeten moeder crew. De voorstelling naar jouw verjaardag die bij jou hopen dat je bij Abwam vaarlijk mooi deed gisteren. En ook de lobbywangs voor maandag. Want maandag hadden we natuurlijk een herdenking hier in de kit. En met die grand tanya naar alle de lobbywangs en te kan moeite. Jawel, Santeka Muiti Fukunja.

natuurlijk Grand Tani. Interactie bij de Moinanga de Lobbywang. En ook Glenn, zoals altijd, jij bent er vanaf het begin. Grand Tani, Grand Tani, Grand Tani, want Tjuboskopu, jawel, ik zie Wang mooi vorm. Blijf doorgaan en blijf altijd positief. Ja, en natuurlijk voor die mensen die ook heel hard geholpen hebben, zoals Nanam Lee, Miriam Simone. Grand Tani, jouw inzet was weer geweldig. En natuurlijk iedereen die meegeholpen heeft. Voor Mickey, Adi, Troa, mooi, mooi, Dee. Grand Tani, Grand Tani, Grand Tani. En weet je het mooie van is? Je ziet dat het groeit en je ziet een bewustwording. Vooral die Utaki bijvoorbeeld van die jongen. Je draagt, dat begrijp ik wel, dat het warm was. Maar dat Yusrif moest denken van, hey, het is warm. Maar ik zweet of iets blauw, dat ligt aan jou. Van jou, een pinning kon. Maar in elk geval, die alle de lobby was aanwezig. Dat was een Grand Tani en dat was een takie trajaar. Dat was een baka. Ja, dat was een baka. Dus dan ben je weer uitgenodigd voor komst. De moment die samen, want het is belangrijk vooral voor samen. Dus dat had ik nog te zeggen. Ja, en natuurlijk, want je weet Odigona Aladdin, Trabidi, de senior burgers, Bayas, die Archimie ook. Toen meneer Frey, alles goed. Ik doe je de groeten. Verder, Mika, doe je de voortoom, zit in voeren. Die mensen van mij, mij doen ook doen bullshit Odi. En jawel, de oma's ma, de oma's ma vrouwen zoals, vooral de oma's ma Asagoya Rabaya. Kom teru nou neem, baya Lucy, Marco, Liefi en Felicia. Dat moet nu Doris en natuurlijk mijn persoon, ja. Yeah. Weer gezellig samen, POB kan doen wat samen. En Oene vergeet de manboy natuurlijk ook toe. Benny Oene kan vergeet die toch miskat, want misschien dat je Archimedes in af hebt me. Mi barrio ook toe, lobby, brother Benny Blokki. Natuurlijk, dat na den diehards voor een wedding, dat niet tak taki maar de doe. Want je weet, je hebt twee soorten mensen. Je abis maat aan moment door, jongen, eet ook wat hier aan basketa voor die. Maar actie, zero. Dus eigenlijk die alle des massa, aber actie in ding. Natuurlijk, hou je actie, hou vast eraan. Hoor vast, no slomberg weer. No slomberg weer, do tik, no bow one soort kasteel, dat je goliba in dat wel, je schrijft op dat na je one bow a kasteel. Zoek ook geen excuus, want sanefsa, te amususa, daar kan jij er ook niks aan doen. Maar in elk geval, die alle de aanwezigheid, we allemaal als Amika Santro aan geheel. Zo blessie. Zo lobby en natuurlijk op onze manier moeten wij gewoon doorgaan. En nou een blaf, nee hoor, tegen, wij gaan gewoon door. Ja, mijn mensen, dat was het alvast. Wambam, tuin zo over Sanga. Undo zaterdag, het was echt geweldig. Dus volgend jaar hopen we dan in samenwerking met een paar van hier in de buurt in aanwezig. Om het samen te doen, voel ik het tot wel echt respectie geheel. Maar daarover, zolang we die afgestemd hebben naar de kokenfrequentie, dan natuurlijk de omoes fouilleren van Atori Waka. Even kijken, wat heb ik hier gezet? Even kijken. Zo, jammer. We gaan het even doen met een... Proberi, jawel, met proberi. En toen jere Higo, ik denk, nou jere, hoe heet die, Milton. We arke wan proberi dan mokong, dan ga aan na woord voor de baker, maar want hij wakker persiet, die de lobby wan sambe de ja in attacki voor Glenn Godfrey, de enkele koffie, jere den to die sambe taki dan. Je ziet dat die, hij sluit aan. Maar een goed weet je hoe fijn het is als je zelf, jullie zelf ter plekke en dat je hier een change. Want dat voel je bij jou. We waren hier alles aan, maar we waren hier op een manier. En nee, bro, niet altijd tenminste. Marta, ik doe je ook.

Groeten, zo lobby. En natuurlijk alle anderen die nu op luisteren zitten. Met Barwala Malawan Bung Shwiti, Baka Dina. Mee mensen daar in de Borgenstraat, hoe denk je nou aan Misabdatje Arki?

hè, dat want ik welkom. De rest is het hier op je zo'n professie met bloed. Maar nu vooral de visie dat je figuur is aan haar. Want dit is de ene. Maar goed, Lexami betaki dat we toch ook een naamwoord voor de bakermat van de slavernij in Suriname. Wanneer dat die onom vergeten tegen naar de herdenking, de Aladdin Torsa, je hier daar. Enkelijk dat bijna want zijn heb ik opnieuw. Maar denk positief en dat jullie even denken we aansluiten van voor die zin nog kampen en dat kimchi begeren. De begin lukken in soort olo je kan tappen voor blokkeren dat onze slavernij niet herhaald ja. Maar na ja, of we is dong, dat we arki dat we doen niks, weet je, dat je niks aan nee veranderen, het blijft hetzelfde. Bemoeien even ermee op een hele positieve manier. Weet je, dan samen zijn we sterk. Daar kijk ik ervan uit. Maar goed, eigenlijk de Ilukobo, dan wij kunnen vaststellen dat de slavernij een overheidsaangelegenheid heet was. Ja, toch, want je ziet de Eerste Kamer bij bemoeien aan Koninklijk Huis, aan de Sociëteit, ja, zo in de Kondre, een samenwerking voor de Nadeem Bezitsankong. Met alle belangrijke functionele groeperingen in Nederland. Dat ik bij verstaan de groepering, zo niet de armeer, je ziet dat die de mandat kon ik van de mino niet de Nasranang, zo de mandat kon, ja, zo maar later de mandat ik alles aan onder controle. Dus onvoorzichtig. Deze welvaart heeft zich voorgezet. Tot en met de dag van heden wordt het met een modern jasje toegepast met dezelfde mentaliteit en consequenties. Ja, je ziet dat je eigenlijk niks nog bij Alassane in een nieuw jasje niks zou verstaan. Want of dingen opmerkelijke zijn, je ziet dat. Dat die wat nu ja ze zeker. Je ziet ja zo een aanmelding tegen man kost in een briefje. Ik kom meld die aan dat ik kom meld die aan zo uur. Maar ik kan je kom meld die aan dat of ik zo uur wie ik zo doen toen ik zo uur jaren. Dat want ik een aanmeldingsplicht en dat kon na een aanmeldingsplicht. Want de man ziet dat ook ook in dat jaar. Ik vreem maar je kom meld die aan. Want ze werken met je bovenkamer. En of denk je dat hij dat zelf genoeg voor Arki? En dan gaan ze ermee door. En vandaag kom je aanmelden. Dan kom je lekker zitten. En je treft een melding aan spontaan. En zo heb je er meer. Voor de chimchinsan is dat de man zit in trafasi. Maar je tang handhaafding. Ik bijvoorbeeld, de man gimoni. De man zat precies op de monia ben. Dus zat precies dat de actie voor iets keer. Dat nou af en toe. Maar goed. De gevoelens van de slavenkinderen en de contractarbeiders zijn niet gespaard. De kinderen van de vroegere slaven werden nooit in de gelegenheid gesteld hun achterstand in te halen tot de dag van vandaag. En na Aladdin's story dat hij obeheer is, satra sampasa. In plaats daarvan wijzen de kinderen van de vroegere slavenhandelaren heden ten daagse naar de kinderen van de vroegere slaven en vertellen deze dat ze gefrustreerd zijn. Tuurlijk, en daarom ik want to energie. Doe tak dat bijvoorbeeld dat die ageert nekoen de gefrustreerd. En daarom ik naar bewust als slavencrimineel gunu de neem voeding. Want Tamara, tewe waka, te gramchi voeding kom bigi. Dat ik als de gramchi dat ja, die zo be kantibo, dat u be katibo, dat u be katibo. En die desman dat die, af de gramchi bigi, maar ik kan zo, dat was krivon buku nu ko inate. En dat zo den buku dat is serie, maar unu ne kisa gelegenheid dat die. En gelijk min om tak unu ne kisa gelegenheid dat die. Om te gelegenheid nu. Dat om do, om te knu, nu wacht die. Ze vertellen, de kinderen van de vroegere slaven dat ze het trauma van hun voorouders, de slaven, meedragen. En daar zitten ze ook mee en rustig aan te luisteren. Aan momenten die hier de soort zijn, daar zit iedereen mee gewoon te luisteren. Ja, je bent getraumatiseerd. En dan zeggen we het natuurlijk van nee, het zou kunnen. Of meer van dat soort dingen. Weet je, want dat bijna Iwan Bribi. Weet je, maar te ook dan dat we Iwan Gofede, dat bijna Ibrika, maar voor Ovid, Unawa, en de Ibrika, nog meer nog keren. Maar trafas idee. Snap je? Dus
behalve dat dit tegen. Want ja, want hij de want inom dat om chibi bota kasana de biji biji want hij gaat bepaalde sanden nu de knap afisi. Dat dit tak bij voorbide milang hij sanka de boom. En dat was van de pot de visie ga je er ook in mee. Zo so, even kijken. Ja. Ik zal betakken ze vertellen de kinderen van de vroege slaven dat ze het trauma van hun voorouders, de slaven, meedragen, natuurlijk. Ze vertellen hen ook dat ze geen Nederlanders zijn, maar allochtonen. De autochtonen hebben echter nooit hun verontschuldigingen. Natuurlijk destijds, weet je wel, nooit die bemantak eigenlijk. Ik was sorry, moest takkie, toch? De autochtonen hebben echter nooit hun best gedaan eigenlijk dit aan het doen voor bepotsen recht en gebalanceerd. De Nederlandse slavenhandelaren en kolonisatoren hebben zich echter met de slavenhandel een mekuno op de hals gehaald die nog steeds niet is opgelost. Of kan die, want toen smeet ik dat zavro weten.

alas op baman baya dan mo yere fa alas op auto de Europese kolonisatie en slavernij was een goede voedingsbodem voor het racisme. Daarom kan en mag Europa zich niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid. Wij leven in de tijd waarin de geschiedenis zich wil herhalen. En daarom maak ik want een potie de Aladdin-Tori, die potie dat ik doe een beroep op alle vredelievende mensen om dat voor te komen. Want eigenlijk dat of is dons don't om si lange in het doen ik je neem alles. Dat is trouwens onaf dat je weer vieren hè? Ja. Maar goed, het verleden is een levensmonument. Het materiaal is de mens die het bewust of onbewust ondergaat en erdoor wordt achtervolgd. Opdat nooit zal worden vergeten dat het in de evenwicht moet blijven. Ligt het in het geheugen opgeslagen? Zijn die de verplichtingen hebben het te harmoniseren en dienen te erkennen dat zij de verantwoording dragen. Tuurlijk. Maar ja, die citra dus nee, die niet naar UNO. Want weet je, sommige dingen zie je duidelijk dat doordat hij doet ook eens genezing, nooit ook eens healing voor Abifo. Bing boom, nooit ik is healing, nooit ik is genezen voor Abifo. Dat tegen me eerlijk. Vaak kan dat je libi zonder obstakels. In een bepaalde ziens. Tuurlijk, dat is het toch normaal. En te bij voor wie je dit aan in om dit mega door, ik ben de enige die dit overkomt. No, als aan een collectief gebeuren. Aan moment zou je vieren, je want trouwen, vieren, dan want trouwen toe. En dat is wat dat je omkoleer erkent. En nog onkent van, het heeft niks te maken met. Weet je, alles aan op te maken naar een pistori zijn no zit boem. En of een pistori no zit boem in je systeem, altijd dat door de obstakel voor alle tories aan een commissie. Dat je denkt van vaak van meneer begrijp dat je of vaker, dat heb je ook zoiets vragen, omdat je schreef in ze in een heel eten. Dus vandaar. So, of je loopt bijvoorbeeld aan boord van de Hollandse koopvaardijschepen die op een West-Indische voeren waren vaak verstekelingen. Het was een publiek geheim dat deze vaak mishandeld werden of van boord verdwenen. Een van de officieren mishandelde een verstekeling. Tijdens de mishandeling kwam een van de vroegere slavenkinderen die als schip Timmerman werkzaam was aan boord in verzet tegen de officier. Hij werd veroordeeld natuurlijk. Want wie ben jij voor kom bemoei? Weet je, en daarom vertelde me op was aan het moment dat je op jezelf af was van want to de wie zakken de je collega's, weet of kan wat. Wie zakken de je collega's het moment dat je op die revie, deze revie bereken van wat? Eigenlijk voor altijd in begrepen in boende, altijd de wang dat in bereken dat die lange tegenpartijen ba. Maar goed, het is op dit soort taal dat die de moeder soort zijn dat die na koko en blijf jezelf, tang jezelf en te ontwikkelen jezelf, vooral in bepaalde zaken, vooral of je abipchi ook doet. Dan stimuleer ding, vooral met tegen er winst van iedereen. Dan stimuleer ding, vooral tegen in de school gaan, eten. Jeetje, want dat vooral bij de meester heb ik gezien dat hij een verzet heb gekomen van als hij komt minder voor scoren. Zolang hij ziet dat hij dat ook kan zijn, die aan de hand. Maar het ligt aan jou, hoe je het aanpakt. En natuurlijk, zolang hij pakt aan lange vrede, dan niks de fout.

Yes, as I go some membre thing. Want you hear as I go sref singe de isri keti sref fin free. Fa dona nga de wang, sambem cha de isri keti na den skin. Maar goed. Verder in die naas. Schreef je voor Weilen, Masra, Arispeki, Masra, Henry en Stefan. Indina schreef je voor de slavernij in Suriname. Een traumatische erfenis van de Nederlandse kolonisator. Die heeft ook een goed en duidelijk geschreven. En P.I. kan verstamming. Dus ik denk, boem voor Roussani zang eigenlijk. Onaf te zoeken morgen. We hebben alles zo dicht bij de hand. Maar ja, het enige zou die horen doen, hè. En daarvoor hebben ze goed gezorgd dat hij naar financiën voldoet zijn. Je moest doen. Dus eigenlijk is hij, maar dan moet je hem zoeken, want alles kan. En daar je voor ontdekt, want we kunnen ook ontdekken. Dus of dat deed, dat denk ik van boem voor een probleem. Kan voor help in Apici, Tori, die ze trouwen wel etak openlijk vind. En dat trouwen niet etak openlijk vind, maar je ziet dit doen in de handelingen. Goed, de slavernij, dat want ook een trauma en consequenties. Weet je, dan ik sami betak net, je ziet dat ding, slavencrimineel, de chief ding, loopkom bijvoorbeeld, dat iedereen kan aan een soort lezen, die ziet dat iedereen taki dat ons heeft door arke dat wij doen. Zo onheeren zijn vrouw taki, of zijn man taki, werkelijk ook een begin probleem, dus dat door abif goon die zie. Ja, na sa sa nego, maar die luko boon asana. Ilse, mi de even bezig nog broer mi idera Ilse, mi gudu. Ja, en afu komor fara nanga na pisi tori disi. De sidati de trauma en consequenties voor aslavernij. Zijn de trauma's en dan de consequenties. Want eigenlijk na toe sani sang of de sand dat no fin healing en no yo betre. Nou, zo hij geeft een keer beter, maar zolang hij nu drukt een knop dat hij dan niks naar de andere hand. Maar nou een knop zijn altijd aan het moment dat zo'n dan heeft gezegd dat hij een knop dat drukt, nou wat heel traag gevoel ik over altijd op de juiste informatie, helaas balans. Gewoon je denkt, ik doe zo tra-tra. Weet je, en wie zie op de juiste informatie? Wie zie de idee dat balans toch doet je wat? Het doet je wat, maar alleen je leert go om naar bepaalde gevoelens, hoor, is rustig. Ja toch, maar goed. De onmens en menselijke handelingen en gebeurtenissen hebben diep ingegrepen in de geest van de slachtoffers. Ze hebben geestelijke littekens achtergelaten, zo boem trauma's, diepe verwondingen in de menselijke ziel. De gevolgen zijn groot en verstrekken en blijven dan ook niet uit in de beleving en in het gedrag. Een trauma heeft verschillende oorzaken en meestal liggen die in het verleden. Soms is dat generaties terug. In de kindertijd opgedane mishandelingen, wreedheden en vernederingen zijn vaak veroorzakers van trauma, maar ook het plotselinge verlies van ouders of andersom van kinderen. Je ziet dat die eigenlijk hier van je moest leven voor eigenlijk voor jezelf en vanaf je grokken. Of je een keertje op ook toe te maken, vooral binnenshuis. Boom voor een belediging en alle die soort zijn dat die pijn in de virus heeft. Echt, sweetie, dat want dat je dit mij patatrauma die dubbel in is. Maar die nog sabi dat je patatrauma is. Want die schrift die getraumatiseerd, boy. Die zou wel moeilijk zijn, die zou de checker, check de checker. Weet je? Dus dit is nou eigenlijk, want daarom heb ik de bepaalde zand, die vooral herdenking. Ben je op spreker, zei ik, go terug, zomaar je bent de zand, persoon, en heb je go nu aan een verwoording. Weet je, ik heb zo'n biggie gebroken, maar of je niet geïnformeerd, ga er lekker naartoe en go arki. Want dat kan je ook te hard in streep, if je moro strak. Vooral de streep is aan de opgebouwde streep, zei je, once op dat ding. Weet je, want voor tansen en afdenken, want je hebt sommige mensen in de periode die ze aan de brokken.
weet je, je de broek broken, je bijna adjers in een man kon uit bepaalde sani. Omdat hier in de van hoede en om kon aan de soort tori die zo'n man tak de sani is kon dat in die zei tek me. Want fasi moet voeden dat om aan broek naar de soort sani is maar of nee tak nek. Dat de man zei verbarik jongens sang zo maar de smadi de smadi stranga jongens zo voor sani sami den dat toch denk na pete. Toch denk na pete, tuurlijk ook na pete, maar of sani doen om tak toe. Onom tank napo dat ze niet doen, want enkeling naar de Samson dat ze je verzweven dat ik kan trouwen, valkuil, Tamara, toch? Maar goed. Voor go morofala, morofara in die napisi tori disi. Ja, je ziet een verwoestende schade, zang enkeling de man die ze veroorzaakt. Alle mogelijke veroorzakers van trauma die men kan bedenken zijn hier toegebracht. En toch de verwacht die boom voor jou. Omdat de gebeurtenissen op een heel volk betrekking hadden, kunnen we hier dan ook spreken van een collectief trauma. Ja, toch na samen, je vieren, ja, trouwens, vieren, te dapen, maar na sem. Want de wang voelen of in bitteren of in heling. En hoe langer ik toch was, maar lukken we dat niet kunnen top tiri. Hé, maar in breken, hoe leer kibribaka de ek. Hoe is dit collectieve trauma dan ontstaan? Om te beginnen zijn de wortels van de familiebanden en de grond rigoureus doorgesneden. Dit is een fundamenteel feit wat vrijwel altijd een onherstelbare schade aanricht. De grond is zoals het woord, al zegt de grond van ons bestaan en de familie is de grond. Dus je ziet dat die eigenlijk kortom, wij zijn de natuur. Vergelijkbaar met een tropische boom of plant die niet te verplaatsen is zonder schade. Onze cultuur en religie zijn opzettelijk vernietigd, terwijl deze juist in die extreme moeilijke tijden zo nodig waren als steun. Het niet mogen beleven van de eigen cultuur en religie heeft zich al een traumatische effect. Om dan nog maar niet te spreken van de gedwongen beleving van een andere cultuur en een onbegrijpelijke religie ondergaan. En eigenlijk na dit sani zei ik gewoon zo lees je nog maar begrijp trouwens aan te horen. Boeken in de liefde, nog maar begrijpen, ik kan jongen. Eigenlijk na zo denk ik niet. En na zo de hoor je toe. Dus eigenlijk denk ik aan drie bij, want de librokomans aan kan hoor je dat pete. Of je nog sap noti. De eigen identiteit werd volkomen verdietig. Hetgeen zich onder meer manifesteerde door het gedwongen aannemen van andere namen. Na niks aan betakken, na bewust de criminele op historie dat hij. Want zolang je kar je neemt, je no denkt dat omdat dat trouwens maar in zo'n jonge familie. No, go look at tori, boom, boom, boom, boom. Bereken naar de bijgismafing. Bekatibo den bijis mafio en na dis na e a herken. Dis dat want ak hier hebben we voor telegram chief DDB telegram. Of jullie het niet willen geloven wanneer jullie ouder worden, gaan jullie het herkennen bij hun namen. We, het zij zo. Hiermee werd de familie totaal uit elkaar gerukt, want men wist niet meer onder welke naam andere familieleden leefden. Eenmaal verkocht was het niet meer te achterhalen dan bij toeval waar en door wie een ander familielid was opgekocht en welke naam hem of haar was gegeven. En dan moet je nagaan in alle die historie die ze dacht op naar die zwipsananga die man van de breken. Dat ik kan die een Jacob zwanger, drie vrouwen dat peta papa nazi. Te Jacob verplaatst God op een trappen nazi. Van een lukbouwen training, ik kies een vakjes van een hendri dat peta zei me kwam. Zo'n systeem hinder dat en Anobabe ook in de hand. Want de man beetje dat, hé, hey, dat man dat ga vrouw bere van mij tanken op toen ze dicht bij haar vrouw, jongen. Vader samen wel op China vrouw bere. De mchiu de potite aan haar, jongen, kom aan. De potite aan haar dat hier, jongen. De bodyke, oh, dat is bodyke naar vrouw op China. Is dat de poer, de potite aan haar, want er enkelijk veel las af hier, if you got down, want haar vrouw de mek op China gewoon. Weet je, bepaalde tori na diepe tori. Maar goed, wij gaan nu weer over naar een muziek. En dan ben ik zo bij u terug. Dit is
se horror bay to air and astranaman.

0: E ane qui membro de buntori, ma in a momenti di savo, abiv membro de buritori, uno forgiti ook to reggae roots in Rotterdam op 4 juli 2026. Pena in die Zuiderpark Rotterdam, Science Stays, e abi Burning Spear, Julian Mali, and Uprising, no forgiti Meta and Cornerstone Original, Coffee, no forgiti Sisla Colonies Rift de Inina Presi, Reggie Andrina, Burning Spear, Barrington, Levy, Postman, Queen Africa, no forgiti Rocky Da Funny and Yellow Man and Uppercut.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie Van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam nog steeds veel vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer file, drie kwartier extra door werkzaamheden op de A44. Dus A10, knooppunt Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel 2 kilometer file en een kwartier vertraging. N207, Alphen aan de Rijn Hillegom. Bij Leimuiden een kwartier extra, 3 kilometer. En de N208 Sassenheim-Haarlem een kwartier vertraging. Bij de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corsau. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Iseline Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Vernon Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

2. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ja, mijn lieve mensen, ik heb dat moment iedereen bezig gaan aan staan. Ik ben interessant dat Edward, Edward. Ben je te keer, denk ik om mee. Maar goed, u bent nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl. En we zijn ook tot 11 uur te beluisteren via de Salto-frequentie. En nu natuurlijk, twee takipjes voor naar before. Zade Libi naar Bakagono naar Inischrivi. En nadat die weer broko samen. Net had ik het natuurlijk over Katiboteen. Den trauma van Katiboteen. Eigenlijk zang. Tidena die het zichtbaar. En dan nou dat mij natuurlijk ik kon tapo de consequenties.

die consequenties eigenlijk voor na trauma zijn als akatibote in Sorgoveen. Want de zijn praat die toch in bereken, hoe rekenen we lauw los aan de dwang houden, naar diep diep tori de dwang houden. Echte, echte zijn die. En is om niet om mee te spotten. Je ziet dat die, dat de slavernij een bron van trauma moet, en ja, dat de slavernij een bron van trauma is, moet wel duidelijk zijn. Het ging in de slavernij niet alleen om het lichamelijk bezit van een mens, die voor economisch gewin zorgde onder grote dwang en vernederingen. Maar men wilde ook de macht over die geest hebben om die geest geheel naar eigen willekeur te kneden. Gevolgen is het gedrag van de slaaf. Zij onontkoombaar. De slaaf werd ontkracht en geestelijk verkracht, waardoor hij vrijwel niet meer over zijn eigen bron van kracht kon beschikken. Hij verloor de waardigheid van zijn eigen oorsprong. De ingeprente normen en waarden van de slavenhouder konden niet anders dan bewust worden doorgegeven aan de volgende generatie. Ja, en dat je ziet, want dat je ziet, apijen ook toe in Uno als mens. Weet je, Uno die probeert voor hoor rekening te wans aan heeft, Uno die gauw voor tak maar liberen of zo. Uno probeert voor denk ik mee, nou zo voor tjara zijn contact tot wans sweet balans. Uno die tien kortzichtig adjert in uw actie om te atibron. De, dat bijna je berekend dat dan ik zat ook die stakje dat in is dat morgen zijn bijdanga ding. Serieus, in de submorus en bijdangade. Want wie twee poten eet tanso. Je ziet, we hebben werk aan de winkel. Hier ligt aan, even kijken. Ja. Slaven werden gebruikt om andere slaven te bespieden. Om andere slaven te bespieden. Op te sporen en dus te verraden met de belofte van vrijheid. Na enkele tenoeten, pispisisani, dat is zo. Altijd de bespieden de slaven en daarom ik mee et antaki, daarom ik heb absisi ina ofzo. Want alle de slaven zijn bij de kvabet, kan dit ik heb tien sukro. Want dat niet toch? Chap tien sukro di, chap tien disi, chap tien dati. Want ik blijf het zeggen, mino man, stel me voor dat die. De man verhef Assisi zo, omdat Assisi bebroken ina ozo. Ina a ozo, maar dat nou een trattori, want alles aan zijn input bezig op te maken aan wit man. Alles aan den verhef, je is inbreken tena in ina structuur voor uno, zelf onbe onderdanig. Ik had dat onbe onderdanig, want hoe kinky kinky, want hoe sani. Maar goed, want ontoveren, maar goed. De raad van de angst kan van intrapsychische, somatische, dus dat want dat lichamelijke of sociale aard zijn, of een combinatie daarvan. Hier gaat het duidelijk om een heftige combinatie. Men zat voortdurend in een bedreigde omgeving. Een weggelopen slaaf zou nooit aan een ander zijn schuilplaats vertellen. Matikayo soy, de nyanya van nyang. Je ziet al. In bereken vanaf dat ik aan trouwen, Bidji. Mio tegi pe mietang. Ja, aladati. De angst van de slaven voor de slavenhouder was zo enorm, zo diep ingekerfd dat men al zijn gevoelens als haat en woede moest onderdrukken terwijl men gewoon heel hard door moest werken. Dus na niks max nemen, zing je maakt nu uit 5-4, want je bent zika, want je bent af of dede. Nou, roki ben broko. Doei ben moesu do. Als in onze huidige maatschappij de verhouding tussen draagkracht en draaglast zo uit balans zijn, spreken we van een stress. Ja, en natuurlijk, maar dat toch tijdens maar de gestresst dat ik zoek. Wat hier trapeert, dat soort passie pedego zoeken, dat is dat pedego eindig. In een passieve antidepressiva. Weer eens aan het takken. Want tegen ons af zei je, doe je. Dan natuurlijk dat je bezoek dat trouw naar je want toe, dat je kon door echt in als voor antidepressiva. Dat of je hebt geen tinotip, dat is absoluut een mooie idee. Normaal, je gebruikt antidepressiva in geval dat je hebt geen tinotip, terwijl dat denk je er.
Dus eigenlijk de Tori die ze in voorzichtig. Verzichtig die zijn op een op alleen toe. De persoon is dan niet meer in staat normaal op zijn levenssituatie te reageren. Maar onder zulke extreme omstandigheden wordt de wil tot leven, beter gezegd, tot overleven zo groot dat men de stress als het ware uitstelt tot er een gelegenheid voor is of, en dat gebeurt vaak, wanneer men stress geeft of men stress doorgeeft aan de volgende generatie. En daarom ik inbreken die lukoboen. Vooral de oosanjang akatibo. Eigenlijk alles is akatibo bederen. Maar mij is dat in Paramaribo, want niemand praat daarover. Is dat in Paramaribo, katibo be moro strak. Alla den presinik jobo prisiri, onafhankelijkheidsplein. Be moro, wel op plekken in de stad. En ik zou me bedenk zelf bij glans bij de zelf in de buurt, want dat bij de one place ding de Joden. Weet je, ik bereik om een plek bij de voor presiri, de man bij die bij je op presiri dat, want ik na presiri van de voor jou, van de rekening en voor als die alle zijn dat waren plezier, maar de behoorde presiri dat bij voor de trauma is dat jou me kwam voor jou uno prita toe. Ik voel prita trawa, je weet prita sixty pc. En natuurlijk, dat is maar bij confrede, want Paramaribo de nja slaven nee dape. Maar nooit meer jere dit maar voor Paramaribo, het deuren voor tak voor denzelf. Altijd is koos of gapen nasi, of gote dape, of gote dape. Vaat doen aan pis dat. Hier de jere tribale volk aan die zo kies dat. Maar nu was, maar het ook over als kind voor Paramaribo. Want eigenlijk in verstand dat hij te iwas maar bij loewegwe ibrada of isa bij loewegwe abusi. Want na dat op zijn natuurlijk. En ook door trafasie is dat vast aan die sobre demand is ko in ons systeem. Dat brada loewegwe sa loewegwe abusi of no maar op. De wans aan daarvoor te tenen aan die vtide nooit moro den ko in combinatie naar de sma dat hij. In terwijl wala malana wampe. Tuurlijk, en in breken tegen dit beloofd, dat de ones aan betabak, de fonfons aan de dat bekisi. De fonfon, de bekis fonfon, dat wat a fonfon moest, de one voorbeeld. De in breken dat een kistje uitvoegen, ja, fonfon, ik kan voorbeeld. Bijna niks net aan moren is kim. Weet je, dus a angst bekom, vandaar je jere dat hij. De one thing be fin one be de sub that e mi lowe metanja. We meta kan a team funo sam mit onderweg mi nooit sa tegu no pe metan. Want dat kan kontro mi nek slag. Na dry modra i dam chi unuk na panga wan tuf den krimine ila da pe fu kontek mi. No. En sam bipsa, je zie dat hij door akatibo, door so so fun fun so. I ten bena te de man fo you bena je tro one piece isri. Ah, ik ben hier trouwens is de firma, want die ate bron zodan. Maar ati no man bro, want of de man, zie dat iemand takete, iemand bovigete, ja, wif gogo broko de sepsa. Dora broka ati bron esaka masapsa, maar ati bron die te ida skim. Weet je, en dat je China bijvoorbeeld, bakap chin san kon vandaag de dag, weet je. Bakap chin is je si agressie, san die niet ja, zo de mekaar in gedragproblemen. Maar wij weten beter van waar het komt. Ja, wij weten beter van waar het komt. Zo aan we aan erkennen, want zolang je nou erkennen, dat want kijk, dat je probleem die ook generatie of generatie, dat je jere dat je weer. En ik denk bijna alle familie, ik ben dat one gedeelte, zodat je te verbreken. Maar soms zal ik verkeerd dappen. Want hij heeft niet alles, maar zal ik voor de dappen, zo is nou wat normaal HR. En ja, dat moet je in een familie zijn waar iedereen wegkijkt, want dat heb je ook. Dan bereken, zo, want je bereken tegen mama met vier vipje en mama met A voor A, A voor B, A voor C, A voor D, A voor F. Maar kan dat A voor D van een trafasi in te kan moro diep marki voor bepaalde sani. Dat je eerst infasi, dat je eerst alle dem chief op een soort agressie of een bepaalde soort sani. Maar heb je vaak dat mensen wegkijken of ze de gogideen want tranen. Maar enkelijk dat nou een marki voor een tori. Maar doordat uno wang staat erbij stil moro voor go denki tumsi dipi, begrijp ik wel, ja. Voor go denki tumsi dipi, dan ja, dan wordt het
dat je kijken weg, dat je voor zussen, dat bijna dat je iets in dat jongen. En dat dat probleem altijd je redt, is enkele keer met een trok in één probleem. Terwijl enkele keer nou een probleem zit, je kan denken, ah, hier ben je dat je redt. No, ben je dat achter die jongen. No, dat is maar dat na agressief is, maar zo is de meestal dat na te ondoen arke of te ondoen wat je redt. Maar Kandra, ja, en een... Fugo, Morofara, Nangana, PC, Tori, die zo nu heb je ook een mevrouw. Ze was een laatst ook in de Bijlmer, volgens mij Bijlmer Park Theater. Lobby mevrouw, ze heet Elena. Ja, een lobby mevrouw dat die schreef... een mevrouw dat die schreef ook toen door de boek, ja, Elena heet ze, ja. Ze heeft een boek geschreven op... En wakker samen ook toen aan ze heet Bielers. En natuurlijk, ik schreef een boek over plantage Spieringshoek. Ik weet niet wie allemaal van daar afkomstig is. Maar natuurlijk, want toen begin ik met me, dan dat ik ook toe. En ik ga het hier krijgen in de studio. Dat ben ik dan in Abi Wantaki voor. Ben eigenlijk van Adukonder bij Fogo onderzoek op die story dat hij dat. Ja, maar dat is een andere zaak als je afgestemd blijft. Dan natuurlijk dat je hier moet of wat doen. Dan ga je naar interview dat hij. Maar is wel een aanrader. Want zo je kon erachter, weet je wel. Daarom heb ik mijn etakje toevallig bestaan. Alles aan die apparide. Wanneer je dingen doet, doet vanuit je hart. Niet doen vanuit je idee. Niet doen vanuit emotie. Weet je. Doen omdat je zegt dat je moet verdwijnen. Want je doet dan vanuit emotie. Dan ben je gewoon geneigd te zeggen, laat maar. Maar je doet dan dan een vaste denkje dat je boos kopen. Die zegt, no, I'm guadoro. Dat je denkt op tjusje de going to hold it, denk ik zo even rustig. Dat, hé, dit is anogimi. Dit soort sandici is niet persoonlijk, is niet voor jou. Dit is enkele moment dat we zijn collectief aan Guadoro. Juno kan komen beslissen dat bijvoorbeeld laat maar of noem maar op. Je hebt een takje door jou een gedrag. Je want emotie dat je moest hebben met mijn afspraak ook tangen dat hij serieus. Ik maak aan je want zo lezen, ik ben aan het trangen, maar zo lezen, ik kan zwakker, je ook toe. Maar goed, voor rond de historie die is afzame etakje. Yes, we komen bij de historie die is in de mijn tekenen, want ze hebben mezelf dat het is te volgen. Klaar. Omdat de slaaf opzettelijk dom gehouden werd, voelden de nakomelingen zich nog vaak minderwaardig, met als gevolg dat er bijvoorbeeld geen geschiedschrijving van het eigen volk heeft plaatsgevonden. Een ander gevolg is dat na de afschaffing van de slavernij er geen eenheid onder de vrijgekomen slaven kon ontstaan. Men vertrouwde elkaar niet. Dat want taki is dat die sanifsa en of je gie bijvoorbeeld wa inboling of zoom noem maar op voor wan kade soort man die zich voorkomt. Nou, je bent natuurlijk, dan krijg je dit en tot de dag van vandaag heb je dat. En daarom ik kon die ongeduldig. Onder die ongeduldig tegen de bepaalde sanidem op ongeduldigheid in je skin. Want het gaat niet om jou. Ik ga om een moro biggie groep. Wins ajir nek na yuk na pafisi, ma anego om yu. Des yu wano kan beslissen zo tek de so denki dati. Kort en gewoon en onbelief. Zo werkt het niet. Klaar. Zodoende is er ook een achterstand ontstaan in diverse maatschappelijke en economische richting. En na die en na bijvoorbeeld, en dat je kiest, en ten nu weet de achterstand idee, omdat dat mogelijkheid idee, maar we denken dat na ego om UNO, dat UNO is want ik wan beslis, wan besluit dat laat maar, het hoeft niet, het gaat niet om jou. Of je man zit in die trauma, dat trauma man doen, en dan moet je het doen. Maar tegen we in doen, boom. Snap je, en once aan uno loop arki makandra en uno loop dong samen voor denk je tot een boe oplossing. Ja toch, maar goed. Nog altijd leeft diep onbewust
in de meeste Afro-Surinamers de dreiging

Marco, natuurlijk. Soms gaat het wel. Want uno anders massa abagolik, dat was mogelijk. Gewoon dat moet. Wat is er, weet je? En vooral je ziet dat we elkaar ook niet vertrouwen. Want deze was maar voor jullie. Na een moment zou je actie van wat is er ook. Niets. Een moment zou je want als massa naar je zo. Hé, waarom want dat kroeg creëren? Dat je zegt, maar ik kan me dat zo'n passa. Je ziet dat je ziet dat die. Als dan nog buiten. Als dan de vers in ons systeem. Dan ga je doen geheugen. Weet je, bepaalde dingen is onomigraat. Zo lekker je afwegongs ref ook als je goed teken aan toe aan. Natuurlijk gaat het niet makkelijk gaan, want het is aan het niet makkelijk, brief me. Het is aan de wans aan de voet en hij behoort langer in staan. Maar Theo zit wans aan God, dat is niet heel moeilijk. Maar na enkele keer, want het is zeker. Want u loopt dus aan wat lees, maar dat met dat ik toch. Een moment die denk dat je het wans aan de hoge en ik voedoe. Gaan aan zijn om voor je wanneer. Maar goed, dit des te meer omdat er nooit een platform is geweest waarin deze mensen zich konden uiten en in emoties hun reacties konden blootgeven ter verwerking. En eigenlijk, daarom ik nooit, als je niet iedereen heeft dat aan alles, maar aan kracht die dat in zo aan een pistool dat, mogen we het over een pistool dat je dat zo mee, maar ik kan normaal zo mooi hebben mee. Zo kan je deze man wel arke zelf in om denk dat hij of zijn net tot je naar Iliski. Los aan iemand, want ja, ik bedoel van je kinderen hebben je nodig, je familie heb je van nodig, gramtje heb je van nodig. Dit mag geen moordkuil van je hart. Weet je, of zijn daar in zijn moest poeren. Poeren. We zien dat hij de dagen nog in allerlei gedragspatronen. Je ziet natuurlijk. Afas in apistori, sami etaki bumfurus da inci ete. Weet je, bumfuru de na inci ete en dat je je bijvoorbeeld in adu. Als we een individu zijn grond ontnemen, zijn wortels doorsnijden en hem bovendien nog wreed behandelen, dan zijn de gevolgen onuitwisbaar. Zo ook op collectief gebied wanneer men een heel volk ontwortelt, deporteert en mishandelt. Al deze traumatische belevenissen gedurende slavernij zijn nooit erkend en nimmer ter discussie gesteld. Men heeft verzwegen als het graf en zelf in de Nederlandse historie toen werden deze zwarte bladzijden weggemoffeld. En dan is je van een generatie door. Zijn die weggemoffeld. Nooit nego kibri, alles aan zijn kibri, ons revisorie. Dat loek ik vergeten, want zijn ja zo. Want dat zeg ik ook vaak, dat eigenlijk... een historie die zie me loopt tegen de naju historie... eigenlijk mee hoor heel. En me dat zou horen heel gie, want of me nou horen heel gie. Je breed of haar broek of me nou takken moren toch. Dus... deze diepliggende problemen veroorzaken door de medemens heeft veel schade aangericht in onze cultuur. Vele vragen blijven onbeantwoord waar ook de wetenschap nog geen oplossing voor gevonden heeft. Dus dat want ik naar UNO, naar wetenschap, naar UNO moest zoeken oplossing. Naar UNO heeft hierin toch. Dus want ik niet de echte actie of was, maar kan UNO de, want zeg maar wat weet we weten boebas maar kunnen we dan gaan boeken lukken naar die doen naar die zoom doen dat we allemaal lopen op hij eindelijk komt die zoom boeken dat toch ook al lukken boeken voor hem gedragen nu echt maar echt we brieven en wat doen toen maar goed financiële hulp is mooi maar is tenslotte voor de geestelijke weerbaarheid slecht een druppel op een gloeiende plaat. Voor de geestelijke zorg was en is men nog steeds op zichzelf aangewezen. De wintireligie, die al een paar jaren weer geleidelijk aan kracht wint, brengt enige verlichting voor het verwerkingproces. Het belang van een levende religie en de krachten van de natuur zijn onmiskenbaar. Je ziet dat die... O abi bonfuru sanifa nodo ete. En of ik go om een cultuur, weet je wel, ga er goed mee om. No denk ik gebruiken, want allemaal zijn die na cultuur, on denk ik gewoon gebruiken aan cultuur. A cultuur gebruik je. Je denkt je moet leer a cultuur moet leer je. Irika je liga cultuur, a cultuur leer je. Dus eigenlijk alle negativiteit zou je denken je pot aan cultuur bagage of charing konafesi. Ik denk je in het doen nuance maar. Daar

Ja, en dat want ik ook to museumplein, Brakoki staat ook de museumplein met overheerlijke eten. En dat want ik te u wakker een pisi ishi rakoki no zo ishi wan benen na madre kukuru. Dat want ik dat san ik op weer dat die de moro

0: Irak da padis na epifen, dresifen, no de kweti kweti, asoutachi.
1: Ja, mijn lieve mensen, dat want dat, ik ben nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl en ook tot 11 uur via de salto-frequentie is heet, dus we doen het verder met muziek. En dat want dat alle de nuance en de noemde die afgestemd, want bon shuiti koneini en natuurlijk want bon shuiti arki prisiri. No, mina lo sta poco dis, Milton. He didn't.

0: Jawel, dit is naar jou, Juru, jou, Juru, jouw de, jouw de. Maar behalve aan jou, Sande, ook toe, daar hebben we niks aan mee betak net. Ook daar in de Rotterdam, 4 juli 2026, naar in het Zuiderpark Rotterdam. Natuurlijk, daar op een mooi. Evenement dat we en iedereen praat erover. En natuurlijk daar heb ik ook hier een lobby onder de knoppen. Ze natuurlijk zo op. Barkari, dat dat ding gaat gebeuren. Een hele goede middag bij de nacht.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, kan je vertellen wat die mensen kunnen verwachten op 4 juli?
1: Ja hoor, zeker. Wel, als allereerste goedemorgen alle luisteraars. Hier spreken jullie, horen jullie Black Omolo, Rita Omolo, ook known as. Ik nodig jullie allemaal uit voor de Reggae Roots Festival in Rotterdam, 4 juli. Zoals sommige van jullie de line-up wel hebben gezien, we hebben Julian Marley, Coffee, Meta and the Cornerstone, Burning Spear, Sizzla Kalonji. Yes, Rocky Dawuni, Postman, Barrington Levi, Queen Africa, Yellow Man, yes, we hebben Deja Vu, Junior Kenna, Japesh, Zedai, Imishango, Rima, Rubera Roots, ja, en we hebben een area met Dub, waar international, international artiesten en sound systems komen. Fonte Yard, met Empress Surinativa, Empress Ahava, Spetsid Records, Nishwa Dada, Ray Ranking, Tyrone Stepper, Earthworks met Rafa Pico, Slimmer Sound, with Lyrical Benji, African Warriors, and Highly Blessed. We have an Afro Vibration Stage where our Roots Data have DJ Jaren, MC Fly Boku, MC Jola, DJ Lois Jane, Austin J, Spitfire. Ah, dit wordt echt een festival, mensen, waar jullie niets tekort komen. Naast de 4 muzikale areas hebben we 2 areas. Eentje, de Picnic Garden. Dat is een hele area voor de kids die vermaakt worden van 12 tot 8 uur 's avonds. Met theater, artistieke, cultural activities. We hebben een Roots University waar interviews met artiesten plaatsvinden en panels. We hebben een art and healing area. En natuurlijk lekker eten, van alles is er wat. Dus mis het niet. En vanuit de organisatie willen wij graag 2 kaartjes weggeven aan de luisteraars deze ochtend. Ermi, ze mogen een bericht sturen naar jullie app.
0: Ja.
1: En dan mogen jullie 2 kaarten verloten aan de luisteraars.

0: luisteraars.
1: Oké, dit is een vraag. Dan heb je twee vragen misschien voor die luisteraars?
0: Ja, zeker heb ik een vraag aan de luisteraars.
1: Oké.
0: Ik zou graag willen dat ze antwoorden welke zoon van Bob Marley op ons festival komt optreden.
1: Oké, welke zoon? Yes. En de volgende?
0: De volgende vraag mag zijn is, wat is het thema van Reggae Roots Festival dit jaar?
1: Okay.
0: Het is ons eerste jaar, nieuwe organisatie, en wij komen ieder jaar terug met een ander thema.
1: Oké.
0: En dit jaar hebben wij als thema...
1: Yes.
0: Nou, antwoord die vragen en... De kaarten zijn van jullie.
1: Oké, okay. I like it. Ik zal dan daarmee doorgaan. En ik bedank je. Ik bedank je bij deze. En natuurlijk, we zullen dit voor je blijven herhalen. En je hebt je twee vragen gelanceerd, dus ik wacht ook op antwoord. Ik ben benieuwd. Dus mensen mogen een antwoord sturen op 06 84 63 6722, want dit ga je niet willen missen, zo'n Reggae Roots met tegen jaren te veel toch goede artiesten. Dus mensen maken er gebruik van, want Uloba Reggae toch. En ik ga even niet herhalen wie er allemaal op zijn, zodat we ook iets mee dadelijk mee komen bekend, want die niet. Maar in deze blijven jullie lekker afgestemd. Welke zoon van Bob Marley doet mee? En wat is het thema van de Reggae Roots Festival? Dus ik zit hier. Bij deze bedank ik jou. En je mag ook verder blijven luisteren. Ik neem straks contact op met je.
0: En vergeet jullie kaartjes niet te kopen. Want de reguliere kaarten zijn bijna uitverkocht. Er zijn nog maar een enkel.
1: Waar kunnen ze die kaarten halen?
0: ReggaeRoots.nl. Dus www.ReggaeRoots.nl. Check ook de Instagram Reggae Roots Festival Rotterdam.
1: Nee.
0: Daar staat de link ook bij. En op het website zelf, www.reggaeroots.nl.
1: Mooi, Tori, sister. Ze hebben het gehoord, mensen, jullie hebben het gehoord. Of jullie nog kaartjes willen, er zijn nog een aantal beperkte kaarten. Ik zou snel wezen voor tikkie die kaarten daarbij. Want deze dag moet een onvergetelijk dag worden, zeg maar voor de hele familie.
0: Yes, en nog één laatste ding. Allereerste 500 bezoekers krijgen een hele grote vlag.
1: Kijk eens aan.
0: Een mooie vlag van Reggae Roots.
1: Oké, dan wat worden die mensen verwend? Wow.
0: Goed verwelkomd.
1: Oké, mensen. Jullie zijn bij deze helemaal uitgenodigd. Helemaal. Kom in je reggae systeem, in je reggae mood. Maakt niet uit, al kom je zonder je reggae mood. Dat je de vulling aan, automatisch. Dus bij deze, dan weten jullie waar jullie je kaarten kunnen halen. Er zijn nog een beperkt aantal kaarten. En goede artiesten. Mensen onder mee grap. En we hebben ook nog twee kaarten hier die wij weg kunnen geven. Denk erom. Je mag bellen van welke zoon van Bob Marley doet mee. En wat is het thema van de Reggae Roots Festival. Dus maak er gebruik van. Dit kan je natuurlijk sturen natuurlijk op het nummer 06-84-83-8722. Dan krijg je je kaartje. Social lobby. Grand Tani, Milo Bissisa.
0: Grand Tani.
1: Oh. Yeah.

0: Lieve mensen, dat want ik hier is bij de Burning Spear. En misschien dat ik me kon doen naar ook toe naar Keba voor na programma. Ik groet iedereen. Zo meteen om 11 uur heb je Emily die overneemt. Na een programma vind ik terug in je kraag. En natuurlijk blijf je lekker afgestemd. En voor mensen die elders willen afstemmen, dan wil ik ook toegi uno, want bong, shwiti, arki, pi, siri. Urmi e barodi. Even kijken hoor.
1: Even kijken. Alweer daar zijn ik niet verdwaald.

0: Nina man kan ka tu de fra kera na sultan.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam nog steeds veel vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer file, 3 kwartier extra door werkzaamheden op de A44. Dus A10, knooppunt Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel 2 kilometer file en 1 kwartier vertraging. N207, Alphen aan de Rijn Hillegom. Bij Leimuiden 1 kwartier extra, 3 kilometer. En de N208 Sassenheim-Haarlem, 1 kwartier vertraging. Bij de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: So Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia de Bandera. Met het concert Stoppa di Corso. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of het Concertgebouw, Iselien Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Verlin Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam nog steeds veel vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer file, 3 kwartier extra door werkzaamheden op de A44. Dus A10, knooppunt Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel 2 kilometer file en een kwartier vertraging. N207, Alphen aan de Rijn-Hillegom. Bij Leimuiden een kwartier extra, 3 kilometer. En de N208 Sassenheim-Haarlem een kwartier vertraging. Bij de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light. Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam nog steeds veel vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer file, 3 kwartier extra door werkzaamheden op de A44. Dus A10, knooppunt Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel 2 kilometer file en 1 kwartier vertraging. N207, Alfa aan de Rijn-Hillegom. Bij Leimuiden 1 kwartier extra, 3 kilometer. En de N208 Sassenheim-Haarlem, 1 kwartier vertraging bij de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op 2 juli vieren we in Theater de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corsau. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of het Concertgebouw, Iselien Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Verlin Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Dat geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watch party waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radio.

0: Kittikotti Gala. 1 juli via Kittikotti in stijl in Theater de Lamar. Met een alstublieft line-up van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester of het concertgebouw sluit ook Kittikotti feestelijk af met het Kittikotti Gala Concert. Verwacht klassieke soul en jazz gebracht door de artiesten die heden, verleden en toekomst verbinden. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit gala concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.
1: Bekendmaking 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders, voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroep, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittycotyamersfoort.nl. Bondroep, samen in verbinding.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Tony Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Coloni Saus, de Bos Rane. Op zondag 28 juni in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coloni Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30 voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Melin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo.

28 juni, Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het net worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watch party waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

Herdercomité Amersfoort. Voor onze voorouders, voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking

slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

0: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
1: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

0: De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is de kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroep, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondroep, samen in verbinding. Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroep, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondroep, samen in verbinding.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Mag ik jullie vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in aanwezigheid van God, voor familie, voor vrienden, jullie trouwbelofte uit te spreken. Wil je hem liefhebben en waarderen alle dagen van je leven? Wat is daarop?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watch party waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la Cloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderem, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, also van mijn

0: Sifa, Osso Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoma. Verder heb je nog Abrog Import. Uwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Uwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, Zorg en Hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Novenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

Alfa, Rangaruhi and the Music Lovers, Big Time, Ipakadomo, DJ Peck and MC Sidley, and Een Verrassing, hosted by Oscar Sjaar and Mario Hiwa. Kaarten in de voorverkoop €30, aan de poort duurder en online.

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Met dank aan Sam Jones Producties gaat u nu luisteren naar Nancy, deel 2. TV, Actua en Achtergrond. Voor de een was feest vieren op 1 juli not done. Voor de ander was de dag van emancipatie een eerbetoon aan koning Willem III. Hoe dan ook, herinneringen aan Kitty Kotti zijn verschillend. In een radio-tv-podcastserie praat Sam Jones met 7 sleutelfiguren van het eerste uur van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, afgekort NINSEE. Volgend jaar bestaat de organisatie 25 jaar. In deze tweede aflevering een kennis...

Coroni Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Coroni Saus, de Bos Rane. Op zondag 28 juni in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coroni Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatare en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30 voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna 925.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watch party waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Companies NV. Bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
1: ACT. Andries Caribbean Tours. Here, tek opalanyi gwasir nang anonotete. Alas if grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirtimaf er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya ting sobun somanos december. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer.

0: 0800-683-840. De Oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags. En zaterdag van 10 tot 1 uur middags. André Stoers, Around the World.
1: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lust.

0: Rosa Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

0: 0641-0529-526. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boy futan eugenie toch? Weere, if you want sharing, Wiering heb bayeng. Me if you want, ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga. Ja! Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Ferdinand Bolstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
3: Is your captain.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement.

0: vandaag de hele middag hebben we een storing gehad. Vanaf 2 uur is er met man en macht aangewerkt om het probleem op te lossen. Ook met dank aan de heer Bombelman in Suriname, H&N Wicks. Het is gelukt. Niet helemaal compleet, maar we zijn in de ether, maar ook wereldwijd via internet te ontvangen. Norman is de naam en ik heb hier op bezoek de heren die furoren hebben gemaakt gisteravond in Rhône. Ik heb gehoord dat het een spektakel was. En ook een andere promotor, organisator is ook meegereisd. In de studio de heer Sjaar. En hij is ook bezig. Hij was ook getuige gisteravond. Dapena Rhône Sami Conforstang. Dus over Terip Chinzo Sang. Na bedoeling, na zijn in de bezig, maar ook toen samen ik mee is de in Rhône. Want er was ja ook toen meneer Blinker bij de DAP ook toe, dus ook toe in Chi Zamsa. Maar moest praten aan microfoon, dan want maar of hem te gaan geren aan dat. Ja, dus dat kan. Wie heeft het woord? Koteka promotor voor Sisrevi. Ja, you, meneer Sjaar. Je bent de dappe, je bent orgaman. Zijn iemand mee is de en zijn. Je kan daar gaan volgen, tap je fasi naar dat ding. Zijn ik mee.
1: Goeiedag, ik ben Kenneth Sjaar. Ik ben een para-picking, ben een baling-picking. Dus 4 juli dat ik een baling deed toe. Zag ze horen naar Cadence. Ja, wat ik gisteren heb meegemaakt is niet in woorden te beschrijven. Als Tampus alleen maar liep, is de dappe in Rhône. Dus wie er niet bij was, heeft heel veel gemist. Dus voor deze maand zijn we mee met Melody Travels mee eten. Dan hebben we ook een massaal, 4 juli. Dan kan ik de mee eten. En 1 juli de man toe naar Museumplein. De man zal doen optreden daar bij toe. Dus, if you know where is there. Ja, dan kom ik de man mee, one of the two ladies. 1 juli of 4 juli. Voor jullie naar Incandence.
0: Oké.
2: Okay. Ja, luisteraars in Nederland of wereldwijd. Mijn naam is Steven Oost en leider van de Melody Travelers. Sami Kantaki is in het. Ja, we hebben ons best gedaan voor Gideon, die volk, zijn volk, we hebben verwacht al langer. En we denken dat die go, Lexa. Bij deze wil ik ook een groep Wa'anu Brothers heel hartelijk dank zeggen namens de leden voor Melody Travelers voor Biggie
1: Ontology.
2: Zo kies heeft je man. Thank you, brothers.
0: Mooi, Tabarra Sansdon daarbij.
3: Jawel, Nederland, ja, zo van hieruit met Bar Alasma, Sweet Odi, Menena, Creighton, Clifton, de meesters, Massab Milek Lion, maar nog voor VTR. Nou, wat plezier, ja.
0: Wat plezier, Lion.
3: Ja, wat plezier, Lion. Maar nou, wat Orsje Lion, en dan wat. Ja, Menena, nogmaals, Creighton, Clifton, one of de voorzanger voor een band. Jammer. Alleen de zangers nog bij me komen mee, maar ik heb vertegenwoordigd zo maar nodig. Dus Udo zou gewoon doen normaal, nadat Udo, voor mij is het niet anders. Dus. Maar zo mijn missie, sowieso 4 juli, je mag haar kunnen kennen, 1 juli ook toe. Je wilt geniet voor de Melody Travelers, hoe de het in een konder, dus... Je mag haar kotteke à la CPI en nog meer informatie kon eten voor deze massa precies de Melody Travelers treden op.
0: Ja, want volgens mij is massa nog ook maar poude in juli. In juli poude, zoals sabi.
1: In juli zijn ze bij Museumplein.
0: Ah, geweldig.
1: Dus dat ben je maar kabige kotteke aan voorproeven. Voor de wansa nog bij de is de naam welkom voor de man.
0: Ja.
1: Doe kogi de man aan warantu in juli. Naar mijn museumplein. Dus ja, coroni, anatomie heeft naar coronman wang. Of naar de Melanie Travels, naar coronman wang moest komen. Maar ah, de man moest kiezen waar voor alasma. Srana begina om een doorpanga pronacide. Om een libade, dus alasma massaal, u gide boya power. Is weer na jaren tak de mako in a kondre baka. Dus make de man vier tak, u voor welkom de man in a kondre.
0: Maar in ieder geval is de Netti welkom bij Great.
1: Ja, ja, ja. Is de massa bij de rapé? Geniet voor Melody die treffers. Ja, ze hebben het voor. De man overtref. Overtref was aan niet. Ja, man. De man is een kassaal. Dus misschien is het niet zo goed. De voetbal heeft vlog op een kassaal.
0: Ja, nee, ik klop. Ik is een de organen aan telefoon dat naar de heer Williams. Ja. Maar dat tegen met dat keer is een man dat een spektakel. Dat is maar skreeky.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is maar voor tapu. Want toen is maar weer twijfel. En dat ik nou van een kompas. Dan ook een jaar lang. Kan je de misieptje zo maar weer. Nee, de man tik. Direct aan markt over.
1: Ja, ja, ja. Dat, maar is goed. Boel staan,
0: dat is goed om te weten.
1: Ja.
0: Barra, Blinka, je bent er dan en je ziet naar je eigen ei.
4: Zeker weten. Zeker weten. Melody Treffer, den kaart den kombu in zee. En minak den boy ook toe aan zee geeft door die Polana.
0: Ja.
4: En het is heel mooi gegaan, min om lee. Het was goed.
0: Als sfeer bij boom.
4: Ja, als sfeer bij boom.
0: Daar gaat het uiteindelijk
4: om. Bouta, Vene, Alaneste, Uchara, Wakadape. En het was echt goed.
0: Mooi,
4: dus
0: zo.
4: Mag het niet. Dus okay. Men nodig dus maar van hier uit. Balende, de non vergeti. Vier. Doe de dape. Da. Doe veel moro. Sadem kiezen.
0: Oké, okay, dan. Meneer Os.
2: Ja.
0: Voor je vier nou. Van de man wiki die de man qua play is de net die man ten wiki nou. Voor je vier.
2: Wel. En ja, we vinden even normaal. Ja, ja eigenlijk, we komen bij in Adet voor Nederland.
0: Mooi.
2: Ja, is.
0: En alweer een play mee.
2: Alweer een play mee.
0: We gaan to Sani. Dit is hoe afvallen we play.
2: Yes,
0: yeah.
2: This name.
0: Oké, okay. Maar de poko, hoe zeg je, een soort poko, peesje, takere, disnes, maar bij wat te voelen. Een soort van de poko, want we zaten op een bepaalde begin toen, no? Zijn dus maar te de jera dat hij de coin extase, massaal de kont op de vloer. Van poko dat neemt?
2: Van mij naar, ja, weer over de palma.
0: Oh,
2: ja,
0: dan naar dat
2: die. Ja, ja, zijn dus maar jera poko dat die.
0: Ja.
2: Was aan de jan of koronie, maar je lokot op de dansvloer.
0: Ja.
3: Nou, mag die dat ook hebben, toch?
0: Oké.
3: Wees je aan een corona, maar wat doop je om van moment dat. We takken aan een bradkant, hè. En te meer, we beginnen tegen de sma voetballing. We beginnen weng, denk dat ik. Temiko, dat ik unaf kon aan een corona zou zeggen. Want mij et jaar ik kon aan een woord toe me zorgen dat ik wat doop je om. Teden kon aan corona, dat met die dingen grani.
0: Leuk, leuk, leuk. Hoe zou je? Mooi zo, en misschien beelden ik hoor rond op internet. Om mij naar een soort blauw drone daarbij. Dat je de man kan maar die trans. Dat is waar, misschien boem. Dat is hier boem toe. Is het waar of naar zo'n amant gwent play?
2: Ja, kijk, als zo'n amant gwent play, naar van zo'n amant play, ik wil helemaal naar muziek.
0: Zo?
2: Yes.
0: Zo'n amant dat die van?
2: Is Mario Slagveer.
0: Oké, okay. Oh, nou, ik genoeg Slagveer.
2: Slagveer, dus als je kijkt, heel begin die Miltreffers kon, dat je was hier op een fiets. Hij was een kleine jongen. Dus ik wacht dat ik naar een team van band.
0: Maar grof mee.
2: Maar grof mee in een band.
0: Zo.
2: Ja.
0: Mooi te horen. Sjaar, wat gaat er gebeuren? Balendee, vertel
1: je. Ja, dat vier jullie, wat begin Balendee zijn, hoor je naar Kedens. Balendee heeft een ketikotifiering, dus. En jullie naar ketikotifiering. Dus we vieren hier wiki dat ketikotifiering is. Op zaterdag vieren jullie wat ketikotifiering. En Alade Malik, Melody Treffers, Black Harmony, Corona Band. Bogol Srivi, zeg maar voor passen.
0: Bogol, Bogol
1: Srivi. Bogol Stimo voor Srivi in een line-up. Rechtstreeks van de Suriname.
0: Zo'n telefoon gaat daarbij over. Wat doe je nou?
1: Rechtstreeks van de Suriname. Hoe op Kleber Toepel. Als ze plein aan de Waringbo Krioro. Verder wat beter aan Rookie in een line-up. Sankofa is een line-up span. En we beginnen vanaf 1 uur middags.
0: So.
1: Tot 5 uur in de ochtend. Dat is nou een lange dag. Dat is dat pokoe. Non-contact en non-stop pokoe.
0: Vanaf hoe laat we beginnen?
1: Vanaf 1 uur middags.
0: Zo.
1: Dus het is een lange dag. Dus sumano wa kon vroeg. Nou, in de late uurtjes hier, ik ga moeite voeden op dat punt. Maar als je kool laat, dat betekent je missie. En de man voor mij die treffer schrift, dat kan ik niet langer. Hoe aan of parare? Hoe aan of corona? Eigenlijk nou een parabend moest ik dat dansen af. Dus ik heb ook gehoord gegeven aan dat wat u bij de malle klasse bent. De man dat kan ik niet. En ik heb er gehoord aangegeven dat we op de map zo eerder. Dus desma sabe, denk dat ik zou moeten spelen die treffers, want het is een beetje aan de late kant. Desma na 2 euro voor dat de Melody Treffers gaat iets eerder beginnen. Dus wie Melody Treffers wil meemaken, moet heel vroeg komen. Want desma, desma na komassaal is de na welkom. Misita kwa tusma twijfel in de man. Maar als hij de man kwot is de na baka, als het dan poes de man libi.
0: En jou zou wakken.
1: En jou zou praten. Heel social media. Na zo Melody Treffers, dan veel op je zie. Dus dan gaan die desma selectie zijn, zijn op je dat pe. Oké. We gaan ondersteunen de brada DC.
0: Mooi zo. Je is pas aan de pen en papier bij de hand. Je een line-up het al eens.
1: Een line-up naar de Black Harmony, Corona Band, de Melody Treffers, de Mafia's uit Suriname. Met een bogel toe voor Stimofo. Patiëntie familie, waarin we creëren met Kleber Tuba, Hoepel uit Suriname ook. Trangarouki en de Music Lovers. We hebben EPK Dono, Sankofa, Big Time, Uno Fergiti. DJ Peck, MCC Sitlet, en dan wat je voor als je beter.
0: Mooi zo.

0: une sing moro furu uno tak moro furu 4 juli yar kona kenens inetana oso wis ino be wani ye firu tak imus kong en imus de dape
1: ya dog and of the tak e mi and of baling of mi ano koronang una ala mala srana mada na trobi sort se fu srana yuk mopo if na nikeri para broko pondo ana trobi sort libaf dor po yuk mopo we komasal na bigi baling li disi want we ter ala srana mang de we hart welcome tapa di disi
2: melody mim aksen ama so to arkimang olang de na kondro so so fiari and de fenta kere da pa fiaro so mi wis fano fa wis so a fiu wa yuru de man conte se dorwe do date if to tu fo un pre car uno
3: e fa e fa wan fiaro so fa do natula tu kan en falling umi de werken ku play a play dati we say tot 12 augustus in Atlanta.
2: Oké.
3: Okay. Yes.
2: Dat is Masabi, direct toe. Maar zijn jullie ergens bereikbaar met Masabi? Er een telefoonnummer per de kantak? Hey, rechtstreeks contact. Dat kan. Kan je dat doen? Of dan via organisatie?
3: Nou, mijn telefoonnummer is nummer 597-86-35-35.
2: Maar wat je ziet, pas dan.
3: Nee, oké, oké. Nee, maar herhalen, baga. Plus 597-86-35-35-8. Dus maar kan bereiken we op de app.
2: Oké, en dan neem dat die, als je moest actie voeren naar Oost.
3: Oost, ja.
2: Met een T.
3: Met
2: een
3: T. Ja, met een T. Ja, met een T. Dat me een WhatsApp, dat je direct Melody Travelers.
2: Goed. Barablenka.
4: Ja.
2: Tamara, je ook. Wat kan je doen in de kondre in jullie kritiek? Dat Suriname plein je. Wat kan je doen? Wat kan je doen?
4: Nou, Tideneti kan je me dat Suriname plein.
2: Torineti.
4: Torineti. En morgen, 4 juli, we gaan meneer Sharpe Taki voor 3 of ook toe naar Abalende. Ja, we hebben een afspraak. Dus ik kijk wat er uit de bus komt, weten wij voorlopig niet.
2: Nee.
4: Maar ik zal mij echter als zoon van het land cirkelijk op prijzen als het iets goed is. Ja. En, ik denk dat we dat doen. Dat jij dat denkt, dat we zijn om een mee eten of zijn om een mee, dan kunnen ze dat meemaken.
2: En dan ben je in jullie ketikotivering, dat het museumplein dat we... in jullie schrijf.
4: Ja, dat is
2: één. We denken, wat gaan we doen? En als de man ziet, de man sap je ook maar. Ik kan dat ik de man zeg, look aan microfoon, ja, ik dit maar kreeg.
4: Ja, ja, ja.
2: Ik denk dat ik zo maar weer heb.
4: Ja,
2: dus dat kan.
4: Want mijn heren, mijn wan, boem, leef met de Sako.
2: Sako
4: is ook in Nederland nu. Dus hij gaat ook daarbij zijn. En mijn man altijd een koppel samen voor de zijn.
2: Zo, hè. Goed om te weten. Ik ben aan het doen, zei u, want ik was aan het doen. Ik zit hier, want ik was aan het doen. Want leider, ik ben aan het administratie. Dat ik beheer, want ik was de wacht hier langer. En dat probleem los op.
1: Voor Abigi Balendi heb ik een paar kaarten beschikbaar. Voor deze massa, een nieuwe kaart, voor een nieuwe kaart. Voor Abigi Balendi, dus. Kunnen ze nu bellen naar de studio.
2: Oké.
1: Als ze maar onthouden, een line-up van mijn kaart. Als ze maar kaart wist, wat hoef je bij, zou je dit op een line-up. Kunnen ze een kaartje willen hier.
2: Goed zo. Luisteraars, we hebben maar tijdens we verloot one nummer, one entry one of two. Ja, organisatie die schuld. Organisatie want je twee kaarten weg. En u bent thuis, u wilt meedoen. Want loco, if you scherp, if you arki boom, en if you yesi, kring. Zodanig dat je hier alles aan zou vadoen. We hebben namen genoemd, u Takwan Toussani. Welkom in de uitzending 020-471-4291. Dan kan ik hier weer nog een kaart aan. Vind het ook mooie wind toe, maar ben je begin welkom. 020-471-4291. Luisteraars, we hadden een storing. Dat heeft u gemerkt vanmiddag. Om 2 uur waren we er niet in de uitzending. Maar nu zijn we live. Die zijn nog een opname of herhaling. Die zijn er live in de uitzending. Dus live, je kan weer nog een kaart aan. No de, die a balling de, zei kom. Wie is aan het woord? Zomaar ik aan het woord te noemen. Singiman, ik kan niet singiman, maar ja, wie echt een ding? Ik kan aan het eten alleen
3: zien. Creighton, Creighton. Zo, Lijn.
2: Mooi.
3: Ja.
2: Ja, om een singiman, de in Melody Travelers?
3: En voor

0: Zo.
1: Ja.
0: Dat is goed. Luisteraars, je luistert ook goed, hè? Look naar Joël Wachtiana. 020-471-4291. Je kan winnen een kaart voor Gona Balling Day. We hebben twee ter beschikking. You, zijn bel ik eerste. En met direct aanspraak. If you are kibong. 020-471-4291. Zijn appel voor mij, heren. Ja, op de achtergrond. Zo maar kan je het mee.
2: En ik heb een fini in de cultuur die ik heb een loco.
0: Loco, mina loco. Ik zou alle contre play live dit op YouTube voorzien. En meer ook, ziet er geweldig mooi uit naar ons soort bamboerita-achtig impie. Een soort. Zomaar met kastel doen, jongen. Meer ook, brengt je dat is dit in de ronde, jongen. Klopt dat? Michibuno, Mierre Boom. Ja.
2: Like, so,
0: nee, dat is anders met takken.
2: Dat is anders met takken. Ik denk dat ik bij mij kom voor een
0: video. Nee, nee, nee. Als ik op vier auto toch je WhatsApp film, ik heb dus mijn McFilm tegenwoordig. En ook is een soort schouderboekje. Maar ik heb een stof, een pani.
2: Jawel, ik is een mooie pani voor een organisatie. Wano
3: Brothers.
2: Yes.
0: Mooi. Maar als man zou met een stel doen, een combinatie, big up als man dat doet. Ze vonden het schitterend, Samiere.
2: Dus,
0: vertoning.
2: Als stof ook is een voor, kan je me? Mijn man komt van een tapaneng. Als stof maar voor ook toe uit Nederland.
0: Okay.
2: Maar dan, voor mij kan gaan niet dan, wat mevrouw dat in Coroni, je hebt uno, mevrouw Vera.
0: Yes.
2: We zijn haar heel dankbaar dat ik ben een korte tijd aan making you know. Dat, ja, dat people loving me in de Comoro.
0: Mooi zo. Dus mevrouw Vera, u heeft goed werk verricht. Helemaal in Suriname. Dan heeft u een lookboek aan toebestellingen. Komt dit af in Suriname, want het zag er goed uit. Mooi zo. We wachten. Nou, bellen ze nog kooit. Dus dit nog een karta.
4: Ja, ik denk dat die mensen nog slapen. Of dit is dat de maar in de studio. Dus, maar ik kon net aanschrijven aan de radio. We zijn nu bij de leider van Melody Treffers, Nanga Singeman voor Melody Treffers in de studio hier bij Radio Mart. Dus de meekar Aladis Makon, voor jullie toe, Foucault Power Assisteem. Dus daarna Trobi Peek Mopo, Solara Jonas Ranamang, ben je van harte welkom. Dus Masala Bedina, welkom voor de ma is de mij verwacht u toe, dat we komen voor jullie en in jullie de madame Missie Plein. Pedemang, Samik Desmasa, Miss Demang in het begin, ben je welkom. Tak de Sakrik Bashi Demanda Petu. Dus wie nu is komen aanschrijven van de radio, hoe de Nanga, een leider voor Melody Treffers, Nanga Waf Desimang. Allemaal naar Bemakong, weet je, want er was een storing hier bij Radio Mart. Dus we hebben toch de gelegenheid gevonden om hier in de uitzending te komen. En daar willen we heel erg gebruik maken van. En voor de mensen die nu luisteren. Je hebt de mogelijkheid om een kaart te winnen. Kan die takkie samen in de bamboe voor een kaart. Dus er zijn een paar kaarten beschikbaar om te winnen hier bij Radio Mart.
0: Mooi zo. En zoals maar loopt wie niet, hè?
4: Want
0: dit is alleen ik ben. Mogelijke winnaar of winnares. Dit alleen. Wie bent u? Welkom. Goeiedag in de uitzending.
5: Mijn naam is Ragolu. En dan net met de radio naar mijn heren. Dus ik onthoud want to zien ze niet even. Maar ik heb nauwelijks 10 minuten met de online.
0: Mooi, maar net die letter radio. En zij vangen op even dan, een soort PC-icoon zie.
5: Nou, meneer, dat bent af voor zingen, man. Meneer, big time, meneer, patiëntie, kroon, meneer, corona, meneer, melody, travelers, meneer, waarin ik kreeg, maar de persoon van mijn missie.
0: Zo, maar dit is op de hoogte.
4: Ja, hij is van heel veel op de hoogte.
0: Ah, hij is dat heel duidelijk. Maar is dat maar zo ons nooit naar studio, no? Kom, look eventjes.
5: Ja, dan gaat Steven Os, Clinton Os, als je maar langer man. Niet aan de man naar kolonie, dus de man op tsunami.
0: Oké, nee, dames, moest we niet.
4: Ja, zeker weten.
0: Aardig op de hoogte.
4: Ja,
0: dat is waar. Zal dan Orga schrijf aan de NV direct? Want dat jullie nou of de winnaar.
5: Kulpen alias Golu.
0: Is dat wel lazy?
5: Erik Hulpen alias Golu.
0: Erik Hulpen alias
3: Golu.
0: Yes. Mooi zo. Toch moet je wel testen eventjes, Luguete. Want je weet niet bij haar, maar je moet even scherp extra. We hebben een tramang gast in de studio ook toe. Maar die.
5: Ja.
0: Zo maar denk ik.
5: Namens u dat, Mati Blinker.
0: Oh, nee, ik ben extra man.

0: Tees ka rap tumsi. Abu, grantang yara. Aneng, ito ang lesi, aneng?
1: Erik Gulpen.
0: Erik Gulpen alias?
1: Golu.
0: Golu. Organisatie skrif aneng, wat toch?
2: Ja, in principe als meneer Erik Gulpen die kaart wil komen halen bij Radio Mart, dan laat ik het ook hier voor hem achter. Of hij zegt nee, ik neem hem wel daar als ik bij de balie liep.
0: Betraat ik een rapport?
2: Ja toch?
0: Ja toch? Dat moet zeker toch?
1: Ja, een rapport dan dit zeker.
0: Juist.
2: Ja, ja.
0: Mooi zo.
2: Nou, het is genoteerd.
0: Hey, graag aan je herab, zo'n shoot day morgen.
1: Lobby. Lobby.
0: Okay.
1: Op een tijd in Nederland.
0: Mooi zo.
3: Thank you, meneer.
0: Is de volgende winnares of winnaar? Want meestal naar de dames heeft het bel snel win de kaart, want dat is arke scherp. Maar no, I just de falasribi no. Dat we wachten denk, het is een dame of een heer kan komen en mee kan komen naar uitzenden dat we voor die precies zij kan winnen. Een line-up de van Odo, de luisteraars, het is een lezing voor
2: ja, in een line-up, dat waren we 4 juli. In Kennes, we hebben Boggle van Stimovo, Oa Black Harmony, Corona Band, The Melody Treffers, vers uit Suriname, Patiëntie Familie, Trangarugi en de Music Lovers, Waribo Creole met Klebert Hoepel uit Suriname, Big Time, DJ Pack, MC Sitlet, Sankofa en een verrassing. Dus mama Sabi kan die om in een kaart. De kaart is €30 in de voorverkoop bij de poort. Ik wil lucht op tien. Dus als je je kaart nog niet heeft, haast je snel naar de bekende voorverkooppunten. Je kan je kaart halen bij Draver, Ricardo's Eethuis, Boston Corner, Paco, Pico Gassenhoef, Heidi Derby, Café, Het Baasjes, Melin Bossa, Patteke, online, evenbright.nl.
0: Je telefoon en je rap en zo.
2: Ja, dus dit is mijn belnood op mijn telefoon. Maar dit is mijn bel kun je naar uitzending.
0: Ja. En dat telefoonnummer van studio naar 471-4291. En je kan weer nog een kaart. Snel. Fos. Ja.
2: Dus ik ga de meneer Blinkers er even een kaart is, maar in één taal. Gewoon naar Biggie Ballen in EDC. Dat is maar wat kan. Zoals mannen zeggen, ja, maar wie is meneer Blinker? Dat bij deze, dat meneer Blinker. Ik ga dit maar naar Inta en Sissin, voor naar Biggie Ballen.
4: Brasa, Foku Fusranang, Mekaru Alamala, Massal, Umbalende. Mekokong, Kogenit, Nangau Brazo Serepi, Dau Serepo Sitaki, Adeidati, Odewan Bundi, Sotak Tuwiki na Trabiki, Tradi, Dau Serepo Sitak Ai, Ufir Balende Ai. Ja, actie om Fred Derbo dat je toe. Hoe tegen de matakeren? Mijn Fred Derby. Mijn plek aan balende. Voor je alleen maar eens orgo. Mijn dabe. En dan laat de parama oma chano. O dat je toe.
2: En ja, dat was meneer Blinker. Dus ama abmoeres, maar mama duboche na. Dus ook dat ik ama omens massa maka doen. Dit is te light. Dus wil je dat live meemaken? 4 juli. In Candence. Dit wil je niet missen. Melody Travels naar Biggie Ballen in DC. Is niet iets dat dagelijks gebeurt. Weet je? Dus de maakt er even een power systeem. De maakt ook nog Coroni. Ik heb power para. Want als je een systeem voor Ballen en voor para naar Coroni, dan heb je een beetje een klein dossier. Een grote. Ja, dat. Dus voor de mensen die dit nog niet hadden gehoord, bij deze Balende samen met Melody Travers, Coroni, ik ondersteun para. Ja, toch?
0: Mooi. We dus hebben lopen toemsie vooruit op zaken, maar je is meer een boto aan de takken in de wandelgang. Is mij kon tak je hier een boto koer.
2: Ja, dat toch ook eens meer op een boto toe, hot summer boot toch, met Sabaku, Corona, big time. Ja, maar ik bereken dat ja, dat is 30 augustus, is 2 maanden verwijderd van nu. Maar ja, Balende is iets dichterbij, dus dan doen we weer een kota van Balende.
0: Mooi zo.
2: Maar ja, in de agenda soms maar poten, want het is maar heel lang, ik heb mijn kaart al hoor. Ja, hoe de faboto.
0: Nee, dat weer een boom.
2: Ja.
0: Dat weer een boom. Tot slot, want de kaart, de Oliva kaart, dat eventjes die ontraleesie. Maar tot slot, zomaar op ons aan heeft dat want men hoort rekenen aan ons en aan ons dus aan heeft leider Oost.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ik zal zeggen, en mensen, oevallig en dingen, spotjes, bij Melody Travelers Day, dan alles komt goed. Dus nog vergeet die 1 juli, hoe de museum plein, 4 juli, hoe de balling day, na kadens.
5: Nou, voor jou, ik van leider Taki, nanga orgamang sowieso we kar alasma yunetana also one if you miss this na tralisi baka dus miling tak you know one missing yunetana also no one sma since you know sarana mang imar contact this ya
0: en if you dan all with my jare ko ook to
5: natuurlijk ook to en we do po kon do guru
6: ja dan iedereen van
0: met op en kon do guru wat je wel aan die zin
3: wat
0: je wel probleem
3: ik ga alles pakken ook to massaal voor naar Balende en oh god en sami want tak ook to bay this ma say per yari den ten say kong if you want one domini polana you want bel me afi bel me dan me kontak 86 50 4 85 dan me kong cara asini of a polano of a bosko pukong di ayarako.
0: Ja. De jara zegi no sa bosko pukoi, de jarige. Mooi zo, je bouwt nu weer eten alleen zien. Ik kan er langzaam mee rond. Deze man is Christus snel lek van je taki.
3: 86, 50, 4, 85.
0: Meneer Blinker, Blinka.
3: Ja.
0: Goed zo. Heren, hartelijk dank en we wensen u een mooie day morgen vara. Orga, succes na de promotie.
2: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Goed zo. En we horen contact.
2: Ja, zeker.
0: Utambo.
2: Oké.
3: Oké, dankjewel.

RP live op YouTube te zien. Ik moet u gaan groeten. En wat er na mij komt, dat moet u gewoon blijven afwachten. Kijken wie na mij volgt. Maar vanwege de weersomstandigheden zijn een paar programmamakers ook uitgevallen in verband met Kitty Kotti. In juli ook. Drukte van je welste. Ze moeten hier en daar en overal zijn. Dus het kan zijn dat u op non-stop muziek wordt gezet vandaag. En herhalingen van eerder uitgezonden programma's. Ik wens u een fijne dag verder en graag tot de volgende keer.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna 925.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watchparty waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
1: ACT. Andries Caribbean Tours. Here, tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alas if grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirtimaf er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya ting sobun soma no so December. Isi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
2: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de

0: Zetland, Young Kosha, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetland en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
1: VIP available.
0: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
2: Dat die leasing.

PPPP, Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29, bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boei futant eusje niet ook. We jere, if you want sering, Wiering e bayeng, me if you want ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, maar ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Juwelier Wiering, Ferdinand Bolstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Juwelier Wiering.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna 925.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het internet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watch party waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen.

0: De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watchparty waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Bekendmaking 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Voor onze voorouders, voor degenen die hun namen, hun taal en hun dromen meenamen door de generaties heen. Voor degenen die ons leerden om ondanks alles door te gaan. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, staan we stil bij hun verhaal en bij onze gezamenlijke toekomst. Dit jaar op een bijzonder moment voor onze stad. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort.

in a face lineup. Corona Band, Sabaku, Young Kosher, Sankofa, DJ Face Base, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers.

0: BNinfo 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
1: De lezing.
2: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is de kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: De maand juni staat in teken van Kitty Kottie in het Pleintheater. Onze Kitty Kottie maand. Op 6 juni beginnen we met een dinerdansam met Francis Free. Een Nigeriaanse zanger die normaal gesproken hier niet woont, maar in de Côte d'Azur. Geweldig.
4: Terwijl je langzaam in en uit ademt, voel je dat je lichaam zwaarder wordt. En langzaam voel je hoe je verder wegzakt in een comfortabele bank.
3: Op 12 juni laten we een film zien van Mirella Muroni met een nagesprek met Ashar Medina.
5: Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
3: Op 21 juni hebben we een gesprek met Arwin Ralf, onderzoeker op het gebied van genetica, en Sylvana Simons over wat er nou precies terecht is gekomen van achter die komma. En op 28 juni gaan we praten over de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.
6: Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking.
3: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
7: Hier volgt een speciale bekendmaking van het 30 juni 1 juli comité Amersfoort. Het 30 juni 1 juli comité Amersfoort vraagt uw aandacht voor het volgende. Draagt u misschien de verhalen van uw voorouders met u mee? Verhalen uit Suriname, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. Verhalen van pijn, maar ook van kracht en veerkracht. Op 30 juni komen wij samen in Amersfoort om hen te herdenken. Dit jaar vindt de herdenking plaats op een bijzonder moment voor onze stad. Onder het thema Bondroe, samen in verbinding, brengen wij mensen en verhalen samen. Verhalen uit de West, Oost en van iedereen die zich met deze geschiedenis verbonden voelt. Herdenkt u met ons mee? 30 juni, de nieuwe stad in Amersfoort. Voor meer informatie, kijk dan op kittykottyamersfoort.nl. Bondroe, samen in verbinding.
8: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Jawel, jawel, jawel. Het is maandag 29 juni en u hoort het al aan de Bossa Nova op de achtergrond. Het is WK-tijd. Op dit ogenblik speelt Brazilië tegen niemand minder dan Japan. En op dit ogenblik staat Brazilië met 1-0 achter. De Bossa Nova speelt op de achtergrond. Onze harten kloppen snel. Onze geel-blauwe leeuwen zullen moeten gaan winnen. Althans, als ze in ieder geval verder willen komen. Op dit ogenblik ziet het er niet zo goed uit voor de heren. Welkom bij de Watch Party. Je luistert naar de heren van Stam, Gordon Kruden en Vito Boene. Zijn nu nederige gastheren voor vandaag. Stand by for action.

nu hoort het al. Welkom bij de Watch Party. De heren van stand zijn live op het WK voetbal. Brazilië, Japan. Brazilië kijkt tegen een 0-1 achterstand aan. Of is het een 1-0 achterstand? Ik durf het niet te zeggen. We gaan even zitten en hopen dat u meegeniet van deze live thrill. Brazil!

0: Kijk, kijk.
1: Goal.
0: Goal.
2: Goal.
0: Goal, hij staat goal. Al.
2: Fruit.
0: Hoezo staat hij niet? Doellijnen technologie. Kijk hier. Maar even, even. Kom maar, zet toch.
1: Ja, ik weet nog steeds in de US hebben.
2: Hoezo staat het?
1: Nee, niet ze voetballen daar amper.
0: Handball,
2: scheids!

0: kansen geleid in de tweede helft.
1: Nou, ik denk dat ze die lange man erin moeten zetten als spitter.
2: Nou, liever niet.
1: Jawel, nou ja. Huh? Op een gegeven moment, ze geven snelle voorzetten. Hij kan wel koppen.
2: Is
1: kijk.
2: Zo?
1: Jawel.
2: Hij is vergeten te koppen volgens mij.
1: Ja, maar als Hendrik voor heeft het hoge voorzet, heeft geen zin.
2: Nee, dat is waar.
1: Dus.
0: Gabriel.
1: Goal. Goal! Casimiro! Ik zeg altijd moet hij spelen! Casimiro moet altijd spelen! Nooit! Casimiro moet altijd spelen!
2: Brazil! Oké dan!
3: Ja, Brazil is schakelt een tandje bij jou.
1: En nu erop en erover. Gewoon eroverheen.
2: Nou, ik weet het niet, maar ze moeten er normaal gesproken moeten ze eroverheen, ja.
3: Oh jee, oh jee, oh jee.
0: U ziet dat nu niet, ik zie het wel. Buiten beeld staan alle Japanners nu in een cirkel op het veld met elkaar in gesprek.
3: Met elkaar in gesprek.
1: Oh, ze, nu, hoe gaan we het nu aanpakken, tactiek?
2: Hoe gaan we het nu aanpakken, Fanamau Wipono?
0: Die snelle voorzet.
1: Is toch geen buitenspel, toch? Nee.
3: Nee,
1: ik zie zijn been daar al.
3: Nee.
0: Van Casemiro.
1: Lekker hoor, kopsterk.
2: Ancelotti wist het.
1: Hij kan ja, maar Ancelotti heeft jaren met Casemiro gewerkt, hè? Vertrouwen in die man.
2: Ja.
1: Jij toch, jij niet?
2: Ja, ik kies minder, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, maar jij zei volgens mij dat hij in de rust hij moest gewisseld worden.
2: Ja.
1: Omdat hij al geel had.
2: Oh, niet waar hoor.
1: Ja.
2: Nee, een geel shirt.
1: Jij zou hem wisselen.
2: Een geel shirt.
1: De
2: kansen blijven komen. En nu hoop ik dat Hendrik scoort.
1: Ja?
2: Ja, ik hoop het echt van harte.
0: Al die mensen.
2: Ik zit een beetje te ver weg. Misschien kan ik. Kijk, we zitten hier even te vechten hoe we ons beeldscherm het beste kunnen zetten. Zou ik hem niet daar kunnen zetten?
1: Kan
2: bij die 8. Ja, doe dat.
1: Bij die 8?
2: Bij de klok.
1: Maar Sia is te ver voor jou, toch?
2: Nee.
1: Jij bent niet meer zo. Je ogen zijn niet meer zo goed. Waar wil je hem zetten? Zo.
2: Nee, daar met je. Nee, andersom. Draai met je.
3: Casemiro.
2: Dan ga
1: ik
2: daar zitten dan over.
1: Oh, oké.
2: Niet serieus.
3: Lang niet versleten.
2: Dat kan ook, ja.
3: Dan moet je dat even doen. Dan moet je even daar gaan.
2: Huh?
3: Nou ja, dan kan je even live verslag geven voor mensen die geen weet je, radioverslag.
2: Radioverslag. Jongen, weet je hoe lang het duurt voordat ik een speler heb kennen?
3: Evert de Napel. Gordon de Napel.
0: Erop dat ze...
2: En afmaken nu, hè? Kom op.
0: Eroverheen willen denderen.
2: Hé! Hey!
0: Dat is een fout weer.
3: Kijk, als hij hem afgeeft naar rechts, ik weet niet waar die rechtsback is. Want die eerste goal... Geeft hij ook zomaar breed.
2: Hey Fini! Kom op, Fini!
0: Lekker
2: op
0: bal, Fini!
2: Oh, links! Oh! Hey! Hij zit niet! Hoe kan die bal niet zitten?
3: Wat was hem? Ik dacht, hij gaat erin!
0: Een individuele actie van de grote ster.
2: Wat?
0: Van Brazilië.
2: Wat was het? Dat kwam niet tegen de paal of zo.
0: Mooi zou dit zijn van Vinicius die met deze aanname.
1: Wat is
3: dat? Dat is die ene die
1: Ja.
0: Niet te houden. Buiten
2: de bal. Zag je hoe Tobias ja,
3: eigenlijk moet hij deze met zijn links schieten.
2: Oh, goede redding van de keeper.
0: Want anders is dit een goal.
3: Maar hij moet hem eigenlijk met zijn links
2: schieten. Nee, dat is een prachtige reflex van iemand.
3: Maar hij moet hem met zijn links schieten.
2: Ja, wauw.
3: Je moet wel een beetje twee benen zijn. Je kapt hem naar je links en je schiet hem met je buitenkant. Dan heb je de punt rechts.
2: Maar ja, nou ja, okay. Ik moet zeggen, dat is een schitterend. Ik had niet gedacht dat die keeper hem nog aanraakte.
3: Maar Tobias,
2: het
3: ging wel.
2: Ja, kom. Tobias staat met zijn autosleutels op de parkeerplaats. Ja,
3: hij is gehuurd van Arsenal.
2: Ja.
0: Door al die jaren van Real Madrid naar de aandacht naar anderen ging.
2: Nou ja, we zullen blij zijn voor Casemiro. Kijk, dit soort acties bij Brazilië hou ik niet van. Want ze rennen ook niet naar mijn smaak hard genoeg terug.
0: Goed gedaan van
2: Doan
0: Ueda, bijna.
2: Oh, PSV Doan speel.
3: Ja.
2: Hé, maar die jongens spelen allemaal gewoon bij Belgische clubs en zo. Hè. Leuk. Nee, niet zichtbaar.
3: Is die jongens
2: dan de Doan? Die jongboy.
3: Ja, terug.

0: inderdaad geen buitenspel. Voor Casemiro, die er op deze animatie ja. hebben uitziet als Casemiro, maar het zal niet terecht zijn.
1: Nou, is dit een beetje traag, vind ik dat. Ja, kijk, als hij de bal verliest, ja, en je ziet die man al op je afkomen, maar je doet alsof je alle tijd hebt. Deze man nu aan de jeuken, hè?
2: Ronaldo, Roberto,
1: Carlos. Ja.
2: Staat met Ronaldinho.
1: Ja, ja. Ronaldinho, big thing, hè? Staat die man bij de spelers tunnel.
2: Dit is die Ueda van Feyenoord.
1: Ja. Maar weer, je ziet het.
2: Diegene die scoorde, Sano.
1: Hé, dat is ook Hensbal.
2: De arbeider Sano van NEC.
1: Ik weet niet, je hebt een hoop Sano's en... Deze mannen hebben niet veel variatie in.
2: Maar even, hè. Kijk, als je toch Japan zo ziet, hè.
1: Ja.
2: Waar is het tegen Nederlanders sterker?
0: Gabriel.
2: Ja. De hele wedstrijd. Hè? Dus nee, maar ja. Gewoon als tegenstander.
1: Ja, klopt.
2: Tegen Brazilië komen ze er haast niet uit, hoor. Nee. En terwijl ze Nederland op een gegeven moment onder druk zetten ook, hè.
1: Nee, maar kijk, Japan speelt Braziliaanse school. Dat is het Brazilië. Ja, ze hebben echt een basis in Brazilië gelegd. Zico, al heel veel trainers hebben ze gehaald. Dus je ziet die spelopvatting. Lijkt voor een deel op wat zij aan het doen zijn. Maar Brazilië speelt dit spel beter, want ze hebben eigenlijk de boel in de tank. Die jongens kunnen een beetje counteren. En hij scoort een prachtig doelpunt. Oh boy. Ja,
0: maar als je bijvoorbeeld Keijsje 5 keer de Champions League wint, ook al werkt
2: hij met de Nederlandse wereld. Japan.
1: Nee. Nederland was technisch en veldspel.
2: We zijn kritisch op Brazilië.
1: Ja.
2: Maar als je ze zo tegen Japan doet, dan is het beter.
1: Veel beter. Veldbezetting is ook beter. Alleen ik vind dat als die ballen tussen net voor die verdediging vallen, lijken ze altijd een stap te laat. En ik weet gewoon niet hoe dat komt.
0: Real, dat gebeurde bij Ancelotti eigenlijk nooit. Alles bleef binnenskamers. Maar dat komt hij wel aan. Hij niet, maar hij is ook heel snel.
1: Ik denk ook, keeper, had je niet al moeten zijn. Want ik moest denken aan die wedstrijd tegen Kroatië. Toen zweefde Alisson ook naar de hoek. En toen werd ik, weet je? Alisson is een goede keeper, maar hij maakt nooit Courtois-achtige reddingen. Maar ja, ik kan niet zeggen dat hij niets gewonnen heeft. Dat is ook weer niet waar natuurlijk. Maar Alisson is een...
2: Hij maakt geen fouten.
1: Nee, maar Courtois is de wedstrijd winnen. Ja? Ja, wat denk ik? Wat ben je aan het doen?
2: Dit is gek. Dit is gewoon wacht op balverlies.
0: Nonchalant gaat ook allemaal goed. Vinicius. Veel hoger tempo in de tweede helft. Japan moet mee. Vinicius.
1: Goeie bal.
2: Tik hem naar rechts.
1: Ja, doordraaien, ja.
2: Draai door.
1: Dus, kijk, je hoeft niet twee passen te lopen om die bal te spelen, hè?
0: Danilo,
1: Hendrik. Oh, Hendrik van rechts.
0: Hendrik, 1-2 met Koenja is goed.
1: 16 meter in, Hendrik.
0: Hele fijne beweging van Hendrik.
2: Kijk naar Mateus Koenja.
1: Maar deze bal kan je niks mee, hè?
0: Hendrik, Vinicius is daar, Suzuki.
2: Waar keep Suzuki?
1: Parma.
2: Parma,
1: ja. Ja, heeft. Ik begrijp dat er aanbiedingen zijn. Clean.
2: De keeper is wel niet donker.
1: Nee, de keeper is goed. De keeper is sowieso goed. Ja, geboren in Amerika en toen naar Japan verhuisd. Ik weet het niet. Ja, zijn moeder is natuurlijk Japans, dus ja. Dan zou zijn vader een expert zijn, toch? In Nederland was het een gastarbeider, dus ik weet het niet. Een tijdje waren we ook Nederlanders, nog of niet? Nederlanders, Rijksgenoten.
0: Rayan zet nu wat druk.
1: Goed zo.
0: Hij was overigens.
1: Oei! Kijk, dit vind ik van die ballen die ik nooit goed snap. En dan kijken ze niet in hun rug.
0: Schieten vanaf daar, ja, het kan.
2: Dat is onmogelijk, denk je, vanuit daar, ja.
1: Ik begrijp niet waarom Alisson die bal niet met zijn voet stond. Oh, zie je? Toch weer van richting veranderd weer. Kijk, als ze nu rond 70 scoren, Brazilië. En dan moet Japan komen en dan moet je ze op de break hitten. Oh jee.

0: op bepaalde plekken vlak, weet je, in het midden zo, het is lastig.
1: Maar ook al zijn ze knieën niet helemaal goed, maar dit is de laatste keer. Douglas Santos doet zijn best om, vind ik.
2: Santos, ja.
1: Ik ben geen grote fan van hem hoor, maar ja, hij ziet er iets stabieler uit. Al wil ik hem nog, oké. Ancelotti
3: naar de kant wordt gehaald. Matheus Cunha.
1: Cunha eruit, ja.
3: Wordt afgelost door...
0: Nee, maar dan gaat Hendrik in de spits spelen.
1: Martinelli. En Martinelli naar rechts?
3: Japan wist ja, ook.
0: Denk het.
1: Ik ben benieuwd wat hij... ik vind Martinelli er zo on-Braziliaans uitzien altijd.
0: Hij speelt op on-Braziliaans.
3: Sugawara.
1: Sugawara, waar speelt hij weer?
3: Van de Doan, vorige wedstrijd door de basis. Sugawara.
1: Oké, okay, ja toch? Ja, een bekende naam.
3: Suzuki.
0: Doan.
1: Doan.
0: Op zijn oude dag, hij lijkt op hetzelfde.
1: Ja, klopt. Ik vond bij PSV wel een goede speler.
0: Hij vond zelf bij Groningen, hij komt daar.
1: Groningen was hij ook goed, ja. Maar altijd gek dat het altijd zo half-half en dan verdwijnt hij naar Duitsland en dan...
0: Ik vond Onno een goede speler, ja. Cinci Onno.
1: Ja, dat was een van de beste. En je had die jongen die lang in Italië had gespeeld, weet je, die Japanse middenvelder. Ik weet niet meer hoe die heet, maar het was echt een goede technische voetballer.
0: Dat was Sato.
1: Ja, ja. Je hebt 50% kans volgens mij.
0: Je hebt er ook eentje toch die Tamara. Wat bij Menu speelde die?
3: Martinelli.
1: Nee, was een Koreaan.
0: Ja?
1: Ja.
0: Okay.
1: Dat waren de jongens die bij PSV hadden gespeeld,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja, ja, oh ja, die ja.
1: Goeie bal!
3: Hendrik is daar.
1: Hendrik te diep, ja, ja.
0: Je hoeft geen hoge ballen te geven als Hendrik nu eens eentje daar staat. Cunha kan wel een beetje koppen.
1: Ja.
3: Iets voorzichtiger manier verder te gaan naar die gelijkmaker.
1: Nou, kijk, hij zegt voorzichtiger. Japan is helemaal teruggetrokken, dus hoezo?
3: Ze zijn wel de betere ploeg in de tweede helft.
1: De eerste helft ook al.
0: Ja.
3: Ryan.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat Brazilië, ik had een zwaardere wedstrijd. Tenminste, dat Japan veel meer, weet je,
1: nee,
0: ze zou hebben. Want als ik
1: ze groeien.
0: Als Brazilië tegen Marokko, nou, ze kwam al branden.
1: Ja, ja, ja, ja. Moment. Nee, ze groeien. Kijk, Carlos is een team aan het bouwen in de kwalificatie. Dat is, dat is ontzettend vreemd om dat te doen. Maar je had geen keus natuurlijk.
0: Goeie bal, goeie bal, goeie bal.
3: Goeie bal, een duel in de 16 meter waar Hendrik naar de grond gaat.
1: Nee, kijk, Brazilië speelt steeds beter. Het is alleen dat, ja... Kijk, en Hendrik is... Het enige is met Hendrik, soms is hij te gebrand om te presteren.
3: Hij heeft wel een krimp, want hij, ja, het is een duo van Tomiyasu. Ja, dat is... Maar de scheidsrechter geeft wel aan dat het tijd is voor de tweede drinkpauze.
1: Maar dit is een overtreding.
0: Gedomineerd door Brazilië.
3: De goal van
1: Casemiro. Die reclame.
0: Die worden ook leuke slotfase dingen.
1: Ja.
0: Eigenlijk zou je niet moeten hebben dat het alleen maar... Drinkpauze. Want gisteren speelde Colombia Portugal helemaal van de
1: man. Ja, ja, ja, ja.
0: Dan komt er een drinkpauze en ineens trampelt die hele wedstrijd.
1: Nee, ja.
0: Terwijl, ik weet zeker als die drinkpauze
4: maar
0: was geweest... Maar
4: geldt dit jaar ook een keer aan de
0: drinkpauze
4: per
0: was geweest, hadden ze...
4: Met een pensioenrekening en met een gewone beleggingsrekening.
1: Nou, we gaan eventjes... deze kant op. Ja, dames en heren, u weet het, we zijn nog steeds live in de uitzending. Dit is de Radio Mart... hoe heet het? Watch Party heet het tegenwoordig, toch?
0: Ja.
1: Dat is in ieder geval de term die vaak wordt gebruikt. Wat denk je dat het wordt, Vito?
0: Ik denk wel aan 2-1 voor Brazilië.
1: Ja.
0: Ik denk wel dat ze gaan scoren.
1: Ik kan me niet voorstellen dat Brazilië deze niet kan winnen. Ik ben alleen bang als ze naar verlenging gaan.
0: Ja, dan wordt het...
1: Want dat team is oud, hè? De gemiddelde leeftijd, hè, van Brazilië.
0: Bijna 30.
1: Ja, ja.
0: Dus dat wordt...
1: Alleen Hendrik haalt de boel een beetje naar beneden. En die Ryan.
0: Ja.
1: En die Ryan, daar zit toekomst in, hoor, Ryan. Daar zit echt toekomst in.
0: Maar hij laat het nog niet echt zien, hoor. Vind
1: nee,
0: ik.
1: Maar de jongens, de man is 19, hè. We mogen niet van hem verwachten dat hij de spelmaker is.
0: Ja, dat wel, maar...
1: Het is niet zo'n speler. Maar ik denk van als daar Estevao speelt, bijvoorbeeld, en een Ryan omheen, dan krijg je... Want kijk, die Brazilianen hebben het probleem dat niet al te veel doen het verdedigende werk optimaal.
0: Ja.
1: En die Ryan staat er nu in en hij denkt van... weet je wat, ik bikkel naar achteren. Maar dat betekent dat je altijd naar voren iets tekort komt. Maar als je straks bijvoorbeeld een Estevao voor hebt zitten...
0: En je, het is zo jammer dat Estevao niet dat hij weer geblesseerd is.
1: Ja, misschien is
0: dat
1: het...
0: Is zo'n topper.
1: Misschien

0: is het ook gewoon ook misschien wel dat voor dit keer dat hij er niet is en dat we moeten gaan kijken naar de toekomst? Want als
1: maar ik heb Estevao op zo'n leeftijd. Daar hebben we bijvoorbeeld ook Rodrigo gezien. Ik heb zelfs Vinicius op die leeftijd.
0: Nee, ja,
1: daar lijkt het dat Estevao
0: dus
1: op die leeftijd gewoon.
0: Is beter, ja.
1: Nu zijn die andere ouwe gewoon.
0: Ja.
1: Was hij beter hoor.
0: Ja, ja. Gecontroleerder en.
1: Van passeren, alles. En
0: geweldig.
1: Zo. Alleen ja, hij moet opletten dat het geen chronische. Want hij heeft vaak spierblessures. Hij moet opletten dat het niet een chronisch wordt.
0: Nou, zijn fysiek viel me een beetje tegen. En dat, nou niet tegen, maar hij ziet er nog uit als een jochie.
1: Ja.
0: En ik weet niet als je daarmee de problemen kan oplossen hoor, die nu heeft.
1: Dat is lastig, want dan kom je nog in de Premier League. Nou, en dat is toch een
0: fysieke. Maar daar blijft hij gewoon overuit.
1: Ja, dat wel, maar hij heeft wel steeds blessures daar.
0: Ja.
1: Volgens mij is het in de qua fysiek makkelijker spelen in La Liga dan in de Premier League.
0: Ik denk dat ik vind La Liga voor Braziliaanse spelers sowieso beter. Maar ja, nou ja, aan de andere kant. Kijk, het is niet dat hij niet goed bij Chelsea. Dus dat zou ook helemaal terecht zijn.
1: Alleen je ziet wel dus dat hij steeds.
0: Geblesseerd is, ja.
1: En dat is heel vaak spierblessures. Dus ja. Ik weet niet of dat geval op deze. Hij is vrij jong. Is niet goed. Is niet goed als je steeds hebt.
0: Absoluut niet. Nee. Als het chronisch is, ben je de pineut.
1: Ja.
0: We gaan over naar de hervatting. Ja?
2: De 25 minuten van de officiële speeltijd. Japan heeft. Na die wissels van zo even een paar nieuwe verdedigers gebracht. Sugawara en Suzuki.
0: Net als die keeper.
1: Nee.
2: Deze plaats wordt doorzien. Ito.
0: Goed zo. Maar waarom fluit je daar niet gelijk?
2: De scheidsrechter krijgt hier alsnog de vrije trap.
1: Hij wilde eerst voordeel geven en toen.
2: Japan spelen dus in die
0: wit. Ik had hier niet eens voor gefloten.
2: Het liefst in het blauw zien. Samurai Blue.
0: Want hij denkt bij zichzelf van met Engeland doe ik dat de hele dag.
2: Ja. Vandaag op papier de uitploeg. Dat zijn ze in de praktijk. Op basis van de steun van de tribunes eigenlijk ook wel.
0: Kijk, nu staat het veel beter hè, bij Brazilië.
2: De paas die Ueda wilde hebben. Dan moest hij de diepte. Marquinhos. Danilo.
0: Ik begrijp niet helemaal wat de opstelling nu is. Want waar speelt Endrik dan nu?
3: Volgens mij in de spits zag ik hem net.
2: Endrik heel sterk. Valt goed in. Vinicius. Endrik loopt door. Vinicius.
0: Oeh.
1: Nee, maar ze lopen. Je moet af en toe niet naar voren lopen.
0: Ja, ze moeten komen. Of ze moeten komen. Ja.
2: Het is voor Japan heel ingewikkeld geworden om nu Vinicius en Endrik allebei te verdedigen. Die hebben eigenlijk allebei een beetje vrije rol.
1: Hij speelt in de spits, kijk hem daar. Endrik.
0: Oh ja.
2: Maakt het spel van Brazilië onvoorspelbaar.
0: En dan is het, wie is op rechts dan is dat? Rayan.
2: Rayan.
0: Ja, toch wel.
1: Was dat dan Martinelli?
0: Ja, dat. Op Cunha's plek dan in de. Nee. Hij heeft de formatie gewijzigd, want dan is Martinelli vooruitgeschoven. Nee, middenvelder. Een soort van middenvelder geworden.
2: Niets van Japan te zien aan van het opzicht na rust voorlopig. Nieuwe voorzet Brazilië. En die zijn gevaarlijk. Dat hebben we gezien.
0: Nee, maar die Japanners zijn twee keer gezwijd al, hè? Met die.
1: Ja. Dus dat is niet.
2: Nog aangeraakt.
1: Ze hadden voor moeten staan.
2: En dus een hoekschop. Ja, ze zijn wel langer dan in het verleden, de spelers van Japan. Maar als je kijkt naar lengte.
0: Nou, voor mij speelden er ook twee dwergen bij Brazilië in de spits, hoor.
2: En dat heeft Brazilië goed gezien.
0: Ja, die Rayan lijkt me wel lang, maar.
1: Ja, maar Marquinhos is ook niet heel lang.
2: Is Japan te kloppen?
0: Of centraal verdediger?
1: Die Magalhães, Gabriel.
2: Dat is gevaarlijk.
0: Ja.
1: Arsenal scoort heel vaak, maar dat doen ze niet in ingestudeerde vrede.
0: Ja.
1: Hij scoort wel vaak, maar ja, als je zo'n eerste paar corners krijgt. Ik zie dat in het begin van de wedstrijd. Bruno Guimarães geeft een corner voor
0: jullie putten. Voor jullie putten. Dwergen.
1: Ja,
0: Paulus de Boskabouter.
1: Een corner.
0: Ja.
1: Als het te laag zijn.
0: Ja, kort. Ja.
2: Brazilië. Nooit miste zijn toernooi.
0: Oeh.
2: Het land dat het toernooi het vaakst won.
0: Maar kijk, Japan, kijk wat Japan doet.
1: Ja. Dit heeft ook met ontzag te maken bij Japan.
0: Ja, ontzag, maar ze weten dat ze niet. Kijk, als ze weten dat als zij naar voren gaan spelen, komt er ruimte achter en daar verliezen ze het op.
1: Ja, zelf, maar dit middenveld, tenminste, nou, dit is niet.
0: Het is niet een superdynamisch middenveld, maar dan nog.
1: Zo onder de

0: uit kan spelen.
1: Ah, Japan komt er echt niet meer uit.
2: Net nog van Brazilië. Ze spelen altijd geduldig, hè? Maar Fini moet niet daar de bal krijgen, toch? Hé, hey, maar als die mannen allemaal terugkomen bij Real Madrid, is het probleem, want als je gedraaid hebt op de WK, dan... Of wachten ze tot de 85e minuut? Oh ja, als ze van het doelen. Kijk, deze diagonaal. Ja, gaat zeker diep.
3: Heel weinig in de Braziliaanse
2: helft. Klopt, diepte.
3: Weet je, is die iemand die
2: zoekt
3: achter de
2: verdediging. Dat is echt een lekkere bal,
1: hoor,
2: dat eigenlijk.
1: Hendrik. Stond al klaar.
2: Ja, maar rustig, Hendrik. Rustig, rustig, mijn boy.
1: Met Martinelli die mislukt. Hou het hoofd erbij, gaf Ancelotti net aan richting zijn spelers. Dat leek
2: achter, hij is voetballen. Lekker Engels dat hij kan rennen om die bal uit de stofzuiger.
1: Er is wellicht ook nog een verlenging, als die nodig zou zijn.
2: Voor nog geen verlenging hoor, hij. Oh, Casimiro loopt opeens anders.
3: Ik ben heel benieuwd als Casimiro, een van de manier, kon hij een gele kaart pakken. Geen tweede.
2: Nee.
3: Overtreden, maar
2: ja.
3: Net niet.
2: Ik vond hem altijd boelgrof in die overtredingen. Ja, een of andere manier kon hij wel met de baan. Klopt. Ja,
3: Martinez.
2: Dat
3: goed is, maar hij kon het niet.
2: Weet je, ik hoorde dat Lucio ook heel weinig kaarten pakken. Terwijl ik vond zo'n vieze voetballer.
1: Hij is niet heel overtuigend.
2: Martinelli, kom op, zeg. Wat denk je nou?
1: Martinelli is dat eigenlijk ook niet.
2: Ja, maar kom op maar. Ken je plek.
1: En zo lijkt de wedstrijd toch weer een beetje te
2: normaal.
1: Af.
2: Terug. Normaal, met Biggie.
3: Ik snap zijn gedachte.
2: Ja, ik ook.
3: Ja.
2: Ik snap zijn gedachte ook. Maar je moet je plek kennen. Japan wisselt.
1: Is er bij Japan nog twee keer gewisseld gaat worden.
2: Kijk, als hij verlengen heeft, kan hij Nijmaar. Hij kan niet nu Nijmaar wisselen, want voor de verlenging heb je niks aan hem. Dus je moet wachten.
1: Tanaka.
3: Waarom heb je niks aan hem? Omdat hij dan geen half uur gaat spelen.
1: Nou.
2: Hij kan niet in de omschakeling mee. Dit is wel, kijk, dit is typisch een wedstrijd voor Nijmaar, rond de 16.
1: Die werd opgeroepen naar de bestuurder van Wataru Endo. De aanvoerder van Japan die toch niet meekomt. Machino heeft nog niet zijn opwachting gemaakt, dit toernooi. Spits van München Gladbach. Komt nu wel en zo heeft
2: Nu
1: vrijwel zijn hele selectie speelminuten gegeven op dit toernooi.
2: Maar ja, daar heb je ook een selectie voor, toch? Je hebt die selectie toch niet om een paar mannen te laten spelen? Beetje een rare opmerking weer.
1: Oh. Ancelotti kan nog drie keer wisselen. Japan kan dat nog maar één keer.
2: Oh nee, dat vertekent een beetje. Ik dacht dat hij dichterbij was.
1: Douglas Santos.
2: Casemiro. Douglas Santos.
1: Ryan, een goede loopactie.
2: Niet?
1: Kan niet bij deze bal. De valpartij is dan nergens voor nodig.
2: Die bal,
3: beter wordt gegeven.
2: Ja, die passes zijn niet zo zuiver van Brazilië. Die,
3: Het is geen Falcao.
2: Nee, geen Modric of niks. Geen Toni Kroos. Toni Kroos is trouwens ook in het technisch team, hè?
3: Van wie?
2: Van Mourinho.
3: Ja?
2: Ja, die Toni.
3: Ik kan niks worden met Mourinho.
2: Ja, we gaan het zien.
3: Het gaat een half jaar zijn daarna. Gaat het beginnen.
1: In de minuten nu dat elke fout fataal kan zijn. En dat
2: Hendrik.
1: Dit is de knock-out fase.
2: Is dit geen vrije trap?
3: Ja.
2: Nou, zo te zien niet. Hij protesteert ook niet. Ja?
1: Schitterend waren toch die beelden na de goal.
2: Kijk, verlenging denk ik dat Japan fitter is dan Brazilië.

0: kring om elkaar heen stond. Niet naar de coach, nee, gewoon bij elkaar. En hoe lossen we dit probleem op? Het lijkt redelijk te zijn gelukkig.
1: Nou, maar die aanvallers leggen wel grote afstanden af, hè? Want iedere keer dat diep gaan.
2: Nee, gewoon wisselen dan.
1: Dat heeft hij al gedaan, want hij heeft al zijn wissels gebruikt.
0: Dat gevaarlijk worden, want dat lukt niet meer naar rust.
1: Nederland heeft bij Japan niet zo in de touw.
2: Nee, dat bedoel ik.
1: Ja.
2: Dus ja, we zien toch een verschil wel.
1: Ja.
0: Guimaraes. Danilo.
1: Die man vertelde welke pool, welke tegenstanders Argentinië mogelijk kan krijgen.
2: Als Argentinië een beetje normaal doet, hè,
1: ja,
2: haalt die zondag al finale.
1: Ja.
2: Gewoon. Dus als je ziet gewoon als ze nu winnen.
1: Ja.
2: Nou, dan halen ze gewoon al finale. En
0: die Zeus.
2: En dat zijn
0: dus de twee verdedigers van
2: Japan. Finale.
1: Ja.
2: Warriors Argentinië. Ik hoop het niet, hoor. Want ik was vroeger wel eens vaak voor Argentinië.
1: Ik ook.
2: Ze zich hebben gedragen.
1: Ja, totaal niet. Nee.
2: Een beetje met van die racistische liederen.
1: Nee, op zodemieteren. Ja.
2: Niet meer voor Argentinië.
1: Ach, absoluut niet.
2: Maar zij zitten in een schema.
1: Ja, het is wel een van de meest gunstige schema's die er is. Ja.
2: Komen ze zo in de halve finale. En
0: Brazilië wordt de volgende
2: ronde. Als Argentinië zo ver komt, nou, dan kunnen ze het zo winnen, hoor.
1: Ja, dan kunnen ze zo winnen.
0: Er zijn lang
2: kansen.
0: Er gelijk in. Hansano
2: gewoon echt een toernooi.
1: Ja. Nou, ze hebben goede voetballers natuurlijk, hè. Laat het ook eerlijk zijn. Er zijn geen slechte spelers die ze bij elkaar hebben. Maar de loting is wel super gunstig. Maar ja, het kan ook in een nadeel zijn.
2: Als deze van Marokko winnen,
1: dan
2: moeten ze van Canada winnen. Die daarna ook gewonnen. Ja, dan kom je ook weer tegen Frankrijk.
1: Ja, dan moet je aan de bak passen, ja.
2: Anderen hebben het eerder.
1: Martinelli.
2: Als Duitsland
1: dit moet,
2: zal tegen Portugal. Weet je, dan heb je al.
1: Brazilië had het al de eerste wedstrijd.
0: Ja,
1: het
0: is verder teruggetrokken, Martinelli.
1: Mooie bal is dat, hè?
0: Bij zijn club, bij Arsenal.
1: Ik hou van die crossbal, hoor. Die, hij is vooral uit stand getrapt, hè?
0: Echt heel aanvallend na rust.
2: Weet
1: je
2: dat niet
1: voor? Wat zei je? Nee, dat deed ik altijd met links, ik weet niet waarom.
0: Martinelli. Martinelli, die kunnen ze.
1: Dit is geen slechte bal.
0: Japan Suzuki had het in de gaten.
2: Nou, dit is moeilijk.
1: Moeilijk. Maar dit is wel het moment om te scoren of een penalty te krijgen.
0: Dat is tot nu toe succesvol geweest van Ancelotti. Werkt zich een slag in de ronde. Dat is natuurlijk ook belangrijk bij de openingsgoal van Japan, maar heeft verder weinig aanspeelbare ballen gekregen.
1: Is die Bruno Guimaraes geblesseerd of zo?
0: Een fijne spits om in je helft te hebben, ook in zo'n wedstrijd.
1: Omdat die man een slag om de rij in de ronde werkt. Hij moet doelpunten te maken, toch?
0: Het verschil kan hij niet maken, voorlopig niet. Martinez. En hier zit nu wat de snelheid in deze avond. De tackle.
1: Gele kaart!
0: Veel te laat. Een verschil voor Yunosuke Suzuki.
1: Maar ik begrijp niet zo goed waarom hij die tackle maakt daar. Want het is niet dat hij maar doorgebroken was. Dat hele 16 meter zat vol.
0: Dus is er noodzaak om het te doen. Natuurlijk wel Maeda nog in de buurt.
2: Bij die nummer 11 niet mee ook, hè?
0: Kijk, Nino had de turbo aangezet.
1: Nee.
0: Suzuki vertrouwde die.
1: Yunosuke.
2: Yamaha.
1: Ja. Ik kom. Nee, we moeten niet die andere erin zitten, hoor. Die van die kopper, zogenaamde kopper. Nou, Bruno Guimaraes. Nou. We gaan het zien, jongens.
2: Waarom mag hij alle corners 80ste minuut en corners nemen?
1: Blijkbaar is hij die kopman, maar ik heb nog niks gezien.
2: Want die corners komen altijd eerst een bal laag.
1: Ja.
2: Dus op een gegeven moment moet het stoppen.
1: Ja.
2: Maar ik vind ook in een elftal moet je dat zelf kennen. Gaat niet van
1: die. Gaan niet, vriend.
2: Dus even iemand anders.
1: Ik heb er nog nooit zinlijke bij hem.
2: Dat is goed, niet wel. Ik weet niet. Laten we even kijken hoe het nu gaat.
0: Op dit moment. Guimaraes toch niet. En dan wordt hij overgekopt. Verrassend genomen door Hendrik. Die de rand van het 5 meter gebied staat.
1: Dat zou een bal zijn geweest, hè.
2: Oranjaan gaat even nemen.
1: Moet kijken.
0: Ja, het leven vanaf. Ryan trapt.
1: Nee, man.
2: Dat zijn lastige ballen. Als hij een zoeker raakt, gaat hij bowlen.
1: Maar die bal is niet echt goed, want die bal was en te hard.
0: Die zijn door Brazilië deze wedstrijd eigenlijk nog niet goed genomen. Stevast te veel en veel te laag.
2: Ja, veel te laag.
3: Maar niemand anders neemt het toch nu?
0: De simpel worden verdedigd door Japan.
1: Laten we kijken.
0: Bruno
1: Guimarães
2: neemt het niet, want nu
1: weet je
2: wat er met hem was.
0: Nu dan. Vier is hij te laag, maar hij wordt wel verlengd. Martinelli kan er niet bij.
1: Maar waarom neemt Fini niet gewoon de corner?
0: Vinicius moet hem hier af kunnen spelen. Kan alsnog, doet dat.
1: Is zo ruimte gemaakt.
0: Guimarães met buitenkant voet.
1: Wat is dat nou van wie denk je dat je bent, vriend? Kom op, zeg hij.
2: Gewoon een bal afpakken. Wat denk je dat je bent?
1: Buitenkant de rechts kom je spelen.
0: Raakt aan zijn gezicht, zo te zien.
2: Dat jij overschat zijn kwaliteiten gewoon.
1: Ja, maar dat komt door de pers of zo. De pers en Lama.
0: Daar inderdaad. De elleboog van Maeda. Er zit geen opzet bij, maar wel ongelukkig voor Martinelli.
1: Er zit geen opzet bij, hoor.
0: De taten die je dan krijgt.
1: Volgens mij is dit een bewust, hoor. Ik kan er niks anders van maken. Nou, we gaan moeten gaan verlengen. Hadden we niet opgerekend.
2: Ja, dat weet ik nog niet, hoor. Dat kan nog. Dat kan nog. Ik heb er nog vertrouwen
1: in. Ja? Nou, oké. Okay.
0: De spanning neemt toe. Ook op de tribunes.

0: Kijk hier, Hendrik Julian. Ja, man. Hij zou zo bij Brazilië kunnen voetballen, maar gelijk hoor.
1: Sano. Machino. De beste voorzet.
2: Jammer.
1: Dan zit Japan even bezig, dan is er opeens een gat over het veld. Daar springt
2: hij loopt verkeerd. Martinelli weg. Moet kijken waar Martinelli
1: heel goed snel zijn doel uitgevoerd door Zion Suzuki.
0: Ja,
2: gewoon een gat was rechtdoor.
1: Ja, de beste vandaag bij Japan.
2: Dus hij loopt juist voor die man.
0: Engelse voetbal.
1: Drie minuten en wat extra tijd verwijderd van een verlenging. Maar Brazilië voelt dat het de wedstrijd al eerder naar zich toe kan trekken. Ondanks het vele balbezit na de goal van Casemiro zijn er niet heel veel kansen meer geweest voor de Brazilianen.
0: Nou, ze hebben er drie of zo gehad, toch?
1: Een aantal, daarna niet meer.
0: Ja, jongens, kom op. Ja, kijk, nu moet je wel.
2: Maar er moet gewoon een goede vrije trap genomen worden. En het wordt steeds laag. Alsof ze alsof die bal te hard is of zo.
0: Nee, ja, omdat ze gewoon niet de techniek hebben. Ja, ze
2: zitten
0: in. Blijkbaar, ja, we zien het toch.
1: In de vrije trap van Brazilië. En daar is Marquinhos Suzuki net op tijd. Vinicius.
0: Wie ben?
1: De weg opent zich voor Vinicius.
0: Corner. Maar even richting veranderd dan.
1: Schiet, maar niet op het doel. Want weer een hoekschop van Brazilië dat nu nog eens aanzet in de slotfase. 1-1 tegen Marokko. 2-3-0 tegen Haiti en Schotland. En nu Japan.
0: Was dan helemaal kort op corner.
1: Kort genomen deze hoekschop. Snel weer voor de goal. Martinelli. Maeda, hey. Die loopt zich ook een ongeluk.
2: Oké. Dit zijn de acties.
1: Vinicius.
2: 1-1.
1: Vinicius scoorde in elke wedstrijd van Brazilië tot nu toe. Vinicius. Met de bal aan het touwtje.
0: Jammer.
1: Dat touwtje recht
2: af. Hij
0: had hem nu moeten geven. Goed zo, Vini. Goed zo. Jammer.
1: Sterk.
0: Ja, tuurlijk. Maar hij moest wel, want hij wist dat hij fire was.
1: Vinicius, Suzuki.
0: Waar komt hij nog wel voor?
1: Hij heeft er nu maar een keer snel mee. Maeda bevindt zich op de veldhoofd van Brazilië. Nu is Maeda daar ook. Aan de rechterkant ligt er wel voor. Dat is Suzuki. Sugawara.
0: Maar ze geven hem nog steeds geen rugdekking, zie je dat?
1: Is er langs, bij Douglas Santos, Sugawara.
2: Ze hebben druk even, kijk, ze laten hem op een

0: ontzettend
1: loopt. Ja, dus, ja, ik zou zeggen, zet druk op die man.
2: Loopt, die zitten bijna op de extra tijd. Grillen zo dadelijk zien.
3: Zet, Japan ga naar voren, want hij...
2: weer eens in de aanval, dat is lang geleden. Is het ook gevaarlijk? Nee, dat is het niet.
1: Nou.
2: Dus we komen 6 minuten bij.
1: 6 minuten. Nou, is genoeg om te scoren om de wedstrijd in de tas te zetten. Casemiro geblesseerd.
2: Casemiro.
1: Danilo erin.
2: Het zou voor Brazilië toch wel een enorme aandelating zijn als hij niet verder kan.
1: Maar Danilo kan ook hoor, kom op.
2: Heel veel smaak op het middenveld.

0: verzorging komen en hij gaat inderdaad niet verder. Fabinho. Nooit een van de allerbeste middenvelders ter wereld bij Liverpool. Maar nu uitzicht bij Al-Ittihad. Toch zijn plek in de Braziliaanse selectie behouden. Geen basisspeler meer.
1: Wie niet?
2: Fabinho.
1: Oh, Fabinho. Maar ja, die... Fabinho?
0: Van bovenaf. Komt nu
1: het jawel, maar ik had niet gedacht als die Casemiro had dat hij dan vervolgens Fabinho zou zetten. Ik dacht dat hij voor Danilo zou kiezen. Andere Danilo, Blakka Danilo.
2: Maar hij heeft het zo lief. Dat is wel wat dit soort mensen herstellen niet snel meer op zijn leeftijd. Casemiro.
1: Nee, klopt.
2: Ja. Als ze willen, dan ben je over 3-4 dagen
1: moet je
2: weer.
1: Ja, nee, dan doet hij even niet mee.
2: 3-4 is lastig.
0: Hij maakte de hele wandeling naar de zijlijn. Had er ook bij de achterlijn uit kunnen gaan, Casemiro. Maar hij legt dit hele pad nu af. En dan... is het Fabinho, 32 inmiddels.
1: Ja, maar ik weet het niet hoor.
0: Het veld inkomt voor Brazilië.
1: Ja. Dit is wel het beste moment om te scoren uiteindelijk, toch?
2: Ja.
1: Maar het ziet er niet naar uit.
0: Ueda, zijn lichaam gebruikt daar, dat duel met Gabriel. David Dietz op. Japan verdedigt hij uit, maar Brazilië neemt over. En daar gaat Endrick. Doet hij het dan, die tiener? Endrick.
2: Jammer.
1: Als hij naar binnen was gekomen, uit hem op zijn. Want hij trapt wel links-rechts, hè, trouwens.
0: Hij de captain nu, Taniguchi. Maar
1: weet je wat zij in Brazilië zeggen? Enrique.
2: Enrique.
1: Luis Enrique, zeggen ze. En wij zeggen Luis Enrique, maar Luis Enrique, zeggen ze.
2: En Marcelo.
1: Enrique.
0: Het nu mis al voor de achtste finale. Voor het land dat...
1: Fabio lijkt op een strijd allemaal.
0: Dus nog nooit een knock-out wedstrijd op een WK won.
1: Eentje die Humphrey heet. Eentje met de ouderwetse naam.
0: Fabinho.
1: Zonder immense met een bijzondere traptechniek. Nou, jij moet gaan zitten, die andere. Die moet gaan zitten, is die andere linksback. Die slecht.
0: Geen rol voor Neymar. Niet in de...
2: Klein beetje slecht, hoor.
0: 90 minuten althans. Het kan nog altijd komen. Als de wedstrijd inderdaad naar een verlenging gaat. En daar stevenen we wel op af nu.
1: Omschakelen. Hendrik, scherp.
0: Douglas Santos. Fabinho.
1: Ja.
0: 2 minuten over van die 6 extra. Maar het spel heeft ook wel even stilgelegen.
1: Ik mis dit, zie je dat?
0: Zou kunnen dat het nog wat langer gaat duren.
1: Hier is die channel.
0: Marquinhos. Rayan.
1: Hier.
0: 200.
1: Hier. Zie je dat?
0: Ik woon dus in Brazilië en ze zijn allemaal voetbalgek.
1: Daar verwacht je dan bijvoorbeeld loopacties in of zo, weet je? Of desnoods dat je het open trekt of iets dergelijks. Maar dat zie je dus bijna niet.
0: Misschien toch nog een kans in de officiële
2: sport.
0: Dan moet hij voor Hendrik zijn.
1: Hendrik, wakker worden, vriend.
0: Die bal is Japan dan alsnog kwijt. En dus komt hij toch nog een kans.
2: Links schiet daar.
0: En voor Martinez.
1: Ja!
2: Ja! Jammer! Lekker! Jammer! Brazil! Oké dan.
1: Oh! 45 seconden.
2: Laatste minuut.
1: Jammer! Jammer!
0: Nog altijd niet opgeven.
1: Maar het is nog geen fart hoor. Ken die lach?
2: Volgens mij niet hoor.
1: Nee. Ik dacht dat ik even fart zag.
0: Wat heeft het veel kracht gekost tegen deze zo taaie tegenstander?
1: Nee, maar luister, als ze Japan winnen, kunnen ze verder komen.
2: Ja, wel. Ik weet niet wie ze hierna moeten.
1: Ik weet niet. Ik zal alleen maar, ja.
0: is Brazilië dan toch de betere.
1: Natuurlijk.
0: Geen buitenspel voor Martinelli, die de paas ontvangt van Bruno
1: Guimaraes. Uitgerekend Martinelli. Die ik altijd loop af te kraken.
3: Kijk hier. Hij tikt hem op. Maar laten we eerlijk weten, is verdiend.
1: Ja.
3: Gewoon, het is niet zo dat je denkt, nou, dit moet een gelijkspel worden.
1: Ja.
0: Nu is het voorbij voor Japan.
3: Maar het was een mooie aanval ook.
0: En worden ze gek ja. op de strijd.
1: Kijk, kijk,
0: kijk. Het is zo Paolo, want het lukt. Onbewogen. No. Ancelotti, dit is nog maar het begin. Het is de 16e finale.
1: Is waar. Normaal. Is waar. Nee, niet op 10.
0: Lange weg te gaan op voor Brazilië. Op weg naar een hele heilige wereldtitel. De 6e titel in de geschiedenis.
3: Want je zou denken, misschien gaat Firmino op 10 meter zoiets. Die gaat er een beetje in het midden spelen. Want dan kan wel dingen creëren. Maar
0: dat gebeurt niet. Dankzij...
1: Ja, maar...
0: En als je Casemiro...
3: Nogmaals, als je Brazilië tegen Japan
0: ziet... Martinelli.
3: Ja. Ja. Veel sterker dan Oranje tegen Japan.
1: Veel sterker dan Oranje.
3: Ja, gewoon op een gegeven moment... Druk.
1: Nee, ja, maar dan speelde vrij.
3: Ja.
1: Ja. Oké, nu moet je alleen goed opletten.
0: De bondscoach nog wat hij kan brengen.
3: Was alleen maar mij, wisselen. Ja. Het alleen maar verdedigen.
1: Kijk, hier komt hij. Dit is een van mijn mannen. Deze man, ja. Daniel. Ja. Hij speelt ook in Engeland. Was geen succes. Hij is terug naar Flamengo.
3: Maar is een verdedigende
1: middenveld.
3: Gewoon een box-to-box.
1: Bruno Guimaraes, ja. Maar hij is wel wat meer aan de bal. En ik hou zelf veel van hem als speler, hoor.
0: Hij wordt gekust, geknuffeld.
1: Wacht even, we zitten bijna. Oh, het is 1 minuut voor 9. Dames en heren, we gaan even alvast naar de reclame toe. We kijken hier naar Brazilië-Japan. De watchparty van de heren van stand. Ziet ernaar uit dat Brazilië gaat winnen. Maar we gaan toch snel naar de muziek voordat we reclame horen. Ja, man.
4: Ja. Original watch party. Watch party.
0: En heeft Japan
3: hiernaast een analyse open. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna 925.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watch party waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam.

Toujours, na wie je reisbureau Capricho Stoers. Is dat padde toch? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43A. Anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere grond tapa lontu, dat wantaki, dema abiro komakana ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, fuzet ju opolanyi free, gua Paramaribo, nakande, isafasande, trasef grond tapa lontu. Ook toe kan na kuwan konkru tei 020-6737-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u op bije moun de manteng, ja? Ajuru, tu de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Caprichostours. Al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we're gonna Capricho Stoers.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement.

0: kom aan de andere kant van 9 uur. Ja, ja. U was getuige van de watchparty van de Heren van Stand. Volgens mij was het onze eerste watchparty, Vito.
1: Ja, was onze eerste watchparty.
0: Onze eerste watchparty. En was misschien ook niet de laatste, hè? Ja, toch? Ja, ja. Of niet?
1: Brazilië nu tegen de winnaar
0: van
1: Ivoorkust Noorwegen.
0: Oei. Ik heb dan liever dat ze tegen Noorwegen spelen dan tegen Ivoorkust.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ivoorkust speelt goed, maar ze maken niet
0: ze
1: af.
0: Ze hebben geen spits.
1: Nee.
0: Dat is, ze missen nu Drogba. Ja. Weet je, bij wijze van spreken.
1: Ze spelen te veel, maar ze
0: spelen
1: zijn,
0: om te spelen.
1: Ze zijn niet echt effectief, dus wat dat betreft. Dus dat je gewoon denkt
0: ze zijn een beetje mooi door Manx, hoe ze spelen.
1: Ja. Te mooi. En ze moet tegen Noorwegen. En daar speelt gewoon Haaland.
0: Ja.
1: En eigenlijk speelt Noorwegen een beter spel voor Haaland dan Manchester City. Noorwegen zakt, hè?
0: Ja.
1: En dan is er ruimte. En als je hem diep speelt, nou ja, dan is hij haast niet te houden. Terwijl City speelt echt in de kleine ruimte. Is veel moeilijker voor hem dan.
0: Ja, klopt. Maar wat ik bij Haaland wel heb, als hij tegen grotere, fysieke en vooral zwarte verdedigers staat, vind ik dat hij altijd struggelt.
1: Ja, dat wel. Maar tegen Ivoorkust gaat het wel.
0: Bij Real Madrid struggelt hij altijd tegen Real Madrid. Ik heb hem nog net niet van Militao, niet van
1: het
0: niemand.
1: Komt omdat City echt. Hij speelt gewoon randstrafschopgebied. Er is gewoon veel minder ruimte.
0: Ja,
1: en Noorwegen, die laat je gewoon komen. En dan komen er uitvallen. Nou, dan heeft hij ruimte en dan is hij haast niet te houden.
0: Maar het zou gek zijn als Noorwegen helemaal inzakt als ze tegen Ivoorkust spelen.
1: Jawel, dat gaan ze wel doen.
0: Ja?
1: Ja. Ze doen het gewoon in fases wel. Maar ik denk dat ze het spel overlaten aan Ivoorkust.
0: Ja, ik vind die Kessie, die speelt bij... bij hij komt van Milan. Nou, harde werken. Ik vind
1: hij
0: heeft
1: ook even bij Barça gezeten ook.
0: Heeft hij bij Barça gezeten?
1: Ja, die had op de show van tevoren al van dat gaat niet lukken.
0: Nee, daarvoor is hij iets te hoeken.
1: Ja,
0: klopt. Ja.
1: Precies.
0: Heeft hij al, wist ik niet. Maar ik vind wel een goede voetballer trouwens. Dus het is... Maar ik moet zeggen, technisch zijn ze wel goed. Maar kijk, waar ik wel van hou, en dat zie ik wel ten opzichte van andere WK's, er zit veel meer rust in het spel van Afrikaanse teams.
1: Ja.
0: Veel meer overleg. Ik vind wel trouwens dat op de Afrika Cup spelen ze toch anders als ze tegen elkaar spelen.
1: Ja.
0: Merk ik. Ik vind daar de wedstrijden op de Afrika Cup niet altijd even boeiend. Moet ik je eerlijk zeggen. Maar ja, ik moet zeggen, Ivoorkust ben ik positief over. Ghana. Ja, weet ik niet. Senegal, ja. Weet je, hebben een pittige pool gehad. Maar ja. Je ziet wel, Sadio Mane is nog steeds wel de belangrijkste man. Ze hebben er nog wel een paar nodig. Wissa van Congo, daar ben ik een fan van. Maar ik heb gewoon een zwak voor Congo. Dus ik vond ze... Nou, ik weet niet. Laat maar zo zeggen. Ze hebben wel een leeuwenhart om te spelen. Is het altijd goed? Nee. Maar wat ze wel hebben is een spits.
1: Die
0: Wissa is een spits. En dat hebben niet alle teams. Maar ja, hebben we volgens mij staan de fans voor de deur of niet?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, zo snel. Oké, Vita, dan moet je het even rondpraten. Ik ga even kijken.
1: Ja, hoor. Nou, dan komt al iemand waarschijnlijk dat al binnen. Dus. Ja. Goeiedag.
2: Goedenavond. Ik ben ook werkzaam hier.
3: Oké.
2: Ik heb dat sleuteltje neergelegd.
3: Die sleutel staat er al in?
2: Nee.
3: Deze staat erin. Zo ben ik binnengekomen.
2: Die sleutel ben ik gisteravond vergeten terug te zetten. Dus dat sleuteltje ligt weer in.
3: Oh, dat heb je nu terug. Oh, ik zag het in die groepsapp staan. Ja, klopt.
0: Ja.
2: Ja, mijn naam is Benito overigens.
3: Mijn naam is Gordon.
0: En Vito.
2: Vito.
0: Ja.
2: Aangenaam kennis te maken.
3: Aangenaam, Benito.
0: Oké, maar even bezoek.
2: Wat voor programma hebben jullie?
0: We zitten nu in het programma, dus dit is een live onderdeel, deze ontmoeting tussen ons van ons programma.
1: Je bent nu in de uitzending.
0: Ja, je hoeft niet, hoor. Is geen enkel probleem, je hoeft niet weg.
2: Oh.
0: Ja.
2: Benito.
0: Je bent van harte welkom. Ja, oké, goeiedag. Dankjewel, Benito.
1: Nou, eventjes...
0: De sleutel is terecht, om het zo maar even te zeggen. Dat is goed nieuws, toch? Inderdaad.
1: Precies.
0: Ik ben even vergeten waarom gebleven
1: was. Nee, Afrikaanse teams. Egypte, hoe vond je die?
0: Ik weet niet. Ik heb al een tijd... Goede individuele spelers. Ze spelen er een paar. Die jongen voorin.
1: Ja.
0: Hij speelt nu in... is het Marmoush, geloof ik, of zo? Ja. Die voorin speelt, vind ik een goede speler. Ik ken hem van de Bundesliga...
1: Ja, is wel lekker als je die op links hebt en je hebt Salah op rechts.
0: Weet je dat? Maar dan voor de rest ben ik niet zo onder de indruk van...
1: Algerije? Goed op Mares?
0: Ik moet zeggen dat ik Algerije heeft altijd... sinds ik Algerije zit, lopen er altijd een paar fantastische spelers. Er spelen ook een paar jonkies. Hun namen heb ik niet zo goed.
1: Ja.
0: Goed aan de bal altijd en pittig. Overal niet een heel goed team, denk ik. Dan missen ze nog wel wat. Maar ik kijk er wel graag naar. Trouwens, hetzelfde had ik een beetje met Irak. Had ik ook wel een zwak voor.
1: En Marokko?
0: Marokko is goed team.
1: Weet je wat ik met Marokko heb? Ja. Van wat ik Marokko. Ze spelen goed positiespel.
0: Heel goed.
1: Dus dat weet je, ze spelen eigenlijk. Lijkt het wel heel anders als de meeste Afrikaanse landen gewoon.
0: Ja, dus
1: ze kunnen heel goed positiespel spelen gewoon. Ja. Weet je, die bal rond laten gaan, inschuiven, weet je, dat soort dingen. Dat doen ze wel heel goed.
0: Vind ik van Senegal trouwens ook, hoor, positioneel. Want ook tegen Frankrijk toen ze speelden de eerste helft. Kijk, op een gegeven moment vallen er gaten natuurlijk. Maar ik vond dat ze de eerste helft, dus fysiek, technisch, bleven ze gewoon overeind. Alleen ze hebben dan iets minder kwaliteit, weet je.
1: Dat is wel van dat hebben natuurlijk heel veel ploegen. Je ziet het ook in die Afrikaanse ploegen, maar ook die iets mindere ploegen. Op een gegeven moment moet je wisselen.
0: Ja.
1: En dan gaat het altijd minder.
0: Dan gaat het snel achteruit.
1: Je ziet het bijvoorbeeld bij Curaçao. Ja. Of dat gaat wij ook met Nacho.
0: Ja.
1: Als er 3 of wissels, dan weet je gewoon, gaat het gewoon
0: 10, 20
1: achteruit.
0: Je houdt je hard van. Kijk, Brazilië heeft vandaag ook gewisseld, hè?
1: En oké, maar Endrik erin komen.
0: Nee, maar daar zit het verschil een beetje in. Dus je kan Endrik en Martinelli van de bank halen. Of je gaat helemaal terug moeten grijpen. Maar
1: Frankrijk, die zet gewoon Barcola.
0: Ja.
1: Die zet Doué. Die zet gewoon Cherki.
0: Hangstig.
1: Die zet gewoon Cherki erin. Dus
0: ik ben een grote fan geworden van Cherki, hoor. Sommige mensen vinden dat hij te lang met de bal gaat. Maar het is nog een kunstenaar op het veld. Prachtig.
1: Maar weet je, het is Frankrijk heeft een elftal, maar ook reservebank. Die bijna bij 90% van de ploegen zouden ze basis spelen.
0: Ja.
1: Nee, maar 90% van de ploegen. Want Cherki zou... Nou, ik zie weinig landen waarbij die reserve zou staan.
0: Nee, maar Brazilië had dat vroeger ook, maar nu niet meer.
1: Nee, dat hebben ze nu niet meer.
0: Nee, niet meer. Want het is Vinicius of Martinelli. Dat is een beetje de switch.
1: Ja. Nee,
0: en Martinelli komt absoluut niet in de buurt qua voetballen. Maar gelukkig maakt hij wel weer het doelpunt vandaag.
1: Ja.
0: En je ziet het, je had Cunha eruit en je moet Endrik erin gooien. Want ondanks het feit dat hij grote belofte is, de man moet nog 20 worden. Hè? Dus ik bedoel, waar hebben we het over eigenlijk in dit geval? Dus ja, de bank is ontzettend belangrijk. Engeland valt me een beetje tegen.
1: Ja, Engeland valt me ook tegen. Terwijl laatst speelden er gewoon 8 donkere jongens.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ongekend voor Engeland.
0: Ja.
1: Ongekend dat
0: en het bleef intact in de wissels, hè, trouwens. Hè. Toen kwam Eze kwam er nog in.
1: Nee, maar voor Engeland, dat is... Vroeger had je... Weet je nog, vroeger de tijd had je misschien 3.
0: 3.
1: Je had wel meerdere.
0: Des Walker.
1: Paul Ince.
0: Ja.
1: Die periode.
0: En dan nog die hele kleine korte die bij Manchester United speelde. John Barnes. Speelde ook niet altijd. Trouwens.
1: Nee. Maar dan had je er altijd...
0: Had ooit een geweldig doelpunt gemaakt tegen Brazilië. Ken je dat doelpunt van John Barnes?
1: Ja, precies.
0: Ja, geweldig.
1: Dat was ook de speler van het jaar geworden.
0: Ja.
1: Maar dan had je er gewoon 3. En ze weigerden toen heel lang om gewoon meer te zetten. Gewoon. Ze dachten gewoon, het kan niet gewoon. En langzaam maar zeker is het veranderd. Hadden ze ook weinig. Maar dan als ze achter stonden, dan ineens kwamen die donkere jongens.
0: Precies,
1: maar laatst was gewoon de basis op zich. Er waren gewoon 8 donkere jongens.
0: Klopt, dat moet ik Tuchel toch meegeven. Dat hij dat heeft aangedurfd, want het is een Engels taboe, hè, wat je aan het doorbreken bent.
1: Je doorbreekt het. En als je verliest, dan gaat het weer los.
0: Maar ik moet zeggen, ik zie Engeland voetballen en ik denk, moeizaam. Voorin, prima. Iedere speler die daar staat over het algemeen.
1: Nu speelde die van Arsenal, maar normaal speelt die Gordon. Die heeft naar Barcelona.
0: Nee,
1: ik weet niet wat Barcelona ziet.
0: Ik ook niet. Maar het feit, die man gaat naar Barcelona, is blijkbaar zien. Dus ik kan me voorstellen dat je hem opstelt. Maar daarachterin, dan kom je toch bij het aantal verdedigers waar ik toch
1: even... Guéret is goed.
0: Wie?
1: Je hebt die ene Guéret.
0: Ja, Guéret, die is goed. Maar je hebt nog een andere, Konsa, geloof ik, of zo.
1: Ja.
0: Niet geweldig.
1: Waar komt hij vandaan? Is hij niet bij Crystal Palace?
0: Dat zal wel Crystal Palace zijn, want toen kwam er laatst tot de ontdekking dat Crystal Palace volgens mij...
1: Die Guéret komt van Crystal Palace, toch?
0: Wie?
1: Die Guéret, hij is nu bij City.
0: Guéret komt van Crystal Palace, ja.
1: Ik dacht altijd dat de Fransman was, gewoon door zijn achternaam.
0: Ja, ik weet ook niet wat hij is, maar zijn vader is dominee, toch? Of zo. Dus, Guéret is een religieuze man. Die Konsa dan achter en dan de verdedigers, denk ik. Weet je, dat ik voor de eerste keer dacht dat ze gewoon Luke Shaw hadden moeten meenemen.
1: Ja.
0: Nee, ik ben geen fan van Luke Shaw. Maar het gekke is dat Luke Shaw is uiteindelijk toch een van de betere linksbacks die ze hebben.
1: Ja.
0: Toch?
1: Nee, dat klopt.
0: Maar ik ben er niet van onder de indruk. En dan in het centrum zie ik dan Stones.
1: Die speelt de jongere. Je hebt een jongen met dreads, hè?
0: Ja.
1: Die op links. Hij zegt, het is de eerste moslim die in het Engels elftal speelde.
0: Is hij de eerste moslim?
1: Ja, hij schijnt dat hij moslim is.
0: Hij
1: is de eerste ooit.
0: Laat hij geen penalties nemen.
1: Ik weet niet waar hij speelde. Ik weet niet welk team hij speelde. Maar het schijnt dus dat hij de eerste...
0: Is hij niet van Spurs?
1: ...moslim die speelt gewoon.
0: Ja, nee, maar ik denk van... En dan heeft Stones, hebben ze geen andere laatste man in Engeland?
1: Ja.
0: Stones speelt nauwelijks bij City.
1: Nee, hij speelt nauwelijks. Maar hij speelt

0: Onza vind ik niet zo geweldig, dus daar ben ik niet zo dol op.
1: Ja.
0: Op de backposities ook niet echt, dat ik denk dat ik daarvan onder de indruk ben. Want hoe heet onze mooie boy, Mocho Paddy, bij City speelde? Dat was
1: Walker.
0: Dat was,
1: die speelt nu bij Burnley of zo.
0: Ja,
1: zoiets.
0: Bij Burnley, maar dat was hun beste rechtsback. Die
1: nu speelde diegene van die andere van Chelsea weer. Maar ja, die is weer geblesseerd geraakt voor de zoveelste keer.
0: Voor de zoveelste keer, inderdaad, ja.
1: Dus,
0: Engeland heeft een probleem achterin. En op het middenveld ben ik ook niet overtuigd.
1: Nee.
0: Want Declan Rice vind ik een Declan Rice meest favoriete voetballer. Weet je wie dat is? Ja, Touré. Ik had een videootje gezien.
1: Declan Rice is goed gewoon, maar je hebt er te veel van die Declan Rice erin.
0: Nou, dat vind ik ook. Maar wacht even. Dus Declan Rice, ze hadden hem ergens naartoe gelokt. En toen stond Yaya Touré daar. Maar hoe noemen ze dat? Starstruck of zo?
1: Ja.
0: Nou, hij was totally starstruck of zo. Dat was de hel. Nee, kijk, Declan Rice is oké. Okay, maar het is niet een bepalende speler. Nu, Bellingham speelt die rol. Ik vind dat Bellingham doet het goed. Ik bedoel...
1: Ja.
0: Linksom of rechtsom. Maar dan mis je een beetje wat we vandaag bij Brazilië ook hadden. Vernuft.
1: Ja.
0: Soms mis je op een bepaald niveau komt vernuft erbij kijken. Vernuft is bijvoorbeeld de bal die Olysee gaf op, volgens mij bij het eerste doelpunt, de steekpaas die Olysee gaf op Mbappé bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dat is vernuft.
1: Dat klopt, hè. Maar het ligt niet alleen aan... Oké, die man moet hem wel geven, maar het is ook degene die hem loopt. Hè.
0: Ja, je moet goed lopen.
1: Dus als jij niet een spits hebt die gewoon goed kan kruisen, goed de gaten in kan duiken, dan sta je daar en dan ga je die bal... Dan hoef je hem ook niet te geven, want jij bepaalt het eigenlijk niet. Het is eigenlijk de man zonder bal bepaald.
0: De man zonder bal, ja.
1: En dat kan Mbappé wel natuurlijk gewoon. Die weet gewoon van, ik moet nu duik ik het gat in. En je moet ook weten wie die bal heeft.
0: Klopt.
1: Je moet wel weten wie de bal heeft, stel hè.
0: Ja.
1: Dus je hoeft niet het gat in te duiken als bijvoorbeeld een Declan Rice of als een...
0: Nee. Dan gaat hij niet komen, nee.
1: Ja, dan gaat hij niet komen. Dus je moet wel weten bij wie het moet doen.
0: Ik hoorde volgde een interview tussen... de laatste man van Manchester United, weer die lange? Nou, hij heeft een podcast nu. Hij sprak met Kaka.
1: Oh ja.
0: En toen vroegen ze met wie die heeft meegespeeld. Maar hij zegt met wie hij goed kon vinden. Seedorf kon niet goed mee vinden. Maar hij zegt, hij komt dus bij Milan. En hij komt dus Pirlo speelde daar toch op het middenveld. En hij moest concurreren met Rui Costa. Rui Costa, zoals hij het zegt.
1: Ja.
0: En toen kwam hij dus, eerst werd hij aan de rechterkant gezet. En toen had Ancelotti door dat hij meer vrijheid moest hebben. Maar hij zei, met Pirlo was zo fantastisch om te spelen. Hij zegt, het enige wat ik hoefde te doen is gaan rennen.
1: Ja.
0: Want waar hij ook zou rennen, op het moment dat hij de juiste... dan zou die bal komen. Dat vond ik dus op zich wel heel grappig. Want hij zegt, je hoeft er dus helemaal... Dus hij zegt van, ik heb wel eens op hem gelet en dan keek hij maar hier... en dan gaf hij die bal daar. Weet je wel, bij wijze van spreken. Dus hij had op een gegeven moment door van... Oké, als ik een mogelijkheid zie, ook al kijkt hij niet naar me... heb ik het idee, ik ren. Hè?
1: Ja.
0: Vroeg of laat, dus blijkbaar ziet hij dan wel. Dus ik dacht van, ja, dat is een... dat is een heel mooi verhaal, maar dat nog even terzijde. Oké, wat moeten we denken van dit Brazilië? Hoe ver gaan we?
1: Volgende ronde valt nog te pakken.
0: Ja? En wat was de volgende ronde weer? Want je zei het net volgende.
1: Noorwegen
0: of Ivoorkust, ja.
1: Moeten ze normaal gesproken
0: kunnen winnen.
1: Maar als ze tegen landen als...
0: Ze vliegen er altijd uit tegen Europese landen tegenwoordig.
1: Ja, als ze tegen Frankrijk, Spanje, Duitsland... daar krijgen ze moeite hoor.
0: Nou, ik denk dat Duitsland er nog wel eens moeilijk zou kunnen krijgen. Want Paraguay is eigenlijk niet zo slecht. Ze zijn verschrikkelijk slecht aan de competitie begonnen.
1: Ja, maar tegen...
0: Maar Paraguay heeft een veel beter team dan dat ze daar hebben laten zien, hoor.
1: Nee, maar Duitsland wint van Paraguay later om 11 uur.
0: Ik weet niet. Ik denk nog wel dat ze het pittig gaan krijgen.
1: Nee, Duitsland.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Duitsland heeft een goed team.
0: Oké, maar Noorwegen... wat was het? Noorwegen en... Wat zei je net? Geen Senegal, maar...
1: Ivoorkust.
0: En Ivoorkust. Dat zou de volgende tegenstander tegen van Brazilië. Ik denk eigenlijk dat Noorwegen ze misschien beter ligt dan Senegal. Dat denk ik zelf.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nee, Noorwegen Ivoorkust.
0: Nee, maar Brazilië ligt Noorwegen beter, denk ik, dan Ivoorkust.
1: Ja, maar ik denk ook niet... Wat ik je zeg... Als Noorwegen countert en speelt... En, kijk, dat
0: ze zijn wel traag. Ze zijn wel traag bij Brazilië.
1: Precies. Dat is het voordeel van een Haaland. Die weet wel die gaten in te duiken en dat soort dingen. Ja, dan wordt het moeilijk. Als je zag ook wat Saibari bijvoorbeeld deed tegen Brazilië.
0: Ja.
1: Gewoon qua, weet je, de ruimte erachter.
0: Toen was Brazilië
1: en Saibari is een echte spits.
0: Toen was Brazilië niet vooruit te branden in die wedstrijd.
1: Nou,
0: ze hebben geluk gehad dat het niet 3-4-0 stond.
1: Dus als hij ruimte, als een spits die gewoon veel, weet je, die die

0: crosslijnen kan zetten achter de verdediging. Dan gaat deze...
1: Ja, ze hebben wel gebrek aan snelheid bij Brazilië.
0: Nou, maar het is niet alleen gebrek aan snelheid. Het middenveld zet ook geen druk. Dus je hebt de tijd om die bal te geven. Dus je staat gewoon te kijken. De spits ziet ook te kijken en die denkt, ik ga nu lopen. Kijk, als er druk wordt gezet, op die, dan kan je die bal niet zomaar geven op het middenveld. Maar dit middenveld van Brazilië, ze zijn ook traag en qua loopvermogen. Dus
1: maar dat klopt.
0: Je zag het ook bij de goal.
1: Jawel.
0: Die bal wordt onderschept en ze lopen maar naar achteren.
1: Ze lopen een mooi boy naar achteren. Ja. Maar tegelijkertijd hebben we datzelfde Japan, dat hele middenveld zien domineren tegen Nederland.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Hè, vooral toen ze naar die gelijkmaker gingen. Hè? Ja, ik bedoel, ze domineerden dat middenveld. Nederland, die groepeerden ze eigenlijk rond de 16. Dus we kunnen niet zeggen dat die jongens niet kunnen voetballen, maar ze kwamen er niet aan te pas. De hele tweede helft hebben ze geen rol van betekenis gespeeld. Dus geven we Brazilië eigenlijk niet te weinig credit?
0: Nee, ik vind van niet. Nee? Ik vind ze tot nu toe niet goed spelen.
1: Waarmee vergelijk je het? Want dat is wel wat je moet zeggen, want waar vergelijk je Brazilië mee?
0: Ik vergelijk ze gewoon met een Argentinië, een Frankrijk, een Duitsland. Zo, gewoon met de top 6 landen. Nou, vergelijk ik het mee. Want als ik bijvoorbeeld ook in Argentinië zit... Ja. Die zit trouwens in een schema. Die komen gewoon in de halve finale. Maar die laten je niet zo makkelijk voetballen. Ik vind Frankrijk laat het andere team, als ze niet bang zijn, te veel voetballen. Ik denk dat
1: Brazilië
0: moeite krijgt met Nederland, hoor.
1: Ja, dat denk
0: ik. Want als je Nederland lekker laat voetballen en zo, dan krijg je het moeilijk. Je moet Nederland niet laten voetballen. Maar als je ze laat voetballen...
1: Alleen er liggen kansen bij de Nederlandse verdedigers.
0: Ja, oké, dat wel.
1: Daar liggen veel. Want wie is er... Kijk, luister. Het is
0: Van Dijk?
1: Nee, het is Dumfries Vinicius wordt het dan.
0: Nou, jij hebt geen vertrouwen in...
1: Ik heb heel veel vertrouwen in Dumfries. We weten allemaal dat Captain Dumfries... ik moet het anders zeggen. Iedereen heeft het lastig tegen Vinicius.
0: Het punt is, op een gegeven moment gaat een van de... wat Dumfries gewoon doet, dan ga jij achter mij aan. Als jij niet achter mij aan gaat, dan komt die back te spelen.
1: Ja.
0: Nou, Dumfries, die vermoordt die linksback gewoon.
1: Ja, dat is
0: die
1: waar.
0: Loopt er gewoon overheen. Dus met andere woorden, het wordt een soort duel van...
1: Ja.
0: Ga jij achter mij aan of moet ik achter jou aan?
1: Maar je gaat achter Vini aan. Want je ziet als hij de bal even rennen, ze ook naar achteren.
0: Daar spelen ze zo.
1: Hij is wel de absolute ster van het team, hoor. Zelfs vandaag, ondanks dat hij niet fantastisch heeft gespeeld. Hij was wel daar. Hij was op de momenten daar waar hij moest zijn.
0: Ja.
1: En je zag hem ook terug verdedigen, toch? Hè? Toen hij de bal kwijtraakte. Hebben we niet heel vaak gezien. Maar dat is wel heel mooi om te zien dat deze jongen ontzettend sterk karakter moet hebben.
0: Maar we zien wel dus dat wat er nu gebeurt. Het is een soort topscorer-duel tussen Mbappé, Messi.
1: Ja.
0: En volgens mij Haaland ook. Hè? Volgens mij hebben die ook al een
1: aardig gemaakt. Fini heeft ook al 5 doelpunten gemaakt. Hè?
0: Het gaat tussen Mbappé en Messi, lijkt het.
1: Ja, kijk, wat een ander probleem is... waar moeten de doelpunten vandaan komen bij Brazilië? Dat is wel een probleem. Want die komen tot nu toe van Cunha en van Fini. En dan nu heeft vandaag Casemiro... Die niet overal even populair is. Speelde vandaag ook weer op best wel een belangrijke wedstrijd, hoor.
0: Ja.
1: Als ik eerlijk mag zijn. Ik ben blij dat hij gescoord heeft. En daarmee bewijst natuurlijk Ancelotti een beetje zijn gelijk. Maar oké, het was niet best. Nou, oké, Brazilië is over naar de volgende ronde. Op hen staat te wachten de winnaar van de wedstrijd Ivoorkust tegen Noorwegen. Ik ben benieuwd wat voor matchup dat is trouwens gaat zijn.
0: Ja?
1: Ja, ik ben wel erg benieuwd. Ik weet niet hoe ver Ivoorkust kan gaan. Voetballend kunnen ze heel ver mee met iedereen. Hè? Ja. Ik vind ze wat nonchalant op sommige momenten. Maar ze spelen wel alsof ze een team hebben wat met 1-0 de deur op slot kan gooien. En dat team hebben ze niet. Dat zagen we tegen Duitsland.
0: Nee, dat klopt.
1: Dus ze spelen wel op die manier, maar het zit hem in de details. Dus... Nederlands elftal, straks om 3:00 s'nachts. Ga je kijken? Laat me dat eens vragen.
0: Ik ga wel kijken.
1: Jij gaat kijken?
0: Jij?
1: Okay.
0: Huh? Jij?
1: Nee, ik moet werken.
0: Ja, alsof ik vrij ben. Houd even op. Ik moet werken. Hou even op. want ik ben vrij.
1: No, nee, ik ga kijken.
0: Ik ga straks als ik hier naar deze, huis toe.
1: Ik ga deze plek sowieso kijken. Ja, nee.
0: Ga ik douchen, slapen.
1: Ja.
0: En dan, ik denk kwart voor zoiets, zet ik die
1: maar
0: wekker.
1: Maar dat werkt. Dus als ik dus dat ga doen...
0: Ik ga niet opblijven. Ik ga onmogelijk zo lang opblijven.
1: Nou, ik heb wel moeite. Dus als ik dan weer wakker zou moeten worden, vind ik het lastig.
0: Nee, ik doe dat wel.
1: Ja, als sterf ik wel 100 doden als ik die wedstrijden kijk, hoor.
0: Ja, want weet je wat wel eens de kans is? Vooral als je dit soort pauzes hebt. De

0: Dus ja. Dan word je ineens wakker en is die wedstrijd afgelopen.
1: Ook, heb ik met de meeste films die ik krijg.
0: Ja, maar dat heb ik ook wel eens met Nacho gehad.
1: Ja, klopt.
0: Weet je wat, Nacho was soms ook, dan moest je doorkomen. Oh, Gold Cup en zo.
1: Ja, Gold
0: Cup. En dan ineens denk je, dan mis je gewoon een heel stuk gewoon.
1: Ik heb stukken gemist.
0: Nee, en dat was niet spannend.
1: Mijn laptop in mijn bed, jongen, dat die rand van mijn laptop zo... Jongen, dat is voor me...
0: Nee, ik heb
1: geen tv in de kamer, hè? Dus, uit principe.
0: Oh ja, nee, ik heb hem ook niet in de kamer. Maar ik ga wel, ik zet die wekker, dan ga ik naar de woonkamer en dan kijk ik hem gewoon. Oh, dat soort
1: als ik eenmaal in bed lig, jongen, en ik zou dan weer op moeten zijn. I don't know, man.
0: Het is ook een rot tijd om 3 uur.
1: 3 uur is een rot tijd.
0: Kan ik wakker blijven?
1: Nee, want als ze verlengen. Een verlengen is dan. Moest de maat, denk ik. Bedoel, dat is, je kan al bijna direct
0: door. Licht.
1: Ja, nee. Dus.
0: Maar ik heb de afgelopen periode. Nou ja, ik ben NBA-fan.
1: Ja.
0: Nou ja, als het in het oosten, dat is dan New York, dan gebeurt het om half twee begonnen.
1: Ja.
0: Nou, dat is nog te doen. Want dan kan ik gewoon wakker blijven. En dan kan ik zien. Alleen daarna, voordat het eindigt. Dus het is gewoon 2 uur.
1: Nou, maar op, is het half vier. Op iedere 10 seconden een time-out. Nee hoor.
0: Maar op een gegeven moment moesten ze naar de West Coast. Ja. Tegen Sint Antonius. En dan begon het om 3 uur.
1: Nee hoor.
0: Nou, als het was afgelopen, was het 5:30 of zo. Ja.
1: Nee, want kijk, ze spelen 90 minuten. Je hebt die drinkpauzes van 20. Ja. Hoeveel? Een kwartier of zo? Duren die?
0: Nee, die drinkpauzes net 5 minuten.
1: Oh, ik heb al het gevoel dat het heel lang duurt. En dan kan je nog eventueel verlengen.
0: Ja.
1: Nou, ik weet het niet.
0: Nee, maar ik ga nu wel kijken. Het wordt zo'n unieke wedstrijd.
1: Jawel.
0: En wat denk je?
1: Nou, ik moet zeggen dat Marokko eigenlijk best wel een grote kans heeft om dit wereld af te sluiten.
0: Ja?
1: Ja, de kwaliteiten zitten in de ploeg. De organisatie zit in de ploeg. Ik mis wel... een doelpunt te maken voorin. Het is nu Saibari. Maar spelen tegen Nederland, ja, ze weten precies hoe die speelt. Dus zullen ze daarop ingesteld hebben?
0: Nou ja, er speelt niemand in een Nederlandse competitie. Volgens mij.
1: Nee, maar Saibari wel. Nee, maar,
0: dat bedoel ik. Ze weten hoe die speelt, maar ze hebben nog nooit tegen hem gespeeld.
1: Maar zitten toch maar nog van PSV op de bank, toch? Of niet? Bij Nederland zelf dan? Niet?
0: Jouw grote voorbeeld, Veerman, die is er niet bij.
1: Heeft PSV geen speler in het Nederland zelf dan? Jawel, Guus Til. Wat gebeurt met je?
0: Ja, Guus Til.
1: Gustavo Til.
0: Ja, Gustavo Til.
1: Geboren in Zambia.
0: Gustavo Til gaat heus niet zeggen tactisch...
1: Natuurlijk, hij kent hem toch?
0: Ja, van kijk, ja, hij loopt altijd zo.
1: Dat midden loopt hij.
0: Eerst
1: zeg ik tegen je, PSV. Guus jij komt nu, welke speler van PSV?
0: Ja. Dus noem dan moet je wel even een man opnoemen.
1: Noem ik zijn naam en dan zeg je Guus Til, alsof die man niet bij PSV
0: speelt. Het is dat Guus Til überhaupt is opgeroepen.
1: Ja, dat zijn...
0: Laten we eerlijk wezen, hij heeft niet een fantastisch jaar gedraaid of zo.
1: Hij is de Casemiro van Nederland.
0: En wie is nog meer opgeroepen? Want ja, de kampioen.
1: Ja.
0: Is toch raar?
1: Ajax heeft ook niet veel spelers te geloven.
0: Nee, maar ze zijn geen kampioen. Als je kampioen bent, normaal gesproken in een land de kampioen, worden de spelers opgeroepen, toch? Gewoon Engeland, Italië, Spanje. De kampioen worden er wel in ieder geval 3 opgeroepen. Is het alleen Guus Til?
1: Volgens mij. Want we hebben natuurlijk ex-PSV'ers, maar... Ja, een huidige PSV-speler.
0: Ja, de eentje bij Obispo bij Curaçao. Wat lach je?
1: Nee, ik lach niet. Je hebt gelijk.
0: Het is toch international.
1: Nee, maar het is meer van... Dat
0: en die Perisic, maar die is bij Kroatië.
1: Ja, die speelt ook gewoon, hè?
0: Die is al oud, maar hij speelt goed,
1: hij speelt goed, ja. Maar die Soetalo doet het ook aardig, hoor. Soetalo.
0: Ja. Soetalo doet het veel beter. En het kan dan niet liggen aan van... Ik kan niet met mensen in mijn rug.
1: Nee.
0: Hij speelt gewoon op een WK.
1: WK.
0: Maar ook de EK speelt hij gewoon goed.
1: Ja.
0: Dan ligt er dus toch aan Ajax.
1: Ja.
0: Dat kan niet dat je ineens kan verdedigen.
1: Dat was ook met Concessao, trouwens.
0: Ja, precies.
1: Toch? Het ligt echt aan Ajax, hoor.
0: Ja.
1: Ik heb Soetalo. Ik zie hem voetbal. Maar ik zie niet dat gekke paasjes die hij soms geeft bij...
0: Ja, of stapverkeerd.
1: Stapverkeerd en zo, dat zie ik helemaal niet. Maar
0: volgens mij PSV is het alleen Guus Til. Saibari dan.
1: Saibari is het natuurlijk.
0: Maar bij het Nederlands elftal is het alleen Guus Til.
1: Het is Guus Til, hè? En wie speelt er dan van Ajax dan?
0: Wout. Wat lach je?
1: Ja, je hebt gelijk.
0: Hij gaat naar Twente.
1: Hij gaat naar Twente.
0: Dat is een droomclub.
1: Ja, nou ja, daar moet hij ook. Ja, maar je weet ook wie dat technisch directeur is.
0: Maar ik hou niet van dat soort spelers, hè? Droomclub. Ajax heeft er ook een handje van.
1: Ja.
0: Dus je gaat eerst naar overal.
1: Ja.
0: Hij kon al naar Twente. Nee, ik ga eerst naar Ajax. Dan gaat het niet. En dan nu zegt hij de cirkel is rond. Maar nu ben je al 33 of zo. Dat heb je vaak met spelers. Ja, ik wil ooit terugkomen.
1: Ja.
0: Maar ze weigeren en dan weigeren ze. En dan zijn ze op een gegeven moment...
1: Totdat ze niets kunnen vinden.
0: Er is niks meer. Nou, nu ga ik... Gelukkig ben ik weer... de cirkel is rond.

0: Weet je, ja, dat vind ik een beetje. Kom een beetje terug als je.
1: In de kracht van je leven. Ja, ah, nou ja, kijk, aan de andere kant, laten we ook wel eerlijk zijn. Frank Rijker kwam ook terug naar Ajax. Waren zogenaamd zijn nadagen.
0: Ja, maar hij kwam van Milan.
1: Ja.
0: En deze club, deze hebben vaak al van die. Ja, je ziet het al een paar minder. Turkije. Daar gaat het ook niet.
1: Cyprus of Griekenland, weet je. Ja,
0: weet je, dat is anders. Kijk, als ik kom vanuit. Weet je, kijk, Daley Blind, die kwam van Man U.
1: Ja, klopt.
0: Kijk, weet je, dan kan je nog denken van. Oké, je komt van een. En hij was volgens mij 29 of zo. Dus ja. Dan kan je nog denken van. Maar je moet niet eerst. Want. Ze proberen je dan te pakken. Nee, ik ga eerst nog even naar Galatasaray voor de uitdaging. Dan ga ik nog een keer naar Saudi-Arabië.
1: Diezelfde verhalen die we altijd horen. Ja.
0: En dan kom ik dan pas terug. Van, ja, weet je zo.
1: Ik hoorde trouwens wel dat Neymar bij zijn terugkomst... de hele kleedkamer heeft laten renoveren bij Santos.
0: Ja?
1: Ja, want de kleedkamer... Het Santos Stadion ziet er verre van geweldig uit, hè, trouwens. Maar de kleedkamer heeft hij op zijn kosten... Heeft hij dat,
0: nou, dat vind ik mooi.
1: Heeft hij dat mooi gemaakt voor...
0: Dat er nu veel spelers die nog niet helemaal zijn versleten... toch terug gaan naar Brazilië.
1: Ja.
0: Vind ik toch.
1: Je hebt gelijk.
0: Vroeger gingen ze helemaal niet meer terug.
1: Nee.
0: Maar Paqueta, die gaat nu gewoon terug.
1: Nou ja,
0: terwijl Paqueta, dat niet. Maar hij speelt nu wel een WK.
1: Het gevoel is volgens mij een beetje dat het noodgedwongen was. En Casemiro heeft nog niet helemaal ingestemd. Dus dat kans is ook dat hij naar Saudi-Arabië gaat.
0: Ja.
1: Om te voetballen. Dus dat
0: nee, maar zij kunnen wel bepaalde dingen natuurlijk meenemen... die zij hebben gezien bij grote clubs.
1: Ja.
0: Stel dat je bij Arsenal hebt gespeeld en je gaat terug... dan kan je natuurlijk zien... Ook al is het medisch, of kan je dingen aangeven natuurlijk om te veranderen.
1: Moet je dat in de gaten houden. Maar ik denk met name dat het Braziliaanse voetbal, de ontwikkeling van het Braziliaanse voetbal heeft een stilstand bereikt, maar er zit een soort vertraging in. En dat is een soort van luiigheid geweest om uit bepaalde streken die enorme populaties hebben om daar spelers uit te halen. Dat hele land, dat hele achterland. Er breken nog naar mijn smaak in Europa te veel Braziliaanse voetballers door... die nooit bij een behoorlijke club in Brazilië hebben gespeeld. Dat zien we heel vaak.
0: Ja, maar ik denk dat het ook door de hele infrastructuur, hoe het is opgezet.
1: Ja,
0: het is ook vrij groot.
1: Het is Rio, São Paulo. En dat zijn natuurlijk hebben die populaties meer dan sommige landen dat hebben. Maar je merkt wel dat er heel veel mensen, toch heel veel spelers glippen. Bijvoorbeeld die Caio.
0: Die naar Ajax gaat.
1: Dat is toch een Braziliaan, of niet?
0: Want
1: je had een Caio, maar dat was een aanvaller.
0: Dit is een linksachter.
1: Speelt met Monaco bijvoorbeeld.
0: Ja, ik snap nooit bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet, je ziet nu wie de linksachter en de tweede. Deze nog minder is.
1: Maar weet je waar die speelt?
0: Bij wie?
1: Zenit. Zenit Sint-Petersburg. Ja. Dus hij speelt daar. En die Luis Enrique speelt ook nog daar. Bij Zenit.
0: Ja, maar dus die kiezen ze eerder dan iemand van Monaco.
1: Dus daar zat ik over te denken. Ik denk van, nou ja, Caio, linksback. Ik denk, ik heb ze wel zien spelen. Maar je hebt natuurlijk niet door dat het een...
0: Hij heeft toen 5 interlands gespeeld. En toen kreeg hij een kruisbandblessure. Zoiets.
1: Ja, maar dit is al een tijdje voorbij, toch?
0: Ja. Het schijnt wel voorbij te zijn.
1: Maar blijkbaar is hij niet goed genoeg.
0: Ja, en ik... Als hij zelfs niet goed genoeg is, dan is hij niet veel.
1: Maar dan zou een speler van Zenit Sint-Petersburg zou dan een betere voetballer zijn. Ja, je kan...
0: Dat vind ik ook. Maar
1: ik mag niet jokken hoor. Want vandaag heeft hij linksback een goede wedstrijd gespeeld. Hè?
0: Maar die van PSV.
1: Welke?
0: De Braziliaan. Ze willen misschien naturaliseren tot iemand van Oranje.
1: Ja, nee, maar die gaat niet bij Brazilië spelen.
0: Zou hij helemaal niet passen?
1: Nee. Nee.
0: Geen enkele positie.
1: Nee.
0: Maar jij bent fan van hem.
1: Nou, ik vind hem wel dat hij zich goed heeft gehandhaafd. Want ik bedoel, hij is uit positie gaan spelen.
0: Hij heeft niet een body of zo.
1: Nee, maar het is ook weer niet dat... Kijk, hij is een goede voetballer. In Engeland hebben ze daar een term voor squad player.
0: Ja.
1: Goed om erin te hebben. Je kan hem linksback, en hij zou altijd voor een verdienstelijke 5,5-6 gaan. Misschien 6,5 als je geluk hebt een 7. Maar dat is niet een kwaliteit ervoor. Voor Brazilië. Ondanks mijn kritiek op de links- en de rechtsback van Brazilië... die zijn wel een paar maten beter dan onze vriend.
0: Nou, die rechtsback die voor Danilo speelde, die was niet goed.
1: Die was de centrale verdediger, maar die was verschrikkelijk.
0: Die was niet goed, hoor. Tegen Marokko. Nee. Hij werd gewisseld toch op een gegeven moment van... luister, dit gaat niet meer.
1: Oh, nee, maar wat ik zo mooi vond... die man wilde ook panna's geven. Alles weet je wel, dat ik denk van... nee, maar dat was niet een goede set van Carlo.
0: En die spit ook niet.
1: Nee.
0: Hij is niet eens meer ingevallen.
1: Nee. 22 doelpunten in de Premier League.
0: Ja, Maar dat maakt niet uit. Je hebt trainingen en voorbereidingen. Dan moet je al zien van, dit gaat hem niet lukken.
1: Maar hij is wel altijd had je de voorste wanneer er gejaagd moet worden. Dat zie ik wel trouwens.
0: Ja, hij is wel een teamspeler.
1: Hij is een sfeermaker volgens mij. Hè?
0: Hij is wel een teamspeler. Dat is belangrijk. Die moet je er ook in hebben natuurlijk.
1: Maar ja, kijk, als je een beetje humble bent naar zo'n prestatie, dan kun je maar beter teamspeler spelen. Want als jij Biggie Verdette gaat spelen en je hebt zo'n pori invalbeurt gehad. Vond ik trouwens dat Paquetta even veel aanleiding had om gewisseld te worden, hoor.
0: Ja, Paquetta.
1: Want die speelde beroerd en hij speelde vandaag weer niet goed.
0: Nee.
1: Dus, en Danilo die erin kwam, daar ben ik een fan van.
0: Ja?
1: Ja, ik ben daar een fan van. Ja.
0: Maar die is niet. Paquetta speelt nu een beetje op 10, hè? En ja. Het is niet echt een 10. Die Danilo is niet echt een 10.
1: Nee, is niet echt een 10. En Paquetta heeft dat in het terugverdedigen. Hij heeft dat ook een beetje. Vandaag noemden ze dat, geloof ik, hoe ze dat in Spanje noemen. Grinta, geloof ik. Maar hij heeft dat, weet je. Hij is een beetje gemenig. Hij kan ook heel gemenig zijn of zo. Een elleboogje, een dit, een daar. En om het even te ontregelen, dat heeft Paquetta natuurlijk wel. Maar het is te weinig om in een soort van nummer 10 positie uit te komen. Ik moet wel zeggen dat de wissel met Martinelli beter heeft uitgepakt dan ik had gedacht.
0: Oh ja, oké.
1: Ja.
0: Dat wel.
1: Ja, ja, want Martinelli figuurde eigenlijk als een soort van middenvelder, toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Dus dat vond ik goed. Oké, even terug naar...
0: Als je kijkt naar de wedstrijden die er allemaal gaat komen.
1: Ja.
0: Duitsland-Paraguay, wie denk je?
1: Ik denk Paraguay. Dat meen ik.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nederland-Marokko.
1: Ik denk Nederland. Maar Marokko heeft ook een kans om deze te winnen.
0: Ivorcus, Noorwegen.
1: Noorwegen, denk ik.
0: Frankrijk, Zweden.
1: Frankrijk.
0: Mexico, Ecuador. Dat Ecuador nog door is, maar goed.
1: Ja.
0: Mexico, Ecuador.
1: Kijk, weet je, het punt is met Ecuador. Ecuador heeft een hele goede ploeg. Goed georganiseerd, goede verdediger, maar ze hebben geen aanvallen. Ze kunnen 3 dagen spelen zonder te scoren. En dat is, en ze hebben geen Fire Spit daarvoor in. Dus dat is het enige ding. Maar nog een keer Ecuador tegen?
0: Mexico. Mexico is thuisland, hè?
1: Ecuador.
0: Dus Mexico wordt thuis uitgeschakeld?
1: Ja. Ja.
0: Engeland, Congo.
1: Ja. Ja. Ik denk Engeland.
0: Dat denk ik ook.
1: Maar Congo maakt kans.
0: Ja, maar ze hebben King Kane.
1: Ja, King Kane hebben ze.
0: Je kan zeggen wat je wil, maar die. Ja, weet je het ook met Kane? Hij heeft toen de laatste penalty gemist. Hè? We zeiden ook, hij miste hem altijd. Maar daarna kwam er nog een penalty. Ja, en hij staat gewoon en dan denkt hij van, luister, hij is niet zenuwachtig, ik pak hem gewoon.
1: Maar volgens mij heeft veel doelpunten gemaakt als Wissa, hè? De spits van Congo. Hè?
0: België, Senegal. Dat wordt al...
1: Senegal.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Maar dat kan een van de weinigen doorgaan, hè?
1: Ja. Kijk, nu gaat het erom. Senegal heeft wel... Ik hou ervan hoe Senegal speelt.
0: Verenigde Staten, Bosnië, Herzegovina.
1: Ik denk Bosnië.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dus dan gaat Mexico, thuisland gaat eruit.
1: Ja.
0: US, thuisland gaat eruit. Dus alleen Canada, want Canada heeft gisteren gewonnen, die is over.
1: Nee, Canada is volgende ronde naar huis.
0: Ja, dat is tegen Marokko of Nederland.
1: Ja, maar die gaan naar huis sowieso.
0: Ja?
1: Ja, tuurlijk. Als die invalspit daarvan, die bij... Waar speelde die? Feyenoord? Larin of zo? Ja. Speelde? Nee, dat gaat niet. Dat is...
0: Spanje, Oostenrijk.
1: Spanje. Al heeft Oostenrijk wel een paar Afrikaanse broeders. Er speelt er eentje bij. Die is goed, maar ik zag dat Alaba speelt trouwens. Hè?
0: Ja.
1: Dus, maar nee, Spanje.
0: Portugal.
1: Maar ik moet wel zeggen van Spanje, verre van overtuigend tot op heden.
0: Ja.
1: Verre van. Want als Williams...
0: Nou, die tweede wedstrijd speelden ze wel goed.
1: Ja,
0: dus ze wel een beetje aan te
1: beter. Maar ik weet wel, als die twee buitenspelers niet spelen...
0: Ja.
1: Zie je toch dat ze problemen hebben. Weet je, Williams en Jamal.
0: Hè?
1: Ja.
0: Hij is zo jong, maar hij kan ook steekballen en buitenkant voet geven. Gewoon dat je denkt, hoe heeft hij dat overzicht nu al?
1: Ja.
0: En wat ook bij hem zo is... Hij is niet... Kijk, je zegt wel eens jonge spelers, hè? Die zijn overmoedig, hè?
1: Vinicius was jong.
0: Ja.
1: Hij rende over de achterlijn en weet ik veel wat allemaal.
0: Als overmoedig kon hij proberen 3 man te weten.
1: Ja, precies.
0: Maar Jamal, die speelt al als iemand van 26 gewoon.
1: Datra.
0: Ja. Vanaf overzicht en buitenkant voet. En dat
1: ik vind het prachtig. Vini doet het ook, maar hij trapt buitenkant rechts.
0: Buitenkant
1: ballen. Dus, schitterend.
0: Op basis dat je denkt, op die leeftijd, dat hij al zo volwassen kan spelen. Ook. Maar ook niet van, ik moet per se...
1: Nee. Dus hij voetbalt zo. Zo voetbalt hij. Dat is de manier van spelen. En de absolute controle.
0: Maar hij weet ook precies van...
1: Ja.
0: nu moet ik die man opzoeken, want nu is er geen rugdekking.
1: Klopt.
0: Weet je, en vaak bij jonge spelers dan denk je van nee.
1: Moeten die momenten nog kiezen. Hij weet het al.
0: En als jij diep gaat, krijg je gewoon die bal gewoon met zijn buitenkant. Nou, het is ongelooflijk.
1: Dat is ongelooflijk. Nee, ik vind hem een.
0: Als je ziet hoeveel hij heeft gescoord en op zijn leeftijd, hij verbreekt gewoon Messi-records.
1: En hoeveel wedstrijden hij al heeft gespeeld. Kijk, in Madrid zou hem graag erbij hebben. Hè?
0: Ja.
1: Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar dat is even iets anders.
0: Dat zou wat zijn, hè? Want dan zou hij op rechts spelen en dan Fini op links.
1: Fini op links en Mbappé in het midden. Maar dan heb je ook kans dat niemand meer naar elkaar speelt, hè?
0: Nee.
1: Al is wel een teamspeler, trouwens. Hè?
0: Ja. Oké, vrijdag. Portugal-Kroatië.
1: Vind ik een lastige.
0: Is een lastige, ja.
1: Vind ik een lastige.
0: Want Portugal overtuigt ook niet.
1: Nee, helemaal niet. Ik bedoel, en dat Cristiano Ronaldo, dat je niet durft te wisselen, dat is een probleem.
0: Op een gegeven moment, het gaat niet meer. En hij speelt ook alleen voor zichzelf.
1: Ja.
0: Ja, en dat is de grote mankement van Portugal op dit moment.
1: Ja, vind ik ook. Terwijl op zich hebben ze een goede spelers. Vitinha en Bruno Guimarães, maar hoe heet die van Menu?
0: Mendes, toch? Nee, die linksback.
1: Ja, sowieso. Daar ben ik grote fan van. Nee, Bruno Gomes heet hij toch? Ja.
0: Nee, en die Neves is ook op het middenveld.
1: Ja. Ze hebben spelers. Alleen, ik zag in die ene wedstrijd viel onze vriend van Milan nog in. Als Leao. Maar die leidt onder de aanwezigheid van,
0: maar weet je, het is
1: van Cristiano
0: Leao,
1: Ronaldo.
0: Hij is niet constant, want als hij zijn draai heeft en hij komt op je af met scharen, dan is hij gewoon niet te houden.
1: Hij is niet
0: fysiek
1: te houden. Nee, fysiek is hij niet
0: maar
1: te houden.
0: Daarna doet hij iets dat je denkt, wat doe je nou? Maar echt, hij heeft zo'n talent gewoon.
1: Maar hij moet weg.
0: Ja.
1: Nee, hij moet een andere kompa gaan spelen.
0: Maar wat denk je, Portugal-Kroatië, wat denk je?
1: Kroatië.
0: Ja, de laatste moeite hoor, Kroatië.
1: Ik weet het, ik heb ze zien struggelen. Ja. Maar ze hebben de spelers om het toch te doen.
0: Zwitserland-Algerije. Kijk, dat is ook geen wedstrijd. Om 5:00 's ochtends. Ja. Nou, wie gaat er opstaan?
1: Ja.
0: Maar wat denk je?
1: Jeetje, ja. Zwitserland heb ik gezien. Tjaka natuurlijk, die gaat naar Chelsea geloof ik, als ik me niet vergis. Algerije. Ik denk Zwitserland dan maar. Algerije vond ik in de verdediging niet zo goed. Middenveld, aanvallers, mooie spelers allemaal. Ja.
0: Australië, Egypte.
1: Egypte.
0: Ja?
1: Ja.
0: Argentinië, Cap Verde.
1: Ja, het is Argentinië. Tenzij Cabo Verde ze tot in de verlenging drukt. Dan hebben ze een kans, want die boys zijn wel fit van Cabo. Maar het is...
0: Weet je, het is met Argentinië. Die hebben zo'n toernooi. Ploeg, weet je. Dus ze geven weinig weg.
1: Ze geven heel weinig
0: weg. Ze zijn
1: weg.
0: Ook niet mooi spelers, maar gewoon effectief. Nee. En maar goed, Colombia, Ghana.
1: Ja.
0: Luister, ik heb Colombia tegen Portugal. Zo'n geluk tegen Colombia. Hè.
1: Colombia.
0: Jesus, hoe heet die is er weer, hè?
1: Ja, Games.
0: Oh, Games is er weer.
1: Maar Games is er altijd.
0: Ja.
1: Hij is nog steeds Donny.
0: Hij is echt een man.
1: Ja.
0: Hij is een heleboel met... Of Valderrama pruik.
1: Ja.
0: Hij is nog steeds een legende.
1: Een van mijn favoriete spelers, hè?
0: Maar
1: Charles
0: wat denk je? Colombia, Ghana.
1: Ja.
0: Wie denk je?
1: Colombia. Ghana heeft geen. Ze hebben de verkeerde Williams.
0: Ja.
1: Hij werkt hard, hè?
0: Zijn oudere broer.
1: Hij werkt hard, hè? Ik bedoel, laten we wel zijn.
0: Ja, maar hard werken, ja.
1: Ze zijn wel officieel...
0: In de bouw werkt men ook hard.
1: Nee, maar ze zijn wel officieel Basken, hè? Die twee, hè?
0: Ja, hè?
1: Want ze zijn geboren en getogen daar, toch? Dus, en ze spreken de taal. Dus ze zijn officieel Bask. Anders mochten ze niet bij de club spelen.
0: Okay.
1: Maar ze houden wel van die club, want ze gaan niet weg.
0: Ja. Nee, dat klopt. Maar goed, dus dan heb je nu een beetje de voorspelling gehad.
1: Maar er zitten heel veel... Kijk, als je nou zegt, die wedstrijd van Noorwegen, vind ik moeilijk te voorspellen. Ik weet niet welke kant het op gaat. Voetbaltechnica kan daar, weet je, kunnen ze meekomen? Hebben ze spitsen? Als ik naar de Afrikaanse teams kijk, is eigenlijk Congo de enige die een echte spits heeft? Ja. Althans, eentje een goalgetter...
0: Ja, die heeft haast geen goede toevoer ook.
1: Nee, die moet struggelen. Hij moet keihard werken voor die punten. Wat ze wel hebben, ze hebben wel hard om te spelen, Congo. Dus dat zie je weer wel. En Ja, ik mis toch... Ja, Sadio Mane is nu wat ouder, hè, bijvoorbeeld. Hè, en hij moet het best wel... Maar daarnaast heeft hij niet direct nog een adjudant.
0: Want ik zat gisteren ook die Panama te krijgen. Die hebben wij natuurlijk ook tegen Nacho gezien.
1: Niet verkeerd.
0: Maar die nummer 10, ja. Die soort Martinez of zo.
1: Ja.
0: Hij is nu blond, heeft hij zijn haar. Hij heeft toch een heleboel krullen.
1: Ja.
0: Hij is nu blond. Waar speelt hij? Wat is een goede speler?
1: Ik vind die Waterman ook geen slechte speler.

0: Dat is een goede speler. Die ik zag hem ook gisteren spelen. Ja. Denk ik van, hey, die was nog. Ik weet nog dat ze tegen Nacho spelen. En toen viel hij me ook al
1: op.
0: Maar ik ben benieuwd waar hij speelt. Want dat, dat is wel een goede speler.
1: Veel spelen in Amerika, hè, van hun. Mexico spelen ze een aantal, zag ik.
0: Ja, ja, ja. Dat vind ik wel een...
1: Dat vind ik ook een goede speler. Ja. Maar ik moet zeggen, Panama in totaliteit echt geen slechte... Het zijn geen walkovers. Je moet nog wel werken om te winnen. Eigenlijk was die wedstrijd van Canada tegen dingen... Dat was de slechtste wedstrijd die erbij zat.
0: Ja, precies.
1: Die was beroerd. Dat was niveautje nul.
0: Ja.
1: Maar hebben we vandaag een topwedstrijd gezien? Van Brazilië.
0: Nou, top. Misschien niet.
1: Brazilië heeft eigenlijk Japan met de rug tegen de muur gezet. Bijna over de volle 90 minuten.
0: Dat klopt, ja.
1: Ik bedoel, het is de seconde dat overwicht niet uitdrukken in iets. Maar als ik eerlijk ben, hebben ze eigenlijk Japan vastgezet. En Japan kon zich nog een beetje counteren.
0: Nee, dat klopt.
1: That's
0: eigenlijk heeft Japan eigenlijk weinig... In al die wedstrijden, want in andere voorrondes en zo...
1: Ja, ja.
0: Japan gewoon goed gespeeld.
1: Goed gespeeld.
0: Maar...
1: Vandaag, nee. En dat, die doelpunten die niet vielen, dan voor Brazilië. Laten we daar ook eens over hebben.
0: Die twee grote kansen. Ja, dat je denkt, hoe gaat die er niet in? En dat soort dingen op de paal. En die ene een kluts voor de goal.
1: Ja.
0: Dus Brazilië heeft vandaag eigenlijk zijn beste wedstrijd gespeeld. Dus ze kunnen groeien.
1: Ja, ja, dan moeten ze wel opschieten natuurlijk. Dat ze moeten gaan groeien. Ik ben alleen wel, wat jij zegt, als daar teams komen met echte... jongens aan de buitenkant of hele goede wingbacks. Met een trage team heb je wel een probleem.
0: Dan heb je een probleem. Maar dan komen, weet je wat is? Het middenveld qua loopvermogen... Het is ook niet zo dat ze de binnenkant afdekken. Nee. Hè, dus rugdekking. Dus dat betekent als back dat je gewoon... Je bent gewoon je eentje.
1: Ja, maar het is altijd bij hun huis 1 op 1. Maar ze spelen alsof er nog Roberto Carlos of zo staat.
0: Ja. En dat is gek. Moeilijk hoor. Want ik zou niet graag, als ik deze bek was, dan kom ik op een Olysee of een Dembele te staan. Nee. Want dan weet je dus, daarom zou ik ook gewoon vroeger. Ik wilde liever centraal staan.
1: Ja.
0: Maar dan heb je nog, je speelt met z'n tweeën. En je hebt een keeper achter je. Dus als die bal diep gaat...
1: Ik speelde wel graag op de bek.
0: Maar als bek, als jij een goede buitenspeler is en die komt op je afrennen...
1: Ja, nou, ik weet wel,
0: als je geen rugdekking
1: als bek is wanneer je man wordt gewisseld, is wel een overwinning. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watch party waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat, nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op newdraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar de radio en de New Draver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam.

0: sing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Dat geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watch party waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover de radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is de kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam!

0: www.zfm.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op 2 juli vieren we in Teatro de la Mar, Amsterdam, Dia di Bandera. Met het concert Stoppa di Corsau. Een ware stoofpot van muziek uit Curaçao, gebracht door mij, Randall Corson, het Jazz Orchestra of het Concertgebouw, Isaline Kalister, Kef, Stanley Clementina, Sisi Isenia, Verlin Chatelain en Mara Letty. Koop je tickets nu op delamar.nl.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kitty Kotti Gala. 1 juli via Kitty Kotti in stijl in Theater de Lamar. Met een all-star line-up van Ronald Snijders, Ed Rus, Jurgen Rijman, Muriel Blijt, Sienna Tony en met het jazzorchester of het concertgebouw sluit ook Kitty Kotti feestelijk af met het Kitty Kotti Gala Concert. Tickets zijn nu nog te koop via delamar.nl. Maar let op, dit Gala Concert is jaar na jaar uitverkocht. Dus koop je tickets voor 1 juli in de Lamar nu.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.